Iets met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: right now. I said, we're singing louder, glory, hallelujah.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnenzetten.
0: Hoe is dat zo?
1: Nou, kijk eens hier.

0: pfeife of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8

0: me had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dit niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
2: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
1: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
2: Ja, dat weet ik dan wel. Dan...

0: FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, HVA.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Een brand new day in plaats van de Wistars. Ja, goedemorgen. Het is alweer donderdagmorgen. De 11e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de ochtenduren bij de Loe en ook bij de Loco. Op Loe FM dus en op Loco FM. Goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Nou, we kunnen beginnen.

Sharing the Night Together in plaats van Dr. Hook. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag, ja, ook weer. Ja, vandaag de 11e van de juni maand. En vandaag de dag van de constructeur. Maar ook de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. En de internationale dag van het spelen. En het is nog steeds de hele week de week van de gezonde jeugd.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Rise to the Occasion, een plaat uit 1987. En daarvoor Coco Cabana, en dat was een plaat uit 1978. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Er staan vandaag twee op en beginnen bij Barry. Barry Puff is een Nederlandse radio-dj, maar ook ambassadeur van Dance for Life. En Barry Puff is vandaag alweer 47 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, dat is Barry Stevens. Ja, Barry Stevens, Nederlandse danser, geograaf, regisseur, acteur. Maar vooral doorgaan, Barry Stevens dus, is vandaag alweer 82 jaar geworden.

0: wat voor band was dat, hè? Ja, heb je ze herkend? Ja, dat waren de classics. Misschien wel een onbekende plaat, maar wel een keer leuk om te draaien. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, in de ochtend kan worden genoten van de zon. In de oostprovincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. En ditmaal zijn ze wat minder fel. En is er kans op onweer kleiner. In de rest van het land is er in de middag overwegend droog. En wordt het 16 tot 18 graden. En later in de middag bereikt het regengebied het westen van het land. En dan trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het is dan langere tijd nat en er waait een matige westen tot zuidwestenwind die soms wat vlaggerig is. In de nacht na vrijdag zijn er regenachtige perioden. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Lois Lane.

My Best Friend in plaats van Lois Lane. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag, zo tegen het weekend. Wat voor weer zal het worden? Nou, morgen een grijze dag. Geen zonnetje te zien, 19 graden. Met een windkracht 4 uit het westen. En ook weer een neerslag, 7 mm staat erbij. Zaterdag, ja, een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, ja, een droge dag. Ook weer lekker, een droge dag op de zaterdag. En het wordt dan 18 graden met de windkracht 4. Dus wel een behoorlijk harde wind uit het westen, noordwesten. En zondag ook een droge dag. Ook 18 graden. En een windkracht 4 uit het noordwesten. Nou, qua weercijfers vandaag toch nog een 7. Ja, vrijdag een 6. En zaterdag een 8. En zondag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat uit 1961. Een heel eind terug in de tijd. Are you sure?

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 7 kilometer file tussen het Harde en Harderwijk. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Bobby V met een plaat uit 1982. Ja, we gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik had twee berichten eruit gehaald. 1977, de Nederlandse overheid maakt een einde aan de Zuid-Molukse treinkaping bij De Punt en de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde. Bij de bestorming van de trein komen twee gegijzelden en zes kapers om. Dat gebeurde in 1977 op deze datum. En nog een berichtje uit 1990. In Nederland telt men de miljoenste bezoeker op de tentoonstelling Vincent van Gogh. Ja, dat gebeurde in 1990 op deze datum.

0: de hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Dance, Little Lady Dance, de plaat van Tina Charles. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van den Belt. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur mannetje van de radio, ook met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusink. En van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levenslicht met Dirk-Jan Wachterveld. Ik wou groot kunnen zijn te zeggen, maar nee, het is Dirk-Jan Wachterveld. En dan van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van Boven, is de presentatrice. En van 8 tot 9 uur Nog Altijd Wordt Verteld met Dirk-Jan Wachterveld. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. En van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur Van Aardstad Eeuwigheid met Aard Duist.

Now is the moment, in plaats van Patricia Pai. Straks na 12 uur tot 2 uur weer broodje bal bij Loco FM. Nou, we hebben in de Facebook-pagina even erbij gepakt van Albert Vierhuis. Even kijken wat hij in zijn programma heeft. Nou, hier staat nog één keer gezellig lunchen met onder andere 2 keer de single top 3 uit de top 40 lijsten van oktober 1975 en 1982. In het lunchpakket om 12:30 YouTube met Where Have the Streets Have No Name. En een aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. 2 keer de oud alarmschijf, de Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van het Klein Orkest met over 100 jaar. Ook is er nog André Hazesweek. En je hoort de laatste 3 hits van hem voorbij komen. Dus dat allemaal bij Broodje Bal. Ja, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van dit uur. Straks om na 8 uur gaan we bij de Lou verder. Bij de Loco gaat Willem van der Belt verder met de ochtendmix. Wat kunnen we nog draaien? Nou, de instrumentale plaat. Roger Whittaker. Met Zwaggy gaan we draaien. En Viola Wills heb ik nog klaarstaan.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Naarden 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort 5 kilometer file bij afrit Elspeet. De weg is weer vrij. 10 minuten extra op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. En 10 minuten op de N50 Zwolle en Emmeloord door de werkzaamheden tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: 105.5. Dit is Lou FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Lovely, lovely, in plaats van Shoei. Ja, uit 1965. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege donderdagmorgen alweer. Het is vandaag de 11e van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij de verkeersinformatie. En ook de dagrecords die staan er weer klaar. Het Nederlandstalige blokje staat weer klaar. En dit keer gaan we nieuwere platen draaien. Dus dat gaan we straks doen bij het Nederlandstalige blokje. En ja, verder staat alles in de playlist volgens mij. Ja, alles staat klaar. Dus we gaan beginnen.

Lionel Richie, we gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 11 juni. En vandaag de dag van de constructeur. Maar ook de internationale dag van de gerechtsduurwaarder. Ook de internationale dag van het spelen. En het is nog steeds de hele week de week van de gezonde jeugd.

tot 1. En dan van 5 tot 6 uur hashtag over dieren. En van 6 tot 7 uur uurtje factuurtje met Rob de Koners. En van 7 tot en met 9 uur kerkenwerk. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur The Glory of Gospel met Marco van Doorn. En van 11 tot 12 uur muziekcarousel. De non-stop hits weer op Loop FM. Tot zover de programmering.

0: De Everly Brothers, ja, een oude plaat alweer hoor. Ja, 1960 staat erbij. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, in de ochtend kan worden genoten van zon. En in het oosten provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. En ditmaal zijn ze minder fel en is de kans op onweer iets kleiner. In de rest van het land is er in de middag overwegend droog. Het wordt 16 tot 18 graden en later in de middag bereikt een regengebied het westen van het land. En dit trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het is dan lange tijd nat. Er waait een matige west- tot zuidwestenwind en soms wat vlaggerig is. Ja, Bart, daar is hij weer, hè? Een vlaggerige wind. En ook in de nacht na vrijdag zijn er regenachtige perioden. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een leuke plaat van de Bee Gees.

Messrs. Juliet, ja, een plaat van de Bee Gees uit 1967. Ja, een leuke plaat om te draaien. Ja, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dus zo tegen het weekend aan. Dan morgen, ja, een grijze dag. En ook regen. 19 graden wordt het dan. En een windkracht 4. Dus ook nog een behoorlijk harde wind uit het westen. En dan 7 mm neerslag. Zaterdag 18 graden met een windkracht 4 uit het west-noordwesten. Dan wel een droge dag, zonnetje erbij, af en toe bewolking. Maar wel een harde wind. En zondag hetzelfde weertype, 18 graden met een windkracht 4 uit het noordwesten. Ja, qua weercijfers, ja, vandaag toch nog een 7. Ondanks die buien toch nog een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 6. Ja, een grijze dag, dus ook een weercijfer 6 daarvoor. Dan valt eigenlijk nog mee, hè? Nog geen onvoldoende. En zaterdag een weercijfer 8 en zondag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Ja, die weercijfers die bedenk ik niet hoor. Die staan hier zo. Dus ja, ik zou een, zoals gisteren, nou, dan zou ik een 5 geven denk ik. Nou, we gaan verder met Whitney Houston. En dan gaan we er even de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.

I Love You Baby in plaats van Albert West. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1911, was 2,1 graad. En de hoogste is gemeten in 1948, ja, een zomerse dag, was 13,5 graden. De langste neerslagduur was in 1956, was 11,5 uur. En de hoogste atmosferische neerslag was in 1998, was 26,6 mm. En tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nieuwe platen. Melissa Smilda komt voorbij met een nieuwe plaat van haar, Als de zon weer schijnt. Een leuke plaat. Bente met 3-2-1 en Venster met Tot het schip vergaat. En beginnen bij Jonas.

Als de zon weer schijnt, in plaats van Melissa Smilda en ook Bente met de 3-2-1, Venster met Tot het schip vergaat en Jones met een Griekse ei begint dat en dan Ones. Evenwicht was de plaat getiteld. Ik vind dat een leuke plaat. Ja, had eigenlijk bottenschijf moeten zijn. Ja, ik vind het echt een bottenschijfplaatje. Maar is het niet geworden? Nee, dat is helaas niet. Even kijken. Ja, inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks Bart van Dijk met het Muziekmuseum. Even kijken in de studio, tenminste op de playlist van de studio. En ja, de bottenschijf staat weer klaar. Ook een leuke muziek in de playlist. Ja, Bart van Dijk, die weet wel wat leuk is. Ja, dus dat gaat straks allemaal voorbij komen. En ook weer het Hollandse blokje, volgens mij. Het Hollandse uurtje eigenlijk, hè. Het tweede uurtje dus van het Muziekmuseum. En wat hebben we nog meer? Nou, middagmatinee met Jeanette. En dan muziekcarousel. En vanmiddag ook natuurlijk weer die nieuwe Nederlandstalige top 30 van 4 tot 5 uur. Wat kunnen we nog doen? We kunnen nog een leuke plaat draaien van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. En dat was het dan, hè? Ja, Meteor had ik nog klaarstaan met Noorduitgang. Maar die kan ik niet helemaal draaien. Nee, dat gaat niet lukken. Maar wel Wesley Bronkhorst. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband staat 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 kilometer file. Een kapotte auto zorgt op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer. Een kwartier is de vertraging. 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. En 305 Dronten richting Almere. Bij de A6 staat het stil over 3 kilometer. De N703 is dicht van Lelystad naar Almere de Vaart. Tussen de aansluiting met de A6 en de Vaart tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou F.

0: Liedje van Owen Paul, Baby, You're My Favorite Waste of Time. Een plaatje wat herinneringen oproept bij mij. Ja, want het was namelijk bij de collega's van Radio Nunspeet in der tijd de allereerste plaat die legaal gedraaid werd. Vele illegale liedjes en muziekjes en allemaal dat soort dingen. Nou ja, toen in 1986, december 86, werd die voor het eerst gedraaid. Burgemeester Kees de Kovel was er nog bij, die mocht op de knop drukken. Oh baby, you're my favorite waste of time. Herinneringen dus bij de collega's bij Radio Nunspeet en ook bij mij. Dat naar aanleiding van het liedje wat we net hoorden. Zo zie je maar weer. De bottenschijf daarvoor, René Vroger samen met Waylon en hoe de liefde gaat. Het is bijna 8:50. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de donderdag aflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent tussen nu en 12:00 muziek en info zoals je dat op Lou FM gewend bent. Eerst even terug naar de uitzending van gisteren. Ja, was een beetje anders dan anders, tenminste voor mij. Misschien dat het grootste gedeelte van de luisteraars het helemaal niet heeft gemerkt. Maar ja, zo af en toe dan draaide ik 3, soms zelfs 4 liedjes achter elkaar. Omdat er even iets anders te doen was en ik met de gedachte ergens anders was. Ik was niet helemaal te passen om het zomaar eens te noemen. Ik zal niet precies uit de doeken doen waar dat aan lag. Maar ik was zo af en toe met mijn gedachte ergens anders. En een collega van mij, de heer G.J. Top, Mr. Positivo, hier bij Lou FM genoemd. Ja, die had het in de gaten. Die zei, wat ben je stil toen we even aan een bakje zaten. Nou, kijk eens aan. Hij is bekend om zijn aparte humor. Daar staat hij onbekend, G.J., want hij haalde zelfs nog even de wensambulance erbij. Nou ja, prima, daar zijn we maar niet op doorgegaan. Maar in ieder geval, hij had het in de gaten, zo zie maar weer. Prima. Nou, ik hoop dat het vandaag wat anders gaat. Ik heb er alle vertrouwen in. In ieder geval vriendelijk woord van dank aan de man van de vroege uren, collega Dries Smit. Hij was er weer van 7 tot 9 en Dries benadrukte nog maar even. De weercijfers, ja, die bedenkt hij niet zelf. Dus dat we daar niet over gaan discussiëren. Die weercijfers van Smit, ja, klopt dat wel of zuigt hij dat uit zijn duim? Nou nee, hij heeft het op het scherm voor hem. Hij krijgt dat aangeleverd. Dat wou hij dan toch nog eventjes wel duidelijk maken. Want misschien zijn er wel wat klachten over gekomen. Hé hey, Dries, die weercijfers van jou. Nou, dat is wel allemaal een beetje uit de losse pols. Dat klopt vaak niet. Nou, ik vind het trouwens wel overeenkomen met mijn weerbericht. Maar ja, dat komt uit diezelfde doos. Zullen we het daar maar op houden? In ieder geval, Dries die was er weer. Hij was vanochtend weer drukdoende. Zelfs 2 keer de Bee Gees. Nou. Het kon allemaal niet op voor de Bee Gees fans. Maar dat mag hoor. Ja, tuurlijk mag dat. Maar in ieder geval, we zijn weer helemaal op de hoogte. Alle rangen en standen, de weercijfers. Ik had het er net al over. Natuurlijk de dagrecords en de nieuwtjes. De dag van en dat soort zaken. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg. Ja, toch nog eventjes een kleine rectificatie wat betreft de ochtendshow. Dries die vertelde zo dadelijk bij van 12 tot 2. Eet u smakelijk. De middag matinee met Jeanette. Nou, Jeanette is vandaag in verband met familieomstandigheden verhinderd. En dat betekent dat de honneurs worden waargenomen straks om 12:00 door Egbert Bos, oftewel EB. Dat dus even een kleine rectificatie naar aanleiding van een mededeling in de ochtendspits. Zo dadelijk de krant van vandaag. De weersvoorspellingen. Ja, weersvoorspelling en een kleine terugblik op het weer. Nou, laten we maar zo zeggen, de weersverwachting komt langs. Tussen 10 en 11 het uurtje poldergoud en dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. En dan, oh, ik zou het bijna vergeten, straks ongeveer 10:30, dan gaan we praten met onze voetbalverslaggever, onze sportcommentator, collega Geert Hartold. En dan gaan we het hebben over de nacompetitie. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen zaterdag? Wie blijft in de derde klasse? Wie gaat er naar de derde klasse? Nou, iemand die dat veel beter kan vertellen dan ik. Dat is Geert Hartold en die horen we straks om ongeveer 10:30.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Don't Bring Me Down van het Selectric Light Orchestra. Je luistert naar het altijd prettige muziekmuseum. Nou ja, altijd prettig. Ja, tuurlijk joh. We gaan verder met de Sutherland Brothers en Quiver. En The Arms of Mary.

Sutherland Brothers & Quiver, dus met The Arms of Mary, brengt ons bij de krant van vandaag, donderdag 11 juni 2026, voorpagina van de Stentor. De zon ging weer schijnen. Jolanda uit Immerlo, ze wist niet wat ze hoorde. De gemeente Arnhem ging als experiment haar schulden afkopen, net als voor 40 andere gezinnen in deze armste wijk van Nederland. Een geslaagd experiment. Niet alleen voor degenen die geholpen worden of werden, maar ook voor de gemeente zelf. Voor herhaling vatbaar is er gezegd en misschien wel structureel. Vandaag hoort ook Isa Straver, ze is 16, of haar rugzak aan de vlaggenmast mag. Ja, is dit een nieuwe regel van de gemeente of zo? Mag de rugzak, de schooltas niet meer aan de vlaggenmast? Nou nee, dat niet. Met dat mag, dan wordt er eigenlijk bedoeld, gaat ze slagen? Ja, mag ze dus

0: heeft of bij zich had met daarin de schoolboeken. Zo zie je maar weer. Een grote kerncentrale alleen langs de IJssel. Want er is een onderzoek geweest naar de haalbaarheid van zogenaamde SMR's in Overijssel. En op veel plekken in de provincie Overijssel is ruimte voor kleine kerncentrales. Grotere varianten kunnen alleen langs de IJssel bij Kampen, Zwolle, Weijen en Olst. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dan een verjaardagsfeestje is voor de 14-jarige Cato in het ziekenhuis geëindigd. En hoe is dat gebeurd? Nou, dat was het gevolg als iemand je van de fiets trapt, zo waarschuwt de moeder van Cato. Dan het weer. Ik heb het bij Driester ook al eventjes over gehad. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. Code geel, oranje of rood gaat dan enkel alleen gelden in een gebied waar echt risico's zijn. De weerdienst wil mensen zo specifieker waarschuwen. Dan, ja, het voetbal zit eraan te komen. En dat betekent ook een presentatiedebuut van Sam van Rooyen. Met live WK voetbalprogramma. Is hij zenuwachtig? Nul. Met een heel groot vraagteken. En dat was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Evergreen.

0: Harry Belafonte, An Island in the Sun. Bruce Springsteen hoorden we met My Hometown. En de Engelse Pearl Swarden met You Came, You Saw, You Conquered. Ja, ik had bezoek hier in de studio. Egbert, die was er en ja, moest eventjes... En dat is misschien wel aardig om te vertellen voor zijn moeder. Er wordt vandaag soep gekookt, alleen Egbert die komt met wat vertraging. Tenminste, het soep koken dat gaat wel door. Hij gaat nu de ingrediënten halen en dan moet dat van tevoren al een beetje gedaan worden. Het zal om 12 uur gebeuren, alleen ja, Egbert zit hier bij de middagmatinee achter de microfoon. Dus het soep koken programma, dat moet enigszins veranderd worden. Maar het komt goed hoor, moeder Bos. Dus wat dat betreft heeft er nog steeds heel veel zin in. Vandaar dus. Nou, het weerbericht. Voorlopig nog wisselvallig staat erboven. Juni verloopt tot nu toe fris. Ook in de komende dagen zijn de temperaturen magertjes voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het hooguit een graad of 18. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral landinwaarts valt nog een enkele bui. Later op deze donderdag raakt het bewolkt en vanavond regent het enige tijd. Morgen, vrijdag, valt net iets vaker een bui, maar breekt ook de zon regelmatig door. Komend weekend overheersen de droge momenten en zondag wordt het landinwaarts een graad of 20. Na het weekend komt de temperatuur wat hoger uit, maar een stabiel weertype blijft uit. Naast geregeld zon blijft de kans op buien redelijk groot.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM.
2: Bart van Dijk.

verder in de ochtendshow. Ja, inderdaad. De NoFM muziekcomputer heeft blijkbaar een voorkeur vandaag, vanochtend, voor Albert West. Vandaar dus. Patrice was het I Love You Baby. En hier zong Albert West over de Hot Havana Nights. Het muziekmuseum staat aan en met Jesse Green. I'm

0: Green met zijn Nice en Shallow. Er woedt op dit moment een grote brand in een voormalige paardenclub in Lelystad. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. De wegen en de fietspaden eromheen zijn uit voorzorg afgesloten nadat er een gasfles explodeerde en de lucht in werd geslingerd. Het vuur brak rond 5:50 vanochtend uit in het pand aan het Kofschip in Lelystad. Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak van het pand. Vanwege de omvang van de brand werd al snel opgeschaald naar het zijn grote brand om voldoende materieel en personeel ter plaatse te krijgen. Het is een vrij afgelegen locatie, zo ligt een woordvoerder van de brandweer toe. Daarom hebben we behalve 3 blusvoertuigen ook een groot watertransport ingezet. Dat kan dan water uit de omgeving naar de brand brengen. De brand ging aanvankelijk gepaard met flinke rookontwikkeling, maar inmiddels is die volgens de woordvoerder flink afgenomen. Daar hebben we geluk mee. De rook zorgt nauwelijks voor overlast bij omwonenden. Nou, het pand waar het over gaat, wat dus momenteel in de hens staat, dat is een beetje een omstreden pand, want rond het pand waar de brand woedde was de laatste tijd veel te doen. Het gebouw was jarenlang in gebruik als parenclub, maar sloot eind mei definitief de deuren. De gemeente die wil het pand kopen om er woningen te realiseren en dat leidde tot onrust in de stad, onder andere over de koopsom. Nou, er staan hier wat bedragen. De gemeente betaalt €221.000 voor de grond, €588.000 voor het gebouw. En nu komt het, €3,15 miljoen voor bedrijfsbeëindiging van de parenclub.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: David Garrick en Dear Mrs. Appleby. Dat verhaaltje over die brand op dit moment in Lelystad gaat nog eventjes door. En dan ook een verduidelijking over die 3,15 miljoen euro die de gemeente Lelystad betaalde voor de bedrijfsbeëindiging van de club. Ja, het schijnt dat vergunningen voor dat soort gelegenheden, die zijn nogal een hoop geld waard. En ja, als die vergunning er één keer is, die moest dus afgekocht worden. En vandaar dus 3,15 miljoen euro voor de bedrijfsbeëindiging van de paardenclub. En de gigantische rookontwikkeling die er bij het begin van de brand woedde. Ja, dat schijnt dus hoofdzakelijk veroorzaakt te zijn door matrassen die daar nog aanwezig waren. Neil Diamond op de radio, het altijd prettige muziekmuseum. En Neil die zingt over de Longfellow Serenade.
1: Long

Neil Diamond en de Longfellow Serenade. Momenteel in Den Haag de zogenaamde coronacommissie. Mensen worden verhoord en hoe ze dat allemaal in de tijd gedaan hebben. En voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had toen buikpijn door de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Hij vreesde dat de maatregel tot polarisatie in de samenleving zou leiden en dat mensen zouden denken aan de bezettingsperiode onder Nazi-Duitsland, toen er namelijk ook een avondklok was. Het was een ernstige vrijheidsbeperkende maatregel, zo zei Koolmees gisteren in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Aan het invoeren van die avondklok gingen 3 maanden aan discussie vooraf, zei Koolmees. Hij noemde het een invoeren een duivels dilemma. Maar uiteindelijk was het toch proportioneel, want volgens wetenschappers zou het een groot effect hebben op de verspreiding van het coronavirus. In het najaar van 2020 voelde Koolmees dat de naleving van de maatregelen en de steun ervoor afnamen. Het was meer wij tegen zij, terwijl er in de eerste golf nog een gevoel was van dat doen we samen. De avondklok werd 5 keer verlengd en duurde tot en met 28 april 2021. Weten we het nog? Jazeker. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf en dan een uurtje poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes met, zoals al eerder verteld, ongeveer 22:30 gaan we praten met Geert Hartold. En dan zetten we alles van de na-competitie nog een keer op een rijtje.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug door een ongeluk, maar de weg is vrij. De N703 Lelystad Almere is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij de aansluiting met de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Danny Christian, kom, ga vanavond mee. En daarvoor René Vroger en Welen hoe de liefde gaat. De bottenschijf voor deze week. Het is ruim 9:50. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Een uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En zoals al eerder gemeld, zo dadelijk ongeveer 10:30... gaan we praten met Geert Hartold, onze voetbalverslaggever. Tenminste, ja, van de wedstrijden van DSV. Daar doet Geert verslag van en... zo af en toe ook nog voor een andere wedstrijd hoor. Maakt Geert allemaal niet uit. Maar in ieder geval heeft oranje zwart bloed, DSV bloed. Dus straks dan praten we over de nacompetitie. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? En Geert die heeft dat allemaal op een rijtje. Ja, vandaag natuurlijk ook het begin van het WK voetbal. Wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Even wat cijfertjes. 48 landen doen mee, 104 wedstrijden. Er zijn 3 gastlanden. Ja, dat komt doordat Canada, Mexico en VS. En er zijn ook 4 tijdzones, 39 dagen voetbal. En rondom dat voetbal ook het megalomane gedrag van Trump en Infantino, de man van de UEFA. En Trump natuurlijk de baas van de VS. En volgens FIFA-baas Gianni Infantino wordt dit WK het grootste, beste en meest inclusieve ooit. Alles oogt zeker immens en kan ook onvoorspelbaarder worden dan ooit met de Amerikaanse president Donald Trump op het wereldtoneel. Waar houdt het op? Nou, straks meer daarover. Want er is ook al een scheidsrechter uit Somalië die is geweigerd, die mocht... Mexico niet binnen en ja, die moest rechtsomkeerd maken. Nou, dan nog even over oranje. Oranje ontbeert een heilig doel. Want 3 dagen voor de WK-start van onze Oranje Boys ontbreekt bij oranje een duidelijke ambitie. De bondscoaches Bettes van Marwijk in 2010 en Louis van Gaal 2014 en 2022 stelden namelijk de wereldtitel centraal. We moeten wereldkampioen worden. Ronald Koeman is er eentje van de mitsen en de maren. Het moet beter, zegt Koeman over de Oranje Boys, maar er is geen twijfel over ons plan. Alleen hij neemt het woord wereldkampioen niet in de mond. Nou... En dan is er ook nog iets anders. Oh, elke nacht opblijven voor het WK 2026. Hoe hou je dat vol?
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De Vrijwaters en Mijn Leven Lang. En daarvoor Sieneke, doe dat nooit meer. 9:30. Je luistert naar de OFM. Tot 12:00 nog het Muziekmuseum. En straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee vandaag met Egbert. Ja, ik had het net al over die scheidsrechter die rechtsomkeert moest maken. Want WK-scheidsrechter Omar Artan uit Somalië is de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd op verdenking van banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties. Dat verklaart het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Artan werd dit weekend de toegang geweigerd op het vliegveld van Miami. De zaak leidde tot een storm aan kritiek op de Verenigde Staten en ook op de Wereldvoetbalbond FIFA. Artan is inmiddels terug in Somalië. Ik zal bij het volgende WK zijn en Somalië trots blijven maken, zo zegt de arbiter. Ondanks alles ben ik niet ontmoedigd. Meer dan muziek.

0: En de Bala Laika's en daarvoor Rob de Nijs met zijn bangere hart. Het is 10:30 en zoals beloofd gaan we praten met onze voetbalverslaggever Geert Hartold. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Ja, want de na-competitie zit erop, tenminste voor bijna alle clubs die daar in verzeild raakten. Want het schijnt dat er zaterdag in Oldebroek toch nog een na-competitiewedstrijd is.
1: Ja, daar keek ik ook van op, hoor. Oh. Ik had ook gedacht, na competitie is maximaal 2 rondes. Maar ik heb begrepen dat dit dus voor beide ploegen de 3e ronde is. De finale ronde. Ja, die moeten nog aan de bak.
0: Nou, kijk eens aan. Hey.

0: de na-competitie waarin de clubs hier uit de buurt aan meededen. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, dat is eigenlijk positief afgelopen. Ja, vorige week hebben we het al over Hulshorst en Elspeet gehad. Die hebben het dan niet gered. Die hebben hun eerste wedstrijd verloren en dan betekent het meteen over en uit. Dus vijfde klasse. Dat is jammer. EFC Ermelo heeft het ook niet gehaald. Maar dat was meer dan als ze het haalden zouden ze ook naar de derde klasse gaan. Die blijven in de vierde klasse. Maar DSV en het Harde hebben hun na-competitie goed afgesloten. Alle twee.
0: Nou, kijk eens aan, want ik zie een foto in de krant staan op de voorpagina van de Huis en Huis. Daar wil ik het straks eventjes over hebben, want het was feest voor DSV.
1: Het was zeker feest voor DSV. En niet alleen, DSV is dan een ruim begrip, hè. Dat is voor de voetballers in de eerste plaats en de technische staf en medische staf. Maar ook de supporters die meegereisd zijn en mensen die niet konden komen en via radio het tot zich hebben genomen. Ik denk dat het feest groot gevierd is en dat viel me ook wel op. Ik heb de foto's bekeken die Wilfred Boon altijd maakt van de wedstrijden van DSV. Ik heb ook de foto's bekeken van de verslaggever of gever die namens FC Ommen daar rondliep. Ja, en dan valt me toch wel op dat DSV-clubje van, ik geloof, tussen de 500 en 600 leden, dat de boel zo goed organisatorisch voor elkaar had, met de jeugd, met spandoeken, met geoorloofd vuurwerk of rookdingetjes. En FC Ommen, bijna 1500 leden. Dan vond ik het van zo'n grote club, maar erg magertjes wat die daar in de Rauwveen als steun lieten zien aan hun eerste team.
0: Nou, ja. En dan heb je het over de jeugd van DSV met vlaggen en spandoeken. Heb je het dan over de Harenboys of nog weer over andere jeugd?
1: Nee, dat is wel de Haarderkern noemen ze het, hè?
0: Oh ja, ja.
1: En dat is een initiatief van Matthijs Mals geweest. Het bestuur van DSV staat er ook volledig achter, mits het allemaal binnen de perken blijft. Dus ook bij DSV thuis wordt er af en toe een actie, een sfeeractie georganiseerd. Nou, is daar vuurwerk bij, dan moeten ze een metertje of 10 vanaf een vaste plek achteruit. Dan staan ze buiten het veld, buiten de omheining zelfs. En ja, dan mag je wel vuurwerk afsteken. Dus zo hou je de jongens er heel erg bij betrokken. Rick Spaan is een van de initiatiefnemers van die harde kern. En natuurlijk was hij er afgelopen zaterdag ook bij. Ja, dat geeft aan dat DSV, wat dat betreft, dat je niet van aantallen hoeft te hebben. Maar als er een paar mensen het goed regelen, dan kun je heel veel met elkaar bereiken, al ben je niet zo groot.
0: Nou, ik zal het nog een keer goed zeggen, want ik zei het net verkeerd, maar de Haderkern, en dat zijn dus jongelui die, nou ja, supporter zijn van DSV, maar geen gezichtsbedekkende kleding hebben.
1: Nee, daar doet DSV niet aan. Ik heb afgelopen zaterdag wel eventjes mijn gezicht bedekt en dan vooral de neus en mond, want het gaf me een geur, Bart, al dat vuurwerk en al die rookdingetjes. Het deed bijna denken aan nou, oudejaarsavond en je steekt 20 of 30 donderslagen of weet ik veel wat voor kruiddingetjes af. En dan die vuur erna. En die bleef er ook een tijdje hangen. Maar het was berengezellig. Ik heb eigenlijk zelden de wedstrijd meegemaakt waar zoveel op het spel stond. En waar ik heb rondjes gelopen op dat veld om steeds een ander plekje te kunnen vinden. Ik heb geen onbetogen woord gehoord, zowel van de DSV-jongens niet als van de FC Ommen supporters. Dat is grote klasse. Dat is ook een complimentje, denk ik, voor de beide teams. En niet in het minst ook voor de scheidsrechter. Ga er maar aan staan, 90 minuten, dan verlenging, dan strafschoppen. Omgaan met heel veel teleurstelling en heel veel vreugde. Ja, het was eigenlijk gewoon een feest om erbij te zijn.
0: Nou, vertel eens, de wedstrijd, hoe ging dat?
1: De wedstrijd liep, ja, het is allemaal achteraf natuurlijk, hè, maar de wedstrijd begon goed voor DSV. Want goed, dan tussen aanhalingstekens, na 30 seconden al, of later het er 40 zijn geweest, wist je van de spanning. Ik heb trainer Pixen horen vertellen, we waren nog niet goed bij de les. Kreeg FC Ommen al een kans. En normaal gesproken zullen ze die misschien wel gemaakt hebben. Maar nu niet. Ook misschien spanning of zenuwen. Dat was meteen de wake-up call voor de Doornspijkers. En toen namen ze langzamerhand wel het initiatief over. Toch kwamen ze op een 1-0 achterstand. Aanval door het midden, even niet goed ingegrepen. En de voorwaartsen van FC Ommen waren goede voetballers. Dus die kans lieten ze niet onbenut. En DSV kwam achter. Nog voor rust kwam DSV gelijk. Bal werd in de verdediging van FC Ommen niet zo goed weggewerkt. En dan is Ron Hofmeijer vaak een van die mannetjes die overal en nergens staat. En nu stond hij dus op het goede plekje. En met zijn techniek was het een klein kunstje om de keeper, die al wat uitgelopen was, omdat hij had gedacht dat die verdediger de bal wel weg zou werken. Hij stond dus een paar meter voor het doel. En dat had Ron in een fractie gezien. En hij lopte de bal over de doelman heen. Meijer, dacht ik. Björn Meijer. En toen was het gelijk. Daarna ging het weer mis voor DSV. Prima aanval. Valt eigenlijk DSV niet zo heel veel te verwijten. Want ja, soms is een voetballer in een persoonlijk duel even de winnaar, maar soms ook de verliezer. En op slag van rust, een heel vervelend moment, kwam DSV 2-1 achter. Rusten, thee drinken, ja, kalm blijven of juist misschien wel even achteruit de keel praten. Ik denk niet dat Pixen zo'n man is die dat in de rust doet. En Hendrik Hunestein al helemaal niet. In elk geval, ze hebben tot die ongeveer 80ste minuut moeten wachten. En de tweede helft eigenlijk constant aangevallen. Behalve de eerste 5, misschien 10 minuten. Toen was de FC Ommen toch weer de betere ploeg. En gelukkig heeft het doel ook van die dingen waar een bal tegenaan kan ketsen zonder dat het doelpunt is. En die dingen hielpen DSV 2 keer. Ja, dan heb je mazzel, zo kun je het stellen. Toen dat eenmaal achter de rug was, speelde DSV denk ik al wel gecontroleerd, alles of niets. Want 3-1 achter was het over geweest, denk ik, hoor, voor DSV. Het bleef heel lang 2-1. En toen was er een heel mooi 1-2'tje tussen Martijn Lieverink en Justin Visser. En Justin Visser scoorde 2-2. Nou, toen was het nog hangen en wurgen voor beide ploegen wel een beetje. Veel meer voor Ommen dan voor DSV. Maar in elk geval, eindstand 2-2. Niet gescoord in de verlenging. En ja, waar te dan die vervelende strafschoppen.
0: Nou ja, is dat echt vervelend?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat je met strafschoppen, dan stap je eigenlijk af van de beste die wint. Natuurlijk kun je zeggen, nou, de beste keeper pakt misschien meer strafkoppen dan de wat minder goede keeper. Maar ook de beste keeper is kansloos op een goed ingeschoten strafkop. Laurens Dekker heeft er 1 gestopt, gelukkig. Eerste 3 van Ommen en de eerste 3 van DC waren onberispelijk allemaal raak. Ook geen kans voor de doelmannen. En pas bij de 4e. DSV mocht beginnen, dus die stond toen voor met 4-3. Toen miste een van de Ommenspelers. Ja, en dan is het 4-3. En dan moet de 5e penaltynemer het beslissen. Is dat het vat dat DSV de overwinning brengt? Of wordt hij gemist en kan Ommen langs zijn komen? En wordt de penaltyreeks verlengd? Nou, Jeffrey Schreurs deed het. Aanvoerder en ook vaste penaltynemer. Op papier stond hij als nummer 5. Nou, dat is aan de ene kant een risico, want soms ben je al uitgeschakeld bij nummer 5. FC Ommen heeft de vijfde speler helemaal geen penalty meer hoeven te nemen. Jeffrey Schreurs deed het, als vanouds zou ik bijna zeggen. Ja, en toen heb ik mijn verslag maar beëindigd. Want dan zie je allerlei dingen, dan weet je niet waar je kijken moet en wat je vertellen moet. En toen ben ik teruggegaan. Ik had 's avonds nog een activiteit in Apeldoorn. Wat wel even vervelend was, Bart, en dat kun jij misschien als radioman ook begrijpen. Ik stond dan met mijn broer Roelof te kijken. En ik zeg tegen hem, waar moet ik nu de penalties voor verslaan? Want je zit bij twee omroepen. En dat is natuurlijk wel het deursje van de zalm om juist die penalties live in de uitzending te hebben. Maar moet je dan één omroep helemaal teleurstellen of moet je maar om en om switchen? Dus uiteindelijk heb ik dat laatste gedaan, een beetje om en om geswitcht. En de winnende penalty, met dank aan Willem Vieren, zat in het programma Tijdloos. Daarna belde Dunsveet mij nog op van, joh, hoe is het nu eigenlijk afgelopen? Zij wisten het waarschijnlijk al wel, maar de luisteraars van Dunsveet heb ik dus verlaten bij die 3-3 penalty stand. En ja, dat is lastig als je voor twee omroepen werkt.
0: Ja, en dan had je ook nog Radio Vechtal erbij.
1: Nee, er was een meneer met een klaptelefoon op van Radio Vechtal. Dus dat viel alweer mee.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Nou ja, wat Nunspeet betreft, het zij je vergeven, Geert.
1: Ja, je kunt ook moeilijk anders. Willem bood aan, en dat is heel lief en aardig van hem. Weet je wat, Geert, doe de penalties maar gewoon op de loe. Dan krijg je van mij alle ruimte. Ik heb het ook gezegd, ja, dat is prima. Maar dan hoort Nunspeet helemaal niks. En daar ben ik ook voor, tussen haartjes, in dienst. Dus ik vond dat ik dat niet kon maken, dus ik heb geswitcht. En uiteindelijk kwam de winnende penalty dan via de Lou Loco de eter in.
0: Nou, kijk eens aan. Hartstikke mooi dat je dat live kon doen. En daarna, ja, je hebt niet deelgenomen aan de festiviteiten, want je moest weg.
1: Ja, vond ik ook niet zo erg hoor. Ik ben niet zo heel erg van de festiviteiten. Met mijn eigen gezin vind ik het fantastisch. Maar kijk, als er straks nog misschien een avondje is voor DSVE om dat allemaal nog eens op een rijtje te zetten. Jeffrey Schreurs gaat weg. Jan Pixer gaat weg. Als ze daar wat aandacht aan schenken, dan wil ik daar misschien wel een half uurtje bij zijn. Maar nee, zoiets, dat kan ik prima inwendig, noem ik het maar even, daarvan genieten.
0: Nou, kijk eens aan. Dus ja, volgend jaar een klasse hoger voor DSV.
1: Ja, daar hebben ze eigenlijk ook het hele competitie tegen aangehikt. Een aantal keren in eigen hand gehad, een aantal keren ook weer het laten liggen. Het mooie is wel, denk ik, dat van 4C, waar de klasse waar DSV dus in speelde, uiteindelijk, aan het eind van het ritje, de nummer 1 kampioen is geworden en de nummer 2 en 3 ook zijn gepromoveerd. Dus het geeft wel aan dat deze drie ploegen dan uiteindelijk toch wel de drie beste waren en het ook goed gedaan hebben. En nu dus in die derde klasse, misschien komen ze weer bij elkaar in, dat weet ik niet. Maar in elk geval, het zegt een beetje dat de nummers 1, 2 en 3 van de vierde klasse nu alle drie in die derde klasse spelen.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, het harde, heb je daar ook nog iets van meegekregen?
1: Meegekregen wel. Iets meer van Gerard Smit die, ik dacht Elspet, nee, niet Elspet, die zat bij Uddel tegen een andere ploeg. En af en toe heb ik ook Ton Vermeulen even gehoord. Tot 2-0, niet zoveel aan de hand. 2-1, toen werd het nog even billen knijpen. Maar uiteindelijk hebben ze het ook gehaald. En voor DSV is dat, hoe je het ook bekijkt, best wel gunstig en leuk.
0: Nou, kijk eens aan. Die komen elkaar tegen waarschijnlijk.
1: Ja, ik fiets nu toch met een ander gevoel langs het sportpark Harden.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, Ovios heeft het niet gered.
1: Nee, nou ja, ook weer aan de ene kant gunstig. Dan heb je de derbies Ovios, Harden en DSV. Want we missen natuurlijk al VSO, Elburg, Hulshorst, Elspet. Er blijven nu nog drie ploegen uit de regio, noem ik ze dan maar even, die in diezelfde klasse zitten. Sorry, ga ik er even vanuit dat de DSV in de klasse wordt ingedeeld waar het harde ook speelt en OVOS. Nou, dan is het mooi dat die drieën bij elkaar zitten. Zelf vind ik het leuk als dat gebeurt dat ook VIOS daar weer bij zit. Er lopen ook wel wat oud-bekenden van me. Dus ja, ik kijk best wel uit naar volgend jaar. En de doelstelling die ik zelf een beetje heb is, jongens, elk punt is er één. En dan zien we wel.
0: Nou, Geert, we hadden al min of meer gezegd dat dit voorlopig jouw laatste bijdrage zou zijn. We hebben de nacompetitie behandeld. Maar ja, de indeling van de eredivisie en het wedstrijdschema is bekend. Zoals het hier in de buurt, in de regio ook bekend is. Misschien kun je dat dan ook nog even op de radio melden.
1: Ik wil best, als dat bekend is, dat ik je even weer een seintje stuur. En dat we dan eens kijken, hé, waar zitten nou al die ploegen in? Voor zover ik weet, nu, ik heb er ook nog niet naar gezocht hoor. Kijk, afgelopen zaterdag is vast bekend geworden wat de nieuwe derde en vierde en vijfde klassen worden. Jij zei zelf al, OVOS speelt nog, of op het veld van OVOS wordt nog gespeeld voor de tweede klasse. Ik denk dat de KNVB natuurlijk eerst alles afwacht en dan pas met indelingen begint.
0: Nou, en zoals jij dat ook weet, dan meld je dat.
1: Ja. Misschien nog wel leuk om even te vertellen. DC is nog niet helemaal klaar. Eerst 20 juni, en dat is misschien even een leuk vraagje voor jou, Bart. Vindt op het DC-terrein, ik dacht voor de derde, maar het kan ook de vierde keer zijn, het ONMVK plaats. ONMVK. Enig idee wat dat is.
0: Nou ja, die O zal waarschijnlijk van open zijn, maar voor de rest, ja, voor de rest niet.
1: Open Nederland Kampioenschap Voetbalkorpsen.
0: Zo, kijk
1: ja,
0: jezelf.
1: Ja, ik moest het ook zelf even opzoeken, ja. Maar het is een begrip geworden. Dordrecht heeft dat een keer opgepakt. Mensen van de Juliana, ze voetballen op een half veld, 7-7. En ze moeten formeel allemaal lid zijn van het muziekkorps. Dus niet de neef van het meisje, van de buurvrouw, van de dirigent of zo. Nee, allemaal lid van de muziekvereniging. En dan spelen ze met een team of 10-12. En daar komt er uiteindelijk een winnaar uit. En Juliana is al een keer derde geworden. Dus ja, misschien dat ik daar nog even ben. Dan zal ik ook wel kijken of ik het verslag kan doen. Dat is 20 juni. En dan 25 juni, dat is op een donderdagavond, vindt de officiële afscheidswedstrijd plaats van Jeffrey Schreurs.
0: Nou, spannend.
1: Ja, of dat zal niet zo heel spannend zijn. Ik denk dat het voor Jeffrey wel een mijlpaaltje is. Zoveel jaar gevoetbald. DSV, Hulshorst en toen weer DSV. En de bedoeling is dat hij een team samenstelt met jongens waar hij in het verleden mee heeft gespeeld. En dan de tegenstander is het huidige DSV1. En dat kan ook wel, want in het huidige DSV1 zitten maar twee spelers. Laurens Dekker en Martijn Lieverink, die ooit in het verleden met Jeffrey Schreurs hebben samengespeeld. Dus dan houdt DSV1 er nog genoeg over om ook wel een team te maken.
0: Nou,
1: dat is donderdagavond 25 juli.
0: Nou, Geert, ja, wat betreft die letters van dat open kampioenschap, ik ben er zelf ooit een keer, nou ja, toch min of meer ingestonken, want ik kreeg hier een bericht voor me, het EK klompjeszeilen. Ik dacht ook het Europees kampioenschap, ik denk, is dat zo ver uitgebreid, maar dat was het Elburgs kampioenschap.
1: Ja. Laat het maar gewoon, die E klopte dus ook prima. Ja. En de M van dit ook klopt ook. Want ik weet bijvoorbeeld dat de komende korpsen van Heide en Verre, twee jaar terug, dacht ik, of vorig jaar, heeft een korps uit Silvolde gewonnen, uit Drenthe. Dus het kan ook zomaar zijn dat het, als het wat meer aandacht en populariteit krijgt, dat ze straks misschien wel met 3 pools of met 4 pools moeten gaan werken. De keer dat ik er was, was het een leuk sfeertje. Muzikanten, hè?
0: Ja, nou, heel belangrijk. Geert, we zijn er doorheen. En Hans Koolman hier in de studio, de man van de cijfertjes, die meldt mij zojuist. Geert Hartold heeft wel 10 keer zijn toegestane spreektijd gebruikt.
1: Oh, dat zal weg, maar ik wist niet dat hier ook de limiet staat aan de spreektijd.
0: Nee, nou ja, ik heb gewoon de schuif open laten staan. En nee, er zat geen limiet aan. Dat kon ik even zelf regelen, maar Hans wou het toch even melden.
1: Oh, dat is prima hoor. Doe de groeten aan Hans terug en in het sportprogramma hou ik mij weer keurig.
0: Nou Geert, hey, bedankt voor de afgelopen weken het na-competitie nieuws. Goed afgelopen voor DSV en het Harde. En de andere, ja, Prins Bernhard ook. En de andere clubs, jammer.
1: Ja, uithuilen, opnieuw beginnen. En dat had ook voor DSV aan de orde kunnen zijn, want het is maar een dun lijntje, hè, wat je dan scheidt tussen winnen en verliezen, zo gauw het op penalties aankomt.
0: Nou, kijk eens aan. Geert, geniet nog even van de komende vrije tijd voor jou. En zo gauw als het voetbal weer begint, of dat er voetbalnieuws is, dan horen we je weer.
1: Graag gedaan en jij succes met de rest van je programma.
0: Geert en jij, zoals gebruikelijk, de groeten aan Henny.
1: Doe ik.
2: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Oh, ja, blij als de zon schijnt. Katrina and the Waves, dat melodietje, dat herkennen we daarin. Het was de Nederlandse uitvoering, dus Blij als de zon schijnt van Helemaal Hollands. Daarvoor hadden we Geert Hartholt aan de lijn. We hebben de na-competitie nog eventjes doorgenomen. En de na-competitie heel goed, gunstig beëindigd door DSV. Klasse hoger, het hadden, nou ja, oké, prima. Volgend jaar komen ze elkaar waarschijnlijk weer tegen. En iets verder weg, Prins Bernhard ook. Nou ja, die heeft ook de na-competitie positief afgesloten. Ja, ik heb het al eerder gehad over het WK voetbal. Begint vanavond. Pool A, Mexico tegen Zuid-Afrika. Vanavond om 9 uur de aftrap. En ja, het Nederlands elftal. Oh, Pool F zitten ze in. En die moeten aanstaande zondag 14 juni 's avonds om 10 uur spelen tegen Japan. Nou, als we dan de andere wedstrijden van Nederland er ook nog even bij pakken. 20 juni spelen ze 's avonds om 7 uur tegen Zweden. En de derde poolwedstrijd van Nederland is op 26 juni. Ja, 's nachts om 1 uur tegen Tunesië. En natuurlijk Curaçao, ja, daar zijn we ook voor, hè? Ja, tuurlijk, dat zit ook altijd goed. Nou ja, kiezen tussen Nederland en Curaçao. Wat zou het zijn als ze elkaar in de finale tegen zouden komen? En die finale, die wordt gespeeld. Nou, laat ik daar de datum dan ook eventjes ervan bijpakken. Op 19 juli is de finale, 's avonds om 9 uur in New York, New Jersey. Nou, als we het dan toch over oranje hebben, zullen we deze even nog maar meezingen dan? Het mag, hoor. Hey, zo dadelijk het journaal van 11 uur. En daarna het derde en laatste uur van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Loop FM.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Flevoland is de N703 van Lelystad naar Almere dicht tussen de aansluiting met de A6 en tussen de Vaartenzuid. Er is daar een ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12:45 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM.

0: Ferrari en Sweet Love en René Vroger samen met Welen verantwoordelijk voor de bottenschijf deze week Hoe de Liefde Gaat. Het is 12 na 11 van harte welkom bij het derde en laatste uurtje van het Muziekmuseum van vandaag. Ja, het vorige uur, het uurtje Poldergoud, besloten we met oranje. Aan de overkant hier van de Hans Komans studio aan de Vrijheidsstraat ook nog een spandoek aan een van de huizen. We houden van oranje en dat spandoek, ja, dat mag blijkbaar wel hangen. Want in Delft, daar is iets bijzonders aan de hand. De woningcorporatie wil daar namelijk oranje vlaggetjes weg hebben. Met als reden brandgevaar. De voetbalpret van Mark van Dijk is al verpest voordat het WK is begonnen. De oranje vlaggetjes die hij in zijn straat ophing, moeten van zijn woningcorporatie worden weggehaald. Zoals ik net al zei, vanwege brandgevaar. Heel Nederland kleurt oranje en hier een paar weken de straat versieren mag niet. Al dus deze Mark van Dijk. Hij staat te trillen op zijn benen. Hij is op zijn werk, maar eigenlijk wil hij direct naar het hoofdkantoor van de Stedelijk in Zoetermeer rijden om verhaal te halen. Dat de woningbouwcorporatie regels heeft over veiligheid begrijpt Van Dijk wel. Een formulier invullen voor een camera aan de gevel, dat snapt hij. Dat hij sinds enkele maanden geen deurmat buiten mag leggen, ook vanwege brandveiligheid, vindt hij wat overdreven. Maar dit, als ik het niet zelf doe, komen ze de vlaggetjes morgen weghalen en krijg ik de rekening van €150. En dat vind ik zonde van mijn centen. Dat ik überhaupt moet afwegen of ik ze weghaal, is al bezopen. De Delftenaar begrijpt er niets van. We zijn allemaal trots op Nederland en in die paar weken dat Oranje speelt, hangt er een vakantiegevoel in de straat. Ik kook van woede om een paar vlaggetjes. Nee, om het principe dat we die paar weken de straat niet mogen versieren. Heel Nederland kleurt oranje en dit mag niet in Delft.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: The Alan Parsons Project and Don't Answer Me. En we hoorden ook nog de Eurythmics met When Tomorrow Comes. Ja, had het zojuist al over die vlaggetjes in Delft. Ja, het zijn natuurlijk de regels. En die regels, ja, dat zijn ook diezelfde regels. Nou ja, tenminste andere regels. Maar in verband met parkeren op Hemelvaartsdag in Vaassen. Want 75 parkeerboetes op één dag. Geen waarschuwingsbord, geen lint, geen verkeersregelaar. Maar wel boa's die bon na bon uitschrijven op een grasveld vol auto's in Vaassen. Ja, het is een beetje dat Hemelvaartsdag verhaal op het harde. Bij die grote vlooienmarkt. Bovenweg en omliggende straten. Tenminste, maar vooral de bovenweg. Rood-witte linten, maar gewoon auto's. Nou ja, ook in de berm en allemaal dat soort zaken. Nou, ik ben er wel langs gekomen. Maar ik rijd dan meestal door naar dat weiland. Wat eigenlijk de bedoeling is. Alleen, ja, dat is ook weer geen pretje. Want ik heb dat al eerder verteld. Daar was het gras lang en natte voeten en dat soort zaken. Nou, laten we het verhaal van Vaassen er maar eens bij pakken, want het is Hemelvaartsdag. Vaassen staat in het teken van het jaarlijkse Vaas Aqua. Inwoner Ray Heider, hij bezoekt die middag zijn moeder als hij eventjes snel een boodschap wil doen. Omdat er 40.000 bezoekers op Vaas Aqua in het dorp zijn, is een parkeerplekje vinden best een opgave. Nou, hij besluit een rondje te rijden op zoek naar een plekje in de buurt. En dan ziet hij tientallen auto's op de grasveldjes bij de kruising van de Jan Mulderstraat en de Stationsstraat. Ik zag dat er nog één plekje was en ik dacht dat ik geluk had. Ik dacht nog, misschien heeft de gemeente het opengesteld voor Vaas Aqua. Je mag daar in gebruikelijke situaties namelijk sowieso niet parkeren, zo weet ook Heider. Hij zet zijn auto neer en loopt naar de supermarkt. En als hij terugkomt bij zijn auto, ziet hij de bon onder zijn ruitenwisser. Net als bij iedereen die daar geparkeerd staat. En dat is toch flauw op zo'n dag. Hij wil de boete aanvechten, want er stond geen bord. Niks dat aangaf dat je daar niet mocht staan. Het leek alsof het gewoon mocht. Ja, en dan krijg je dat verhaaltje natuurlijk weer. Ja, als hij in de sloot springt, dan hoef jij er niet achteraan te springen. Dus ja, die andere auto's die daar verkeerd geparkeerd stonden, ja, dan mag dat voor jou ook niet. Terwijl de anderen het wel doen. Ja, door het rode licht rijden, anderen doen het en jij krijgt een bekeuring. Nou, ja, dit is het verhaal over Vaas Aqua afgelopen Hemelvaartsdag in Vaassen.
1: Dit is Loom FM.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Mixed Emotions. En voor diegenen die collega Aad Witteraar hebben beluisterd met afgelopen maandag het Muziekmuseum en vorige week ook met Studio Elburg. Ja, ik weet niet meer precies wat het was, maar een van de mensen die te maken had met Mixed Emotions, ik meen Trafi Deutscher of zo, ja, die was overleden en dat was de dag van. En toen heeft Aad het erover gehad. En ja, toen kwam die ook uit bij Mixed Emotions. Het lied wat we net draaiden, You Want Love Maria. Maar nogmaals, ik weet niet precies hoe de vork in de steel zit of zat. Dus val me er niet op aan. En Aad zal het binnenkort nog wel eens weer vertellen. Daarvoor hadden we The Birds met Turn, Turn, Turn. Door de klok van 11:30, tijd voor het weerbericht. Waarboven staat voorlopig nog wisselvallig. Juni is tot nu toe fris verlopen. Ook in de komende dagen zijn de temperaturen magertjes voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het hooguit een graad of 18. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral landinwaarts valt er nog een enkel buitje. Later op deze donderdag raakt het bewolkt en vanavond regent het enige tijd. Morgen valt net iets vaker een bui, maar breekt ook de zon regelmatig door. Het komend weekend overheersen de droge momenten en zondag wordt het landinwaarts een graad of 20. Na het weekend komt de temperatuur wat hoger uit, maar een stabiel weertype met hogere temperaturen blijft uit. Naast geregeld zon blijft namelijk de kans op buien redelijk groot.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Brooke, when you're in the love with a beautiful woman. En Tony Christie, hij vroeg zich af, is this the way to Amarillo? Mannen uit de regio zijn vanavond, donderdagavond dus, van harte welkom bij een nieuwe editie van de zogenaamde Kampvuuravond op het Harde. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, vriendschap en geloofsinspiratie en wordt gehouden aan de Rozenbergerweg 1 op het Harde dus. Gastspreker vanavond is Teun van Dijk. Hij verzorgt een overdenking rond het thema Ben je er klaar voor? De kampvuuravond is toegankelijk voor alle mannen, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. De toegang is gratis en bezoekers worden aangemoedigd om ook vrienden, familieleden of kennissen mee te nemen. De bijeenkomst begint vanavond om 8 uur. Rond het kampvuur is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen stil te staan bij geloof en actuele levensvragen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Mathee Vos. En dat kan via telefoonnummer 06-1505-1276. Meer informatie over de kampvuuravond vanavond dus op 06-1505-1276. En Mathee die weet alle informatie over die kampvuuravond.

Shoes en Face to Face, The Flying Pickets, ze zongen over Only You. In de krant van vandaag ook een verhaal over de scootmobiel van Lies. Hier in Elburg weten we het nog, een aantal weken geleden werd hij gestolen. De gemeente Elburg heeft een oplossing beloofd, maar weken na de diefstal, oftewel weken later, is er nog niets. Dan ook wat cijfers hier in de gemeente Elburg over elektrisch rijden, want dat wordt toch wel geadviseerd. En naar verwachting rijdt iedereen in 2050 elektrisch. Uitzonderingen dagen later, maar als dat inderdaad allemaal doorgaat, dan is de prognose, dan zijn er hier in Elburg meer dan, hou je vast, 7700 laadpalen nodig voor dat volledige elektrisch rijden. Het gaat over 2050, dus het kan nog even. Ook nog een nagekomen bericht over het voetbalteam van de SV het Harde. En dan in het bijzonder team G1, want die pakte dubbel na een overtuigende zege op AZC. De G1 van de SV het Harde heeft afgelopen zaterdag opnieuw geschiedenis geschreven. Voor de tweede keer pakte de ploeg de dubbel, oftewel het kampioenschap en de KNVB-beker. Op Sportpark Schenk werd de laatste competitiewedstrijd tegen AZC uit Zutphen met maar liefst 9-0 gewonnen. Na dit seizoen wacht er voor trainer Herwin Leusink een nieuwe uitdaging binnen de vereniging van de SV het Harde, want hij gaat de jongeren onder de 19 gaat hij trainen. Leider Gerrit Magree, jarenlang de stille kracht achter de schermen, stopt na dit seizoen. Ook de spelers Geert en Mayo nemen afscheid. Daarmee komt een tijdperk van 6 jaar tot een einde, oftewel een periode vol fantastische herinneringen, vele kampioenschappen en 2 KNVB-bekers. De G1 heeft opnieuw laten zien wat je kunt bereiken met teamgeest, plezier, inzet en vertrouwen in elkaar. De dubbel van 2024 kreeg nu 2 jaar later een prachtig vervolg. En daarmee is deze lichting zonder twijfel een gouden generatie binnen de SV het Harde. Op de familiedag, 20 juni aanstaande, wordt de G1 gehuldigd voor hun prachtige prestatie. Iedereen is daarbij van harte welkom op de familiedag van de SV het Harde. Zoals gebruikelijk op Sportpark Schenk het Harde.

0: strong.
1: Labichiffre en Something Inside So Strong. Daarvoor dus dat nagekomen voetbalbericht over de G1 van de SV Harden. En natuurlijk ook namens ons hier vanuit de studio van Lou FM. Hartelijke felicitaties alle spelers van SV Harden G1. Dit was het bijna. Er zit nog één liedje aan te komen. Fleetwood Mac en Don't Stop. Want dag nummer 3 van de muziekochtend. Driedaagse zitten we erop. De donderdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen. Maar het is er weer volgende week dinsdag. En dan spreken we elkaar weer. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna de bottenschijf. En dan is het tijd voor de middagmatinee met EB. Oftewel Egbert Bos achter de microfoon. Heel veel plezier. Fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, ook kan er plaatselijk een bui vallen, het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou.

Ja, dat is Eagles met Baby Comeback. En nou ja, ik ben weer back. Het was helemaal niet helemaal de bedoeling. Maar goed, we zitten inmiddels hier weer wel. En dat betekent dat we op donderdag bij het middagmatinee zitten vandaag met EB. Normaal is Jeanette, maar in verband met wat omstandigheden was zij niet in staat om vanmiddag hier te zijn. Ik weet niet of het morgen lukt, maar in ieder geval, het was even een invalsbeurt. En dat doen we natuurlijk met alle plezier. Goed, hiervoor was Bart en ik zeg net tegen Bart, ja nou, morgen, ik heb nog wat voor je, kunnen we morgen nou voor doen? Hij zegt, morgen, het is vandaag donderdag. Oh, is vandaag donderdag. Nou, dat gaat allemaal zo snel dat ik het niet meer in de gaten had, dus ik dacht dat het woensdag was. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan zit ik normaal op de vrachtwagen. Dus ik was een beetje in de war, maar dat komt natuurlijk dat het zo verschrikkelijk snel gaat dat je het allemaal niet meer kan bijhouden, want... Morgen is het niet donderdag, maar dan is het alweer vrijdag. Het is nu wel donderdag. Het is 11 juni. En zoals ik zeg, welkom in het programma Middagmatinee vandaag met EB. Nou, wat allemaal. Vandaag het standaard programma of de programmering. De faciliteiten die we normaal hebben. Het nieuws, het weer natuurlijk en mooie muziek. Maar we hebben ook nog een extra twee extra punten nog voor aandacht. En dat betekent dat we rond de klok van 12:30 gaan praten met Aalt van der Weg. Aalt van der Weg die heeft een bepaalde zeldzame ziekte. Daar gaan we even over praten in de uitzending. Daar wordt ook een actie voor georganiseerd om geld in te zamelen. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En dat is al inmiddels gestart. En dat gaan wij ook publiceren natuurlijk op onze site loomedia.nl. Maar we gaan even met hem praten wat het precies inhoudt. En maandagavond in het programma www met Rob de Koning zegt we Bos. Dan gaan we met de organisatie verder spreken over het inzamelen van wat gelden om deze... ziekte te kunnen bestrijden. Gaan we straks allemaal vragen aan Aalt zelf. Dus zoals gezegd, rond de klok van 12:30 gaan we proberen hem in de uitzending te krijgen. Het tweede uur, dan gaan we natuurlijk naar regio muziek, muziek en regio nieuws. En we gaan ook eens even waarschijnlijk praten met Jerry, onze verslaggever. Die heeft nog iets moois volgens mij in pet over de WK. Of dat allemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar we gaan het zeker proberen. En zeker de moeite waard om in ieder geval te blijven luisteren naar Lou FM.

Ja, die Benny, die weet niet hoe, maar dat weten wij zelf natuurlijk ook af en toe niet. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Als je er maar over nadenkt, is het goed. Ja, zoals gezegd, ik was het even met Bart in conclaaf welke dag als het was. Nou, zijn we inmiddels achter. Het is donderdag dus. En dat betekent dat het voor hem de laatste dag was van deze week. Oftewel van het muziekmuseum. Het driedaagse muziekmuseum van Bart van Dijk. Hij is inmiddels ook de studio heeft hij verlaten. Net nog even bijgepraat, bakje gedaan. In ieder geval hartstikke mooi. Ook nog even met de secretaris Hans Koolman, die inmiddels ook gearriveerd is hier in de studio. Dus even allemaal weer up-to-date. En ja, Bart, bedankt voor de uitzending van vanmorgen. Maar niet alleen van vanmorgen, van de hele week. Behalve dan dinsdag, want toen was hij nog op vakantie. Tenminste, een weekendje weg.nl naar de Moezel, had ik begrepen. Allemaal leuk en goed geweest. Wel een klein beetje regen, maar mocht de pret niet deren. In ieder geval, Bart is weer back in town en was dus ook vanmorgen hier weer, zoals gezegd, vanaf 9 tot en met 12 uur traditioneel in het Muziekmuseum. Daarvoor ook wat traditie is natuurlijk de ochtendspits van Dries Smit. Elke morgen of maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, dan is die hier van 7 tot en met 9 in de ochtendspits. Lekker wakker worden dus. Wat gaan we vandaag nog verder doen, behalve het middagmatinee? Want daar bent u inmiddels in beland. Dat had u natuurlijk al begrepen. Middagmatinee vandaag met EB, omdat ze net verinnerd is. En we gaan dan gaan kijken. Er staat hier nog een herhaling. Ik denk ook wel dat dat het geval is, want Aad Withaar heeft wat wijzigingen ingebracht in verband met de drukte en de tijd. Ja, hij zit inmiddels in de fut, maar hij heeft dan nog zo druk geweest. Dus het kon niet allemaal meer, heb ik begrepen. In ieder geval een herhaling van Ellen en Rob. Rob en Ellen. En dan mooie muziek. En daarna is het weer... Nee, ik ben verkeerd. Dat heeft te maken met de wijziging die ik zelf aangebracht heb hier in verband met de donderdag. Zat ik op de woensdag te kijken. Is die goed natuurlijk. Dus we gaan even terug. Vandaag een middag matinee met TB. Dan mooie muziek. De Nederlandse top 30 komt er aan. En dan komt Ellen alsnog in beeld met uurtje factuurtje met Rob. Alleen het is dan live, dus geen herhaling. Dus vanaf 5 uur tot en met 7 uur is Ellen Pitlow. Hashtag over dieren en daarna uurtje factuurtje van Rob de Kronisk. En dan komen we natuurlijk in het kerkwerk gebeuren met de Glory of Gospel Marco van Doren tot en met een uur of 11, denk ik. En dan weer mooie muziek. Dus in ieder geval reden genoeg om te blijven luisteren natuurlijk hier naar Lou FM op de donderdag 11 juni.

Ja, dat is Demus die zong Rain and Tears. En of het droog weer wordt of gaat regen en de tranen erbij is nog maar de vraag natuurlijk. Maar het gaat er wel uitzien dat het een beetje regenachtig wordt en voorlopig ook nog even blijven. We gaan het er even bij pakken natuurlijk met het weerbericht van vandaag en morgen. Eens even kijken, wat hebben we? We hebben dus vandaag zeker een klein beetje regen en een lokaal een buitje. En dan later valt het dan meer regen. In ieder geval de oostelijke helft van het land heeft enkele lokale buien actief. Maar vaker is het droog met wat zon. Elders in het land is een groot gedeelte van de middag droog. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Bij matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Daarom is het nog steeds wat een beetje fris voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het hier, of hier niet. Normaal in Nederland is het zo'n 21 graden in deze periode. Aan het eind van de middag, en dan heeft de bewolking de overhand gekregen en bereikt het regengebied het hele land. Wel mooie. Af en toe mooie wolken te zien trouwens. En ook regenbogen heb ik gisteren gezien. En tegenwoordig heb je er heel veel. Dus wil je nog een potje met goud pakken of winnen. Dan zou ik zeggen, fiets er even naartoe. En dan is de buiten ook weer binnen. Vanavond, voor wie wat plannen heeft, is het verstandig om een parapluutje mee te nemen als u naar buiten gaat. Want vanuit het westen trekt een grootschalig regengebied over ons land. Waardoor het langdurig regent. In tegenstelling tot de afgelopen periode gaat het niet om buien, maar een uitgestrekt regengebied. Dus lang regenperiode dus. Droge momenten zijn dus schaars en ontbreken zelfs volledig. Ook vannacht blijft het zwaar bewolkt en een periode van regen. Door de dikke wolkendek koelt het maar weinig af. En dat betekent dat de minimumtemperatuur ook ongeveer in dezelfde richting liggen als de maximumtemperatuur tussen de 11 en 15 graden. Morgen dan, dat is de laatste dag van deze werkweek, tenminste voor de meeste mensen dan. En dan verloopt het ronduit herfstachtig. De dag begint overal grijs en grauw met perioden met lichte regen. Af en toe is het even droog, maar de zon blijft overal schuil achter de wolken. Ja, want die is er natuurlijk altijd, die zon. Alleen als er een wolk voor zit, dan zie je hem niet. Morgenmiddag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat te intensiveren. En vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Dus morgen ook een hele natte dag. Goed, wederom staat er ook een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het wordt nog wat frisser dan voorgaande dagen. Het wordt 16 tot 18 graden morgen. En dat is natuurlijk niet al te fijn voor de vrijdag. En zeker als het weekend in gaat. Maar goed, wie weet gaat er nog wat veranderen. De periode van regen koelt af naar een graad of 15. En morgenavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weer weg. Maar goed, er blijft altijd nog een beetje mogelijk natuurlijk. Zaterdag, dat aankomend weekend, eerste dag van het weekend verloopt opnieuw wisselvallig met duidelijk minder nat dan vrijdag. Enkele buien trekken over het land, waarbij verreweg de meeste zijn bestemd voor het noorden van het land. Nou, niet zo erg, daar hebben wij er geen last van. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten en worden op veel plaatsen droog. Dus dat biedt wel perspectieven aankomende zaterdag. Op zich niet verkeerd, want er is op de Hoge Henk ook nog wat te doen waar ik nog naartoe moet. Want er is ook volgens mij een Hoge Henk week. Daar ga ik straks nog even over vertellen. Daarna breekt de zon door, dus we hebben het over zaterdag nog. En waardoor alsnog een aangename middag en avond wordt voor buitenactiviteit. Er waait nog wel een stevige westenwind en een minimale en een maximale temperatuur van 15 tot 18 graden. Dan zondag. Nou, de naam zegt het al. Meestal is het de zon op de zondag. Tenminste, dat gevoel heb ik altijd. Ik weet niet hoe dat komt. Kan ook weer dat ik van binnen zondag ben. Maar in ieder geval, een zondag is voor mij altijd wel een zonnige dag vaak. En dat is waarschijnlijk nu ook het geval. Want de meeste plaatsen blijft het droog zondag. Er schijnt af en toe de zon. De temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden in het binnenland. En daarbij staat een matige wind uit de westelijke richting. Zondagavond lijkt het droog en vrij helder te blijven. Ideale omstandigheden om een wandelingetje te maken. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon in de tuin kijken naar het Nederlands elftal. Nou, daarna is de weerverandering in de maak. En het weer verandert natuurlijk elke dag. Dus die tekst die kun je volgens mij elke dag gebruiken. Is ook niet erg, maar goed. We gaan in ieder geval proberen iets positiefs eruit te halen. Dat het van het weekend beter wordt als morgen.

Ja, don't forget to remember. En dan moeten we zeker sowieso nooit doen. Dingen vergeten. Vooral die belangrijk zijn. Dat waren de Bee Gees. Goed, we gaan zo, als het goed is, even overschakelen. Of even, we gaan overschakelen. Een interview met Aalt van de Weg. En wie is Aalt van de Weg? U kent hem misschien niet. Maakt ook niet zo heel veel uit. Wat wel belangrijk is, dat daar een actie op is gestart. Want die heeft een heel zeldzame ziekte. En daar gaan we zo met hem over praten. Ik ben even net bij de familie geweest om daarover te praten. En vandaar dat we er ook aandacht aan besteden. Niet alleen hier op de radio, maar ook op onze site loomedia.nl staat alles, alle informatie daarover om Aalt een laatste kans te geven. En laatste kans, dan hebben we het over een specialistisch team dat in Los Angeles klaar zit om hem te behandelen. Want dat is in Nederland of in Europa niet mogelijk. En wat is dat dan? Heeft een zeldzame, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Lycrihypotensiesyndroom. Nou, ik heb het eruit gegooid. Ik weet dan niet wat het precies in houdt. Maar in grote lijnen is het zo dat de zit heeft te maken met het ruggenmerg en de ruggenwervel. En daar zit lekkages in. En daardoor krijg je allerlei toestanden. En eigenlijk moet dat technisch gezien geopereerd worden. En dat kan niet in Nederland. Wel medicijnen. Maar heb ik begrepen, dan wordt er weer een bloedstolling veroorzaakt met alle gevolgen van dien. En dus dat is helaas. En dan gaat het natuurlijk verkeerd aflopen voor Aalt. En die heeft nu dus contact gehad of zijn familie met het team, met Amerika, om daar een behandeling te doen, wat ze wel zien zitten, om dat weer te kunnen herstellen. En er is natuurlijk heel veel geld voor nodig. U begrijpt het wel. Dus met de progressieve MS en met andere zaken, dan moet je tegenwoordig gewoon lekker zelf bijbetalen. Nou, op zich maakt dat niet uit. Als het geld ingezameld kan worden, is het ook weer mogelijk om iemand daarmee te redden. En dan gaan we zo meteen praten met Aalt zelf. Ik heb met de familie vanmorgen gesproken, net voordat ik hier naartoe ging. Een heel uitgebreid verhaal. En ik hoop dat hij daar zelf ook in staat is om daar iets over te zeggen. In ieder geval een oproep te doen om hem te steunen. Zoals gezegd te melden, ook hier op de site van Lou Media, maar ook op de Facebookpagina van loumedia.nl. We gaan zo met hem praten en ik ben benieuwd hoe dat verhaal verder afloopt en misschien dat u daar ook warm van kunt worden om hem in ieder geval mee te helpen om geld in te zamelen voor deze specialistische behandeling in Amerika.

0: Ja, dat was Tom Jones en die heeft het over help yourself. En dat is allemaal prima, maar degene dus, die zich niet zelf kan helpen... is de man die ik, als het goed is, zometeen of nu aan de lijn heb. Dat is Aalt van der Weg en dat gaat om een bepaalde ziekte die hij heeft... en behandeling die daarvoor is de bedoeling daarvan. En daar gaan we over praten met Aalt. Aalt, goeiedag.
1: Goeiedag, Egbert.
0: Ja, kun je het even redden zo tussendoor?
1: Ja, wel prima.
0: Ja, hoe gaat het op dit moment dan? Lig je plat of...
1: Ja, zeker. Ik lig eigenlijk gewoon 24 uur per dag lig ik plat.
0: Ja.
1: En het enige dat ik van mijn bed afkom is eigenlijk toiletbezoek.
0: Ja, dat gaat
1: nog.
0: En
1: voor de rest eigenlijk niet.
0: Nee. Even en voor de luisteraars, even in grote lijn. Ja, ik was vanmorgen even bij jouw familie om even te bepraten dit onderdeel. En ook onze actie daaraan bij te steunen natuurlijk en te helpen. Aalt, wat is in principe in grote lijnen jouw ziekte? Of waar? Want ik kon het een beetje moeilijk uitspreken, het syndroom. Misschien kun je het zelf even doen.
1: Ja, je bent gediagnosticeerd met het liquorhypotensiesyndroom.
0: Ja.
1: Dat betekent een lekkage in je ruggenmergvlies, waardoor je hersenvocht wegloopt.
0: Oh.
1: En de meeste klachten ontstaan ook bij het rechtop zijn, puur door de zwaartekracht, dat dan je hersenvocht snel naar beneden zakt.
0: Ja, loopt het weg.
1: En je hersenen die drijven normaal op dat hersenvocht. Maar bij mij zakt dat weg. Dus die hersenen zakken naar beneden. En als die te ver naar beneden zakken, dan zou het in je ruggenmerg terechtkomen. En dan sluiten de kleine hersenen af, waardoor je een ademstilstand krijgt.
0: Oh.
1: En de dood intreedt.
0: Zo. Nou, ja. Dat is nogal heftig. Hoe is dat ontstaan of hoe is dat ontdekt, kan ik beter zeggen? Want het lijkt me toch een hele rare, ik heb er nog nooit van gehoord. En helemaal niet dat je lekkage in je rug hebt. Is dat gebeurt dat vaker?
1: Nou, het komt wel vaker voor. En dan is het vaak nadat een mens een ruggenprik heeft gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan zit er soms een heel klein gaatje nog in.
0: Oh, ja.
1: Maar dat dicht weer vanzelf. En dan is het ook weer over. En soms grijpt men in met een bloedinjectie.
0: Ja.
1: En dat werkt als een soort van pleister. Maar bij mij lukt dat allemaal niet. Bij mij is de grote vraag, waarom komt het steeds terug? Ik heb het gekregen in 2022. Van de een op de andere dag werd ik onwel. Ik voelde me raar. Ik kreeg hoofdpijn, slecht zicht. Doofheid aan één oor. En de hele dag misselijk.
0: Ja.
1: Dus naar de huisarts toe. Van alles geprobeerd, maar kwam niet verder. Toen naar Zwolle. En toen kwam ik bij neurologie terecht. En toen zegt dokter Slom, ik weet wat je hebt. Je hebt lekkage in je ruggenmergvlies.
0: Ja, dus was wel eigenlijk al een bekend iets, zeg maar. Ook al komt het zelden of nooit voor. Maar wel blij dat zo'n dokter het gelijk in de gaten heeft. Want anders is het nog niet helemaal in orde natuurlijk.
1: Nee, daarom. En toen zegt ze, nou ja, ik ga je opnemen en we gaan een blood patch zetten.
0: Mm-hmm.
1: Ze zeggen, 9 van de 10 keer is het daarmee... onder controle en dicht. En kun je weer alles doen.
0: Ja.
1: Maar helaas lukte dat bij mij niet. En inmiddels heb ik al 6 keer een blood patch gehad.
0: Ja.
1: Waaronder ook een experimenteel blood patch met een hele grote hoeveelheid. Maar dat leidt alleen maar tot extra complicaties.
0: Mm-hmm.
1: En geen succes daarbij.
0: Nee.
1: Ik ben op een gegeven moment in Amsterdam terechtgekomen.
0: Ja, even nog over die bloedtest, of die heb je net vernoemd. Ten eerste heb jij denk ik op meerdere plekken dan lekkage, toch?
1: Ja, ik heb 2 keer is nu gezien dat er lekkage is onderin de rug. Helemaal onderin en een klein stukje daarboven. En de laatste keer, dat was in december ben ik daaraan geopereerd, was het onderin mijn nek.
0: Oké. Nou.
1: Ja.
0: En nog even die bloed, die de bloed toevoeren, zeg maar, die ze toevoegen, dat heeft te maken met dat het bloed wat dikker wordt en dat het gaat stollen, heb ik begrepen vanmorgen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook aan de andere kant is wel fijn dat het misschien lekkage dicht is, maar als het bloed gaat stollen, heeft het ook weer andere negatieve effecten, dat je natuurlijk weer een bloedprop kunt krijgen of een infarct.
1: Ja, maar omdat het een gesloten vat is waar ze het in spuiten.
0: Oh, okay.
1: Ze spuiten het in je ruggenmergvlies. En dat is een gesloten systeem. En daar waar het naar buiten treedt, in dat lek, dan gaat het ook gelijk stollen.
0: Ja, ja.
1: Dus is die kans op complicaties voor een bloedprop juist eigenlijk niet heel.
0: Oké. Nou, ja. Dat komt inderdaad omdat in een apart kanaal ingespoten. Ik dacht dat het juist. Het lichaam. Ik denk, want dan heb je er weer een ander probleem bij. Maar dat is dus, dat zijn twee verschillende dingen, begrijp ik.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. En dan even het volgende natuurlijk, in verband met de actie ook. Het is een zeldzame ziekte. Nederland is wel bekend. Ze doen het dus, zoals die dokter u hebt voorgeschreven, met een bepaalde bloedtoevoer. Maar dat gaat dus niet lukken. Hoe is het dan? Hoe is het dan ontstaan dat er zeg maar toch wel in het buitenland mogelijkheden zijn?
1: Nou, dat is, in zoverre is dat ontstaan. Die dokter die in Los Angeles is, dat is een Nederlandse arts. Mm-hmm. Die al 37 jaar daar werkt. En die man is echt de autoriteit op dit gebied. Mm-hmm. Alles wat men in Amsterdam kan, heeft men ook van hem geleerd.
0: Okay.
1: Maar hij is met zijn team daar in Los Angeles eigenlijk 365 dagen per jaar hiermee bezig.
0: Okay.
1: En ze hebben daar qua onderzoeksmethoden zijn ze gewoon verder als in Nederland. Ze kunnen daar 3D-scans maken, wat men hier nog niet kan. Men kan daar de operatie doen, ook met een robot. Kan men hier ook nog niet. En waarom kan men dat hier niet? Omdat het aantal patiënten veel te klein is.
0: Ah ja. Goed, ja. En dan naar de behandeling zelf dan. Hè, want we hebben net over dat bloedtoevoer dat niet werkt bij jou dan. Wat houdt deze operatie of in ieder geval behandeling dan wel in? Wat gaan ze dan doen om het dicht te krijgen?
1: Nou, de operatie houdt gewoon in dat ze de rug gewoon openmaken. En men gaat naar het vlies toe waar de lekkage zit. Men probeert dat te verlijmen. En dan krijg je eerst een onderlaag. Ja, het is een soort van dakdekken, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Men brengt een onderlaag aan en daar plaatst men plastic overheen. En dat doet men een centimeter erboven, een centimeter eronder, zodat men ook goed kan verlijmen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het op die plek eigenlijk wel weer dicht. Maar het grootste gevaar is dat je in het zenuwgebied zit.
0: Ja.
1: En dat daar wat mis mee gaat. Dat is een grote gevaar, want de kans op een dwarslesie is groot aanwezig.
0: Ja. Maar goed, soms heb je ook geen keuze. Hè? In jouw geval, als je zegt van ik lig de hele dag al op bed, dan zie ik ook niet veel verschil als je een dwarslesie hebt of je moet dan ook blijven liggen. Want in alle geval kun je niet verder zo.
1: Nee, daarom. En dat is zeker zo. En daarom heb ik heb ook totaal geen keus.
0: Nee.
1: Ik heb geen keus. Ik heb de dokter in Amsterdam zei, ja, je hebt de keus of de rest van je leven zo blijven liggen. Of we gaan proberen om in Amerika te komen.
0: Oh, dus de Nederlandse artsen staan daar wel achter, zeg maar, dat die behandeling in Amerika?
1: Ja, 100%.
0: Okay.
1: 100%. Die hebben ook continu overleg gehad met dokter Schieving daar in Amerika.
0: Okay.
1: En die heeft ook steeds wel meegekeken. Die heeft ook geadviseerd in de vorige operaties.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat klinkt allemaal positief. Maar nu het volgende natuurlijk, daar heeft geld mee te maken. We gaan niet over de bedragen, hoeveel en allemaal, maar er moet gewoon geld bij. Je moet zelf ook wat bijleggen, de verzekering zal wat doen. Maar er moet in ieder geval actie ondernomen om geld in te zamelen. Dat is reeds gestart, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en tot wanneer is dat nodig? Of kun je ook al een oproep krijgen tussendoor? Of hoe gaat het nu verder?
1: Nou ja, goed, we wachten nog steeds op een kostenbegroting vanuit Amerika en het behandelplan.
0: Mm-hmm.
1: Dat wil mijn verzekeringsmaatschappij, die wil dat als eerste ontvangen voordat ze toestemming geven om daar naartoe te gaan.
0: Mm-hmm.
1: We weten inmiddels wel dat de verzekering hier zegt, joh, we vergoeden naar Nederlandse maatstaven.
0: Mm-hmm.
1: De Nederlandse tarieven gelden gewoon. En wat ik van de dokters in Amsterdam hoor, is Amerika maal 4 tarieven.
0: Okay.
1: Dus we komen gewoon heel veel geld tekort.
0: Ja.
1: En daarvoor zijn de acties gestart.
0: Ja.
1: En we hopen dat we zoveel mogelijk binnenkrijgen.
0: Ja.
1: Nou. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, duidelijk verhaal, Aalt. En toch nog wel een beetje hoopvol, denk ik, voor jezelf, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut.
0: Ja.
1: Het is het enige waar je nog houvast aan hebt.
0: Ja.
1: Kijk naar de laatste operatie in december. Ja, daar ben je even weer te neergeslagen. Dan denk je van nu houdt het gewoon op voor mij. En dan komen ze toch nog hier weer mee.
0: Ja.
1: En dan ben je hartstikke blij en dankbaar dat je daar de mogelijkheid nog weer voor krijgt.
0: Ja, Inderdaad. Nou, goed. Heel mooi. Goed verhaal dat de ondersteuning inderdaad moet komen. De actie heet ook Geef Alt een laatste kans. Nou, toepasselijker kan het niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: En ja, ik weet een beetje van acties af, ook van andere mensen zo waar ik bij betrokken ben. En daar heb ik vanmorgen ook met je zwager over gehad.
1: Ja.
0: Als iedereen een klein beetje zou doen, dan kom je al een heel eind. Ik heb toen ook eens een keer gezegd, als je 20.000 inwoners hebt in de gemeente Elburg, doe allemaal een euro, dan heb je er al 20.000 euro bij. Dus,
1: absoluut.
0: En doen ze €5 heb je een ton en dan gaat het allemaal de goede kant op. Dus ja, ik zou zeggen voor de mensen die luisteren nu ook, we hebben ook afgesproken al dat we maandagavond ook nog even met jullie comité een gesprek hebben over deze actie. Dat is op maandag op tussen 6:30 en 7:30, heb ik begrepen, bij het programma WW met Rob de Konens. En we gaan het zeker ondersteunen. We hebben het nu ook op de website staan, zie ik, ook op de Facebook. Dus daar mensen die alle informatie willen hebben, want ik kan wel een bankrekening opnoemen, maar dat hebben ze over 5 minuten weer vergeten. Dus ze kunnen beter even kijken. Hebben jullie zelf ook nog een website of zo?
1: Nou ja, het staat, de website zelf, daar zijn we ze mee aan het bouwen.
0: Ja.
1: Het is nu vooral Facebook en Instagram.
0: Ja.
1: Dus en daar is men volop mee bezig. Het team, ja, er zijn twee verschillende teams. Eén doet de acties, de ander doet de media.
0: Ja.
1: Dus en dat loopt gewoon super. En die mensen die zetten zich enorm voor mij in.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is ook om stil van te worden, zeg maar.
0: Ik kan me heel goed voorstellen, Alt, want dat gaat je niet in de koude kleren zitten als mensen.
1: Nee, absoluut niet.
0: En het is hartstikke mooi dat mensen. En nogmaals, uit ervaring weet ik gewoon, als het zo'n individuele actie is en mensen zien ook echt waar het geld heen gaat, dan werkt dat ook beter. Als een hele grote organisatie waar het in een grote pot gaat, dan zijn ze
1: ja, absoluut. Weet,
0: dus,
1: absoluut. We zijn heel transparant overal in. En het geld wordt gewoon om 100% goed besteed.
0: Ja.
1: Nou, ik ben erg dankbaar dat jullie er ook aandacht aan willen schenken.
0: Ja, nou, kleine
1: en
0: moeite.
1: En je zeggen, als iedere inwoner 1 euro zou geven, waren we al een heel eind.
0: Ja, daarom.
1: Maar goed, ieder geeft naar wat hij kan missen. Ja. En als hij niet wil geven, ja, dan houdt het ook voor ons gewoon op.
0: Daarom. Goed, nou Alt, bedankt voor dit moment even. En we gaan er zeker vol gas even mee aan de gang. En ook zelf zal ik er wat mee doen. Ik heb wat connecties en netwerken. Dus we gaan zeker helpen en steunen. Het is een goed initiatief wat ook direct zichtbaar is. En zeker dat het ook dat jij die kant op moet gaan, is absoluut noodzakelijk. En daar gaan we zeker vanuit dat dat gaat lukken. En nogmaals, sterkt en... ja, beterschap heeft niet zoveel zin, want je moet toch eerst naar Amerika. Maar in ieder geval, maar je moet wel de moed erin houden. En dat zou ik zeker doen. En succes met de actie. En nogmaals, hou de moed erin.
1: Oké, Egbert. Hartelijk dank hiervoor.
0: Ja, graag gedaan. En we houden contact.
1: Oké, tot ziens.
0: Ja, dat was Alt, zoals ik gezegd, Alt van de Weg, die de actie voor Alt. Geef Alt de laatste kans en daar gaan we zeker in de aankomende tijd rekening mee houden. En als u daar zelf ook even daar naar wil kijken, al is het een kleine bijdrage, is al mogelijk. En dan alle kleine beetje helpen, dan kunnen we ervoor zorgen dat Alt in ieder geval naar Amerika gaat voor deze behandeling. Dan kunt u dus zien, zoals ik zeg, op onze website, zeker op het Facebookpagina staat het al, zie ik, bij Lou Media. .nl. En nogmaals, een klein bedrag kan al grote wonderen doen.

was de Beverly Brothers met Feeling the Feeling. Nou, het gevoel is. En daarvoor was het Ik Meen Het van Andreas. En dat menen wij hier ook allemaal natuurlijk. Goed, we hadden net, zoals u misschien gehoord heeft, Aalt van de weg in de uitzending. En het gaat om zijn ziekte, de zeldzame liquidhypotensiesyndroom. Is het. Oftewel lekkage in ruggenmerg, ruggenwervel moet ik zeggen. En daar kraamt die speciale operatie voor naar Amerika. En daar wordt een actie voor opgestart. Een crowdfunding. Er staat inmiddels, zoals u net ook gehoord hebt, op de site van loopmedia.nl. En ook op de Facebookpagina met een Q-code. U kunt daar doneren. Elke euro is er één. Helpt die man naar Amerika voor een behandeling. Want anders moet hij zijn hele leven op bed blijven liggen met alle gevolgen van dien. Ja, we zijn zowat aan het eind gekomen van de eerste uur. Oftewel nog een paar minuten voor de klok van 1 uur. En dan gaan we ons opmaken voor het journaal. En natuurlijk de reclameblokjes. En ja, ik was nog bezig met een actie voor Jerry in verband met de WK-voetbal van de kapper Broekhuis. Maar het gaat niet lukken omdat die WhatsApp hier niet open krijgt. Dus hoe het allemaal afloopt, weet ik niet. We gaan even kijken. Maar we gaan ook naar de Hoge Henk toe. Want daar hebben we ook nog wat te melden. Want er is ook weer een feestweek op de Hoge Henk. En daar praten we, als het goed is, even bij met de voorzitter. En dat is Adriaan van Weijen. Ja, dat is van de Van Weijen Boys, waar we het altijd over hebben. Een grote jongen hier in de regio. Ja, het is een kleine man, maar een hele grote man op gebied van organisatie. Maar ook op het bedrijfstechnisch gebied. Aardige kerel. Die gaan we straks even erbij pakken, want dat is, als ik het goed begrepen heb, de voorzitter van deze organisatie. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en we gaan afsluiten met een heel mooi nummer op verzoek. We gaan dan ons opmaken voor het journaal en dan komen we na die tijd weer bij u terug met de tweede uur van Middagmatinee met EB. MUZIEK.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Ja, dat waren de mooie stemmen van de Kumbai Dance Band en de vrolijke klanken. De Kumbai Dance Band zingt The Sun of Jamaica. En dat is natuurlijk allemaal lekker zomers. En het is nog niet helemaal zomer buiten, maar binnen is het wel zomer. Want het is natuurlijk ook alweer juni. En in juni is er een meeste feesten en partijen, maar ook in juli. En we gaan straks even praten. Als het goed is, hierna naar het volgende nummer gaan we even praten met de voorzitter van de Hoge Henk. De feestweek in de Hoge Henk, of op de Hoge Henk moet ik zeggen. Of dat al begonnen is of niet, dat gaan we straks allemaal horen en de activiteiten. En dat is niemand minder dan Adriaan van Weijen. We gaan hem zo even bijpakken. En als het goed is hebben we hem dan in de uitzending. En dan zijn we helemaal weer op de hoogte van het feest op de Hoge Henk.

0: Ja, vanavond is het feest op het plein. Maar als het goed is, is het op de Hoogheng Teleweekfeest. En dan gaan we vragen aan Adriaan Verwijnen, volgens mij de voorzitter van de feestweek. Goeiedag, Adriaan.
1: Ja, Herbert, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Kun je even tijd vrij krijgen, jongen?
1: Ja, even tijd vrij plannen.
0: Ja, oké, ja, want je bent hartstikke druk met van alles en nog wat natuurlijk.
1: Ja, de dagen, alles draalt voorbij, maar ja, soms moet je even tijd voor andere dingen nemen. Hè?
0: Ja, nou en zeker voor dit moment, want het is even belangrijk, daarom bel ik je ook even, want er is op de Hoogheng ook weer groot feest. Is dat al aan de gang of moet het nog beginnen?
1: Nee, dat is begonnen. Dat is eigenlijk gistermiddag begonnen. Het is op woensdagmiddag beginnen en allemaal activiteiten tot en met zaterdag. Zoals gisterenmiddag beginnen met de seniorenmiddag.
0: Ja.
1: Nou, het is alweer een mooi thema bedacht. Het was nu van hier mij plat praten.
0: Oh ja, dat is lekker makkelijk.
1: Dat is lekker makkelijk. En er was wat spreken ze zo van de dialect al die we doen. Dus dat was voor de senioren hartstikke leuk. Was ook een mooie opkomst.
0: Mm-hmm.
1: Met gisteravond dan weer een fietspuzzeltocht. En ja, dat was iets minder als verwachte deelnemers. Maar dat had ook een beetje met weer te maken natuurlijk. Want met die flinke buien tussendoor dan...
0: Misschien niet op.
1: Ja. Misschien niet iedereen, of zit niet iedereen te wachten om een fietstochtje te doen, maar toch wel een leuk aantal deelnemers op zich. Dus.
0: Ja. Elke dag wat te doen?
1: Ja, dus vanavond, vandaag de donderdag, vanavond het volleybaltoernooi.
0: Oké. Okay.
1: En toch een 12 ploegen hebben zich opgegeven, dus teams, 12 teams. Dus dat is ook wel leuk, dus wel avondvullend ook. En dan daarna in het dorpshuis even een hapje en een drankje, nadien nog is altijd wel een... Met het rad van Albertuin er natuurlijk bij. Dat is altijd wel een leuke avond weer.
0: Ja, gezellige bedoeling. Je hebt het over 12 teams. Hoeveel teams waren er vorig jaar, als ik vragen mag?
1: Vorig jaar naar goede van de 14.
0: Oh, dat waren er iets meer. Ja, geen wonder dat er wat minder zijn. Want vorig jaar moest ik de presentatie doen. En toen begon ik iets te veel te praten, heb ik begrepen van de spelers. Dat ze elkaar niet meer konden verstaan tijdens het spel.
1: Nee, dat klopt. En het begon ook wat langer te duren. Hè? En lang spreken en meer teams. Het was ook zo donker toen we klaar waren. Hè? Dus daar was even wel iets in kort.
0: Ja, heel goed.
1: Komt niet goed.
0: Nee, is het op hetzelfde terrein bij Wijnen?
1: Ja, klopt. Dat is wel eerst door andere omstandigheden. Ja. Eerst niet, maar dat is toch weer op hetzelfde terrein, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is mooi dat gelukt is. Ja, en dan, ik heb het er even bijgepakt. Er staat een beetje sumier bij jullie op de website. Maar goed, toch even, er staat dan inderdaad feestweek tot en met 13 juni. En dan zie ik ook nog weer in juli bingo. En dan weer in augustus bingo, burendag. Ja. Dus jullie zijn het hele jaar bezig nog met dingen, zeg maar.
1: Dat klopt. Bingo is elk eerste zaterdag van de maand. Sowieso. En verder, ja, burendag doen we al die activiteiten doen we allemaal wel aan mee. En wordt ook altijd mooi bezocht met een... beginnen we met een ontbijt, zeg maar, voor de... Mm-hmm. Ja, heel Hoogheng buurt, noem maar op. En wordt altijd druk bezocht en mooie activiteiten organiseren.
0: Ja, kunnen die mensen...
1: Dan gebeurt er ook her en der nog eens wat. Kijk, als niemand meer wat organiseert, dan...
0: Gebeurt er niks.
1: Dan gebeurt er ook niks meer. Maar moet steeds wel altijd weer de kapjes bij elkaar krijgen. Maar dat gaat goed.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook altijd dezelfde mensen, Adriaan, die dat doen, hè?
1: Ja, vaak wel. Maar goed, gelukkig al een hele hoop vrijwilligers die zich ook aanmelden. Van jongens, heb je hulp nodig? Roep maar en we komen. En ik moet zeggen dat... Dat gebeurde goed hoor, maar dat trouw geen gebrek aan, dat moet ik eerlijk zeggen. Okay. Dus. Maar goed, als je nou dan doe je zoiets.
0: Nou, dat gaat vast goed komen. Nou, nog even wat anders. We hebben het over de feestweek. Hè. Ik zie ook staan, als je het over een week hebt, dan zou je denken dat het een hele week duurt. Maar jullie gaan van woensdag tot en met zaterdag.
1: Ja, dat is voor ons al een hele periode. Ja, het is geen volle week, maar...
0: Lang zat. Ja.
1: We pakken de zaterdag ook bij. Hè? Dus niet de werkweek, een stukje van de werkweek en de zaterdag. Ja. Dat maakt voor ons de week.
0: Ja. We gaan zo nog even naar de zaterdag toe, want dat is natuurlijk een hele belangrijke dag. De zondag is het definitief afgelopen. Of is het net zoals in Oostdorp dat je ook nog een kerkdienst achteraan doet op de zondagmorgen?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Dus zaterdagavond dan eindigen we met een barbecue. Mm-hmm. En dan is het daarna ook afgelopen. Dan gaan we de boel opruimen en dan is... Dan is alles op een gegeven moment, eind van de avond is alles opgeruimd en weer staat alles weer klaar.
0: Alles weer netjes voor de zondag, zeg maar. Zo.
1: Precies, precies.
0: Ja. Dan nog even over de zaterdag invulling. Je had het over barbecue, maar ik heb begrepen, het is ook een veiling. Of wat is er allemaal te doen op die zaterdag?
1: Ja, klopt. Ik ga nog even één dagje terug, want we hebben de vrijdagavond ook nog, hè?
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, de vrijdagavond is ook dan een tussentijdse bingo. Ook altijd een leuke avond, veel opkomst. En ook een hoofdprijs van een nieuwe fiets. Dus dat vinden mensen ook leuk. Dus dat wordt altijd druk bezocht. Het is een gezellige avond. Dan had ik wel eens een bingoetje fout natuurlijk op zijn avond.
0: Ja, maar dat
1: maakt de avond wel een beetje compleet. De cafetaria is natuurlijk open. Dus dat is altijd wel een leuk avondje. En dan de zaterdag. Die begint elk jaar rond de middag. Dan hij Elo Genk bakt. Dus dan... diverse van de Hooghenk, die brengen een taart in. En dan een deskundige jury die gaat het beoordelen op A, de mooiste taart en B, de lekkerste.
0: Oké.
1: En dus dat is dan rond de middag, zeg maar. En als dat gejureerd is, dan wordt dat weer weggehaald. En dan gaan op een gegeven moment voor de kinderen zo een schulbak en melk bestellen en spijkers slaan en dat soort dingen allemaal. En dan rond 3:30 dan houden we nog weer ouderwets, net zoals vroeger, aan Arvus.
0: Arvus, ja.
1: Met een mystery guest, die dat wel weer ook presenteren ermee.
0: Oké.
1: En dan brengen we de spullen, gewoon de spullen uit de man brengen. En dat is altijd wel hilarisch, ja. Dat vinden ze allemaal wel leuk weer. Zoals vroeger ook ging, gewoon bij opbouw op de boerenkar.
0: Op de boerenkar, ja.
1: Een baal hooi en stro erbij en... Daar zitten we dan met een borrel.
0: Ja. Wat wordt er dan geveild? Dat mensen alles wat van op de zolder is te veel is, kunnen ze inbrengen of zo?
1: Ja, authentieke spullen.
0: Ja.
1: Dat verzamelen we eigenlijk een beetje door het jaar heen.
0: Oké.
1: Okay. Maar we hebben ook inbreng van mensen die ik kennen en die ik ken. En die, ik ken nog wat moois, dat is wat voor het erfhuis. Nou,
0: ja,
1: beoordelen wij een beetje van, nou, doen we dat wel of niet. Schilderijen houden er ook altijd wel elk jaar weer een paar. Dat is ook altijd wel leuk.
0: Mm.
1: Dus, maar ook wel wat spulletjes gewoon van alle dagen, zeg maar. Ja. Als iemand de belangstelling kan nemen. Dan meestal een 25 à 30 artikelen. En dan die wordt aan de veld. En vaak dan niet zo'n opbrengstje weer voor de buurtvereniging. Voor alle onkosten, noem maar op. Zodat we ons eigen gebiedje kunnen bedruipen.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal goed en mooi. Want ik was een beetje bang. Ik denk, straks gaan al die hoogrenkers de hele zolder leeghalen met spullen wat normaal naar Van Werven kan of naar de vuilnis. Dat zetten ze dan op de kaart. Maar jullie zijn nog wel een beetje selectief dat het nog wel ergens op moet lijken, zeg maar.
1: Ja, klopt. We zijn wat dat betreft wel iets kritisch wat we van de inbreng erin doen. Want het is niet zo dat het een of andere rommelmarkt volgens mij.
0: Nee, oké.
1: Het moet echt wel gewoon spullen zijn die kun je niet vandaag morgen zo overal kopen, zeg maar.
0: Nee, oké.
1: Okay. Namelijk authentiek, omdat het erfhuis in gang te houden.
0: Goed, er is een officiële notaris bij en een notulist die dat allemaal netjes noteert en bijhoudt.
1: Ja, dat ben inderdaad in zekere zin redelijk officieel.
0: Ja.
1: Alleen, we hebben wat inderdaad, wat ik al zeg, het wordt ook een beetje gepresenteerd. Want eerder gebeurde het natuurlijk wel, de notaris-klerk.
0: Ja.
1: En die verwachting is wel dat we hier ook mogen verwelkomen nog weer. Dus, dan moet het goed gaan.
0: Hartstikke mooi. Nou, ik ga zeker even komen kijken, want ik heb nog even tijd nog die middag. Dus ik kom zeker even langs.
1: Mooi. En mooi.
0: Dat lijkt me een goed idee. Nou goed, Arjan, sorry dat ik even tot last was. Een beetje drukke werkzaamheden. Maar ik denk, ik moet toch even weten hoe het zit op die Hooghenk. En blij dat je even in de studio of in de uitzending kon komen om uitleggen. En we hopen dat het een succes wordt. En zeker dat het niet altijd gaat regenen dan.
1: Nee, het weer houden we niet in de hand, maar die buien houden we tussendoor. Maar goed, we gaan en zaterdag geeft hij redelijk goed weer ook op. Dus en de vrijdagavond zitten we toch binnen, dus dat maakt niet uit.
0: Oké.
1: En verder alle luisteraars, wie er zin in heeft of leuk vindt, allemaal van harte welkom bij de activiteiten die we doen.
0: Ja.
1: En verder, veel succes nog even met je programma en tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel Adriaan en graag tot de volgende keer. En we spreken elkaar zaterdag denk ik wel even. En nogmaals succes en het zal vast goed komen. En een goed weekend alvast.
1: Oké, bedankt. Al een groeten.
0: Ja, dat was Adriaan van Weijden, de voorzitter van de Hooghenk, de feestweek. En dat gaat zeker feest worden. Dus vanavond en morgen en zaterdag nog. U bent van harte welkom om daar even een... Het is dichtbij, je kunt gewoon op de fiets af. En het is altijd leuk en gezellig.

0: Ja, ik ben even druk aan het schakelen hier in de studio. Want het was natuurlijk ook een beetje onverwacht dat ik hier tussen de middag zou zitten. Tussen 12 en 2. Helemaal niet erg. Daar zijn we goed in improviseren. Maar goed, er kwamen van allerlei onderwerpen en punten voorbij. Ik denk, die pakken we mee. Zoals natuurlijk actie van Geef Aalt de laatste kans. Maar ook net een mooi interview met de voorzitter van de Hoge Renke Week. Feestweek moet ik zeggen. Ariaan van Weijen. Van wij, u herkent het wel van de grootste sponsor van hier de lokale omroep. Vanavond en in ieder geval vrijdag en zaterdag aanwezig op de Hoge Henk. Daar is het feest en daar is het altijd feest. En gezellig natuurlijk met natuurlijk een bingootje. Maar zoals hij ook al vertelt, wordt ook een erfhuis, oftewel een soort veiling gehouden. Met hele mooie antieke spullen. En misschien kun je voor een prikkie iets kopen met het opbieden. Het geld is natuurlijk voor de organisatie om ook weer wat leuke dingen te doen. Nou, wat hebben we nog meer? Er gebeurt natuurlijk wel meer, want vandaag is het natuurlijk de dag van het WK. Oftewel, vanavond begint het WK met de eerste wedstrijd om 1:10, dacht ik. En daar heb ik wel in verdiept natuurlijk van de week al een beetje in de gaten gehouden. Maar dan gaan we straks even allemaal erbij pakken. En wat ook mooi is, is net ook allemaal binnen een paar seconden hier geregeld in de studio. Oftewel Jerry Alon, onze vaste reporter on the road. Die was ook onderweg, zeker om het WK even... Het WK-onderdeel even erbij te pakken. En dat kan hij doen met iemand die daar natuurlijk heel veel mee te maken heeft. Of tenminste iets georganiseerd heeft. En dat is niemand minder dan Kappen Broekhuis. Die geeft een speciale WK-actie. En wat dat gaat inhouden, wat dat inhoudt, dat kan ik beter aan Jerry vragen. Die gaat daar zo meteen op pad. En die heeft een interview met de heer Broekhuis over de actie van de WK. En dat gaan we natuurlijk allemaal straks erbij pakken.
1: Last night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Ja, dat was My Boy van Elvis. En nou, altijd goed natuurlijk. Ja, wat hadden we ervoor? I Remember Elvis Presley van Danny Miller. En Wonderful van Patti Smith. We gaan gauw verder, want het is inmiddels al 2:50. En dat betekent dat we nog een klein poosje te gaan hebben hier in dat uur van middag matinee met EB vandaag op donderdag 11 juni. Ja, maar zoals ik al eerder vermeldde, we hebben dus ook nog vandaag te maken met de start van de wereldkampioenschap voetbal. En dan gaan we zeker zometeen even overschakelen naar Jerry Alon. Die heeft een interview gedaan met iemand die de actie is opgestart hier in Elburg. En dat is natuurlijk niemand minder dan Kappe Broekhuis. Die houdt wel vaker van acties met wielrennen, maar ook vandaag tenminste begonnen met de WK. Wat het allemaal inhoudt, gaan we zo naar luisteren naar het interview met Jerry Alon.

0: Ja, André Hazes met Mijn Nederland. En als we het over oranje hebben en zingen, dan hoort daar zeker altijd André Hazes bij. Dat is gewoon een traditie, ondanks dat die man er al een tijdje niet meer is. Het is gewoon het gevoel, het Nederland gevoel. Biertje erbij, voetballen kijken, ja, wat wil je nog meer? Nou, het is vandaag begonnen, zoals gezegd, dan niet voor Nederland. Maar we gaan wel even naar de Nederlandse afdeling toe. Want Jerry Londe heeft een interview met Kapper Martin. En ik zei al, Kapper Broekhuizen was natuurlijk ook Kapper Broekhuizen vroeger. Maar Martin is volgens mij Leuzink. Maar dat geeft niet. Maar in ieder geval, Martin die wordt even aan de tand gevoeld door Jerry. En daar gaan we zeker even nu naar luisteren over het verhaal van de WK.
1: De dag 11 juni 2026. De dag die je wist dat zou komen. Het WK 2026 in Amerika, Canada en Mexico staat voor de deur. En uiteraard leven wij hier in Elburg ook weer van harte mee. Niet in de laatste plaats de bevlogen en gedreven en enthousiasme mensen van Kapper Martin. Ja, Kapper Martin op Beekstraat. De kapper op de Beekstraat inderdaad. Iedereen wie kent hem niet, zou ik willen zeggen. Zij hebben allerlei ideeën over hoe dat de WK gaat verlopen. Ze hebben een pool en een echte analist in huis. En die gaan we nu eens even aan de tand voelen. Om te kijken naar wat voor WK we gaan kijken. Goedemiddag. Ik heb begrepen dat hier analyses te halen zijn waar Johan Derks een beetje verlegen van wordt. Ja, ja. Tom, dat ben jij. Ik las in de mail dat jij haarscherpe analyses geeft. Hoi, Tom.
2: Hoi. Ja, zeker. Iemand moet het doen, hè, Nelburg.
1: Ja, ja, dat is zeer zeker zo. Dit is zeer ook. Want zijn natuurlijk de rest trekt zijn keutel in.
2: Ja. Ik moet zeggen, de Elburger durft zijn mening wel te geven. Maar het meeste volk is toch wel negatief. Dus ja, ik probeer een beetje een positief tegengeluid te geven.
1: Echt een positieve Johan Derksen, dat moet er ook zijn. We zijn in de zaak van Kapper Martin en Tom, want je bent aanhouder tegenwoordig.
2: Ja, dat klopt.
1: Gaan we de andere keer nog verder over hebben. Hebben we al eens over gehad, maar we zijn hier vandaag in het kader van het WK. Zoals we jullie kennen is er weer van alles op stapel met de sportzomer, hè? Dus ook met het WK. We gaan zo hebben over de pool die jullie gaan hebben. Maar om te beginnen met, het gaat beginnen vanmiddag. Wat verwacht je ervan, van het WK?
2: Ja, wat verwacht ik ervan? Sowieso leuk dat het weer begint. De tijden zijn natuurlijk wel een beetje vervelend voor ons hier in Nederland. Dat is het enige wat minder is. We hebben normaal altijd alles aanstaan de hele dag. Er komen vaak mensen overdag ook langs om gewoon even een bakje koffie te doen en een wedstrijdje te kijken. Dat gaat nu wat lastiger. We proberen, denk ik, gewoon de wedstrijden die de avond daarvoor of nacht daarvoor gespeeld zijn om wel af te spelen. Alleen het is wel anders als je de uitslag dus van tevoren eigenlijk al weet. Ja. Dus dat is wel jammer. Maar zo proberen we wel een beetje de beleving erin te houden.
1: Ja. Hey, en wat verwacht je van het WK aan zich?
2: Anders als je de uitslag dus van tevoren eigenlijk al weet. Ja. Dus dat is wel jammer. Maar zo proberen we wel een beetje de beleving erin te houden.
1: Ja. Hey, en wat verwacht je van het WK aan zich? De kansen van Nederland? Misschien de Dark Horses? Misschien de Fallen Angels? Misschien de hopeloze falende favorieten? Wat denk je ervan?
2: Nou, ik verwacht dat Nederland hartstikke goed gaat doen. Wereldkampioen wordt wel lastig, maar ik verwacht wel dat ze ver gaan komen. Ik vind dat we echt wel goede spelers hebben en ik hoop dat het inderdaad een beetje een team gaat worden. Maar ja, dat vertrouwen moet ook een beetje groeien. Vorig jaar was ik toevallig bij de wedstrijd tegen Spanje in de Nations League. Nou, toen heb ik een fantastisch Nederlands elftal gezien en die hoop hou ik vast dat dit WK ook gaat gebeuren.
1: Je zegt Spanje, in 2010 zijn we Spanje natuurlijk in de finale tegengekomen. Ja. Mijn indruk was dat we toen een ongeveer net zo goed elftal hadden, maar dat het elftal van 2010 gewoon de bravoure, gewoon het gochme, gewoon het doordrukkingsvermogen miste om gewoon Spanje erop te leggen gewoon. En ik heb het idee dat de jongens van de klas van 2026 wat steviger in hun schoenen staan. Wat is jouw idee daarbij?
2: Kijk, dat vind ik mooi. En ook al zouden we het niet geloven, we houden dat wel vast, want we willen dat gewoon geloven. Dus daar gaan we voor.
1: Nee, ik het is niet. Ik doe ook mooi mee aan jullie pool. Daar gaan we zo verder over praten. Maar ik heb Nederland op wereldkampioen. Voor het eerst in mijn leven. Ik denk echt dat het gaat lukken.
2: Zo, dat vind ik mooi. Ja, kijk, met jou kan ik praten.
1: Ja, maar dat heeft enerzijds te maken met het feit dat Frenkie natuurlijk op zijn hoogtepunt is qua leeftijd en qua kunde. We hebben natuurlijk een wereldverdediging, een wereldmiddenveld. En met Malen, Gakpo en dan nog zet er nog even een derde bij.
2: Ja.
1: Daar heb je toch gewoon een wereldelftal waar het gewoon mee zou moeten lukken eigenlijk. Alhoewel, moeten we niet Oezbekistan tegenkomen, of wel? Want dat ging niet zo lekker, hè, nog.
2: Nee, Oezbekistan ging niet zo goed.
1: Maar... oefenwedstrijd, Oezbekistan.
2: Ja, ja. Nee, dat klopt. Dat ging niet zo goed. Maar goed, kijk, we kunnen allemaal wel snappen dat daar spelers gewoon op 70% aan het voetballen zijn. Kijk, Summerville speelde goed, maar die moest zich bewijzen. De rest hoeft zich in principe niet zo te bewijzen, want die staan er toch wel in. Dus ik snap wel dat je niet met een blessure het WK aan wil gaan. Dus ja, dan speel je op 60%. Nou ja, dat was te zien. Het leek niet echt ergens op, maar ja, ook geen graadmeter. Frenkie de Jong neemt die jongens denk ik niet heel serieus.
1: En als ik jou die dilemma mag geven, Memphis of Malen?
2: Ik ben wel Memphis-fan, maar ik vind Memphis niet fit genoeg ogen. Dus voor mij vind ik wel echt dat Malen in de spits moet staan.
1: Ja, Malen heeft natuurlijk een topseizoen gehad bij Roma. Hij heeft alle criticasters, alle liefhebbers beter te bekoren. WK is natuurlijk wel een ander niveau nog dan de Serie A. De Serie A is niet slecht, maar WK is natuurlijk wel weer een apart niveau. Zijn er andere spelers van de Nederlandse waarvan je denkt van, nou goed, die kunnen wel eens uit het doosje komen?
2: Ik vind Justin Kluivert een hele creatieve speler die ik graag op nummer 10 zie. Ik vind Reinders persoonlijk niet echt een nummer 10. En ik denk dat Kluivert ook zeker op de teampositie terecht gaat komen. Misschien als wissel. Dus die gaat er wel zijn kansen krijgen. En ik denk dat die wel met zijn loopacties voor veel gevaar gaat zorgen. Ja.
1: Hey Tom, je bent analist of je bent niet. Ik ga je niet vragen om in te gaan rondom alle omstandigheden op het WK. Maar denk je dat al die bijzaken die nu spelen met spelers die worden, mensen die worden teruggestuurd en opgehouden. Denk je dat nog een spoor gaat trekken op het WK? Denk je dat dat van invloed gaat zijn?
2: Ik denk dat het wel invloed kan hebben. Alleen ik denk dat wij dat niet per se heel erg mee gaan krijgen. Dus ik denk dat de media dat wel probeert buiten te houden. Maar ja, dat kan zeker een invloed hebben. Ik bedoel, een achterban is gewoon belangrijk voor een land. Ja, als daar bij een bepaald land een bepaalde negatieve sfeer bij komt kijken, dan zal dat zeker invloed hebben. Dat wel, ja.
1: We hebben met Nederlands koninkrijk nog een ijzer in het vuur, hè? Curaçao. Is dat gewoon leuk? Leuk en na 3 wedstrijden weer naar huis? Of denk je...
2: Nee, ik wil graag positief zijn, maar daar verwacht ik echt helemaal niks van. Dus dan moet ik wel eerlijk toegeven.
1: Ja, meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Ja, precies, dat is al super gaaf. En het is echt extreem knap wat ze voor elkaar hebben gekregen. Ja. Maar nee, daar ga ik niet heel veel van verwachten als ik de namen zie die in die selectie zitten. Maar ja, misschien kunnen ze als team verrassen. Het zou mooi zijn, maar ik verwacht het niet. Ja,
1: het zou toch wel mooi zijn als de kleine generaal nog even nog een strategie en tactiek uit de hoofd goed tovert. Nou, Duitsland zullen ze het niet overheen leggen, maar nou, wie weet, wie zal het zeggen. Tot slot, er is ook weer een pool. Ik heb net alles ingevuld. Ik doe ook weer mee dit jaar. Dank je wel daarvoor voor de uitnodiging. 221 mensen in de ranking. Waarvan, ken je al die mensen eigenlijk?
2: Nou, ik heb de lijst even doorgescrolld. Het lastige is, je hebt ook bijnamen. Dus ik kan niet van alle bijnamen zeggen wie precies de persoon is. Maar ik weet wel zeker dat het veel mensen zijn die hier in de zaak komen. Dus dat is superleuk en gaaf om te zien dat er zoveel mensen meedoen. Daar doe je het uiteindelijk ook voor.
1: Hey, ik vroeg je net van wie verwacht je dat er bij het Nederland zelf al uit het doosje komt? Wie verwacht je uit de ranking? Nou, deze mannen en vrouwen moeten we in de gaten houden in onze ranking. Bij Kapper Martin, de WK-pool.
2: Ja, er is één man, ja, die heeft ontzettend veel verstand van voetbal. Alleen die is heel erg Ajax-fan, André de Wit. Ja, kijk, ik verwacht dat hij in de pool het hartstikke goed gaat doen. Alleen jammer dat hij voor Ajax is. Dat is dan een beetje jammer. Maar ik moet wel toegeven, een man met voetbalverstand.
1: Ja, dat zie je wel vaker hoor, bij dat soort supporters. Zeg ik even... heel objectief zeg ik dat inderdaad. Dus zijn er ook prijzen te verdienen?
2: Ja, zeker. Daar heb ik het met Martin nog even goed over gehad. Er komen zeker leuke prijsjes aan. Die zullen we ook binnenkort bekendmaken. Dus daarom zou ik ook iedereen uitnodigen om mee te doen. Maar dat houden we nog wel even in spanning welke prijzen dat zijn. Maar het zijn leuke prijzen die gewonnen kunnen worden.
1: Het is nu, zeg maar donderdag 12:30 is het ongeveer. Dit wordt met een half uurtje wordt dit uitgezonden. Dus zet lekker de radio aan, zou ik zeggen. Oproepen aan mensen om mee te doen. Kan dat nog?
2: Zeker, dat kan nog. Je moet even naar de Instagram van Kapper Martin gaan. En dan in het verhaal heb ik een linkje staan. En die kan vandaag nog bezocht worden. Dus je kan zo, iedereen kan zo meedoen. Iedereen is vrij om zich op te geven.
1: Tot 8:00 vanavond kun je inschrijven.
2: Precies, tot 8:00. Dus ik zeg, doe nog gezellig mee. En wie weet win je wat moois.
1: Okay. Hey, maar ik vind het heel leuk om later misschien nog eens een keertje terug te komen om de tussentijdse evaluatie op te maken.
2: Fantastisch, fantastisch. Dat gaan we zeker doen. Dat lijkt me mooi.
1: Maar ik hoor al, jij bent wel gekript voor dit analistenwerk, hoor. Dat moet ik wel zeggen.
2: Ja, mooi. Hè? Je moet toch wat. Ik sta de hele dag erover te praten. Dus.
1: Heel veel succes, Tom. En tot de volgende keer, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké. Goed. Hey, mensen. Hoi. Tot ziens allemaal. Hoi.
0: Ja, dat was het interview van Jerry Alon vanmorgen met Kapper. Leusink, die was Martin Kapper. Martin moet ik zeggen, de Zweedse Kapsalon. En die had het over de WK-actie. En u kunt daar nog, zoals u hoort, nog even naartoe om de stand in te vullen of in ieder geval mee te doen aan de actie.

0: Marco Schuitenmaker die denkt dat we dus weer kampioen worden. Dat is niet alleen wat hij denkt, maar ik denk dat dat heel Nederland denkt. Nederland, dat is echt een beetje een vreemd volk eigenlijk toch wel. Ze zijn vaak van de voorhand negatief. Het wordt allemaal niks. De wedstrijden zijn slecht en Koeman die kan er niks van. Maar goed, als ze een keer een ronde verder komen en dan nog weer in een fase. En dan begint iedereen er weer in geloven. En nu begint toch wel een beetje de oranje koorts op te lichten. Mooi. U had net gehoord, Jerry Alon was in de kapsalon van Martin. En dat was voorheen natuurlijk Broekhuis. En het zat toen tegenover het oude gemeentehuis in de Jufferstraat. Maar dat is inmiddels verhuisd naar de Beekstraat. Dus mocht u daar nog even naartoe willen om mee te doen aan de poolwedstrijden in te vullen voor de, om wat te winnen, dan kunt u dan de Beek om, of de Beekstraat om, zeg maar, of de weg om naar de Beekstraat. En daar is nog wat mogelijk bij de kapper. Interview, zoals gezegd, Jerry Lon vanmorgen gedaan. Heel mooi. Dankjewel daarvoor. Over WK, zoals vermeld, vandaag begonnen. Vanavond om 9 uur. Ik zei net 10 uur, maar het is om 9 uur begint de wedstrijd. Mexico, Zuid-Afrika. De openingswedstrijd. En natuurlijk niet te vergeten, ook voor Nederland gaat het straks beginnen. En dat is aankomende zondag. S'avonds om 10 uur tegen Japan. En dan gaan we verder natuurlijk naar de volgende wedstrijd is zaterdag 20 juni Nederland-Zweden. 'S Avonds om 7 uur. En in de pool van de groep F, daar moeten ze nog tegen Tunesië. En dat is 26 juni. 'S Avonds, 'nachts om 1 uur. Goed, ik ga er zo van tussen. Het was hier even een situatie dat ik even snel moest heen en weer vliegen om hier te komen. Ik had natuurlijk ook geen tijd om brood of zo te eten of een lunchje te doen. Helemaal niet erg, maar daar hebben we natuurlijk moeders voor. Die zeggen, ik maak wel een broodje voor je klaar. Nou, is ook gelukt. Dat ligt hier nog op tafel, zie ik. Dus dan ga ik zo even gelijk erbij pakken. Moeders, nog bedankt ervoor. En het rare ervan is, ik ben zonder bananen gekomen. En er liggen in één keer 2 bananen bij. Dus wie die er neergelegd, weet ik niet. Ik denk dat de mensen allemaal goed voor me zorgen. Of de engel bewaarde dat zelf gedaan, dat weet ik niet. Maar het is allemaal dik voor elkaar, show. Wij gaan eruit hier nu met middag matinee met EB. Wens je nog een hele fijne luisterdag. En blijf luisteren en kijken vooral naar Lou Media op de site. En te blijven luisteren naar de radio. En nogmaals, fijne dag.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. Kom door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

daar. Zeg, heeft u soms mijn meisje gezien? Het is een heel lief blondje. En ze draagt een blouseje van lichtblauwe crêpe de chine. Oh ja, ze heeft ook een ondeugend hoedje. Dat staat een beetje scheef op haar permanent wave. En, ach, ik kan het u wel vertellen. Ik heb nog altijd een foto van haar.

0: zeg dat ik nog steeds van haar hou.
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben zometeen het eerste overzicht voor je, de nummers 30 tot en met nummer 21. We kunnen beginnen met de Oranje Top 30 van week 23. Deze week op nummer 30, twee plaatsjes verlies voor Jari Hellegers. Vlam in de pan zakt in de tweede week twee plaatsjes van 28 naar nummer 30. Vorige week 25 en deze week op nummer 29 terug te vinden. Rob van Daal, waarom doe je dit nou? Goed geboerd van Jurieke Sterker staat 4 weken in de lijst. Vorige week was ze de nummer 17 en deze week terug te vinden op nummer 28. Zakken er van 26 naar 27 in de 12e week. John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De eerste nieuwkomer mogen we begroeten op 26. Davy van der Sluis met Beter dan goed. En ook op 25 een nieuwkomer. Henk Damen, wordt nou niet verliefd. De derde nieuwkomer begroeten we op nummer 24. Wesley Bronkhorst en Ik drink rosé. De nummer 16 van vorige week staat inmiddels 4 weken in de lijst. En dat is Marloes. Als ik weg ben, zak van 16 naar 23. Dan nieuw binnen in de lijst op nummer 22. Raymond Hermans in de boeken. En dan als laatste in dit eerste overzicht. Op nummertje 21, ook nieuw binnen. René Vroger samen met Waylon met Hoe de Liefde Gaat. De Oranje Top 30. Nummer 20.

Het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 23 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, John de Bever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John inmiddels 8 weken in de lijst en is hij blijven staan op nummer 20. Op 19, de ene hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. De nummer 21 van vorige week is doorgestegen naar nummer 18 en dat alles in week nummer 2. Manuel met Spreid Mijn Vleugels Uit. Niet bang voor de duivel, Frank Vernette staat 5 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 10 en deze week terug te vinden op nummer 17. Zakkende van 13 naar nummer 16 in de vierde week, Gerard Joling, Niet Voor één Keer. En dan de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Op nummer 15, Welkom Geheten, Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Jeroen van Zelt met Griekse Nacht staat 3 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 11 en deze week terug te vinden op nummer 14. En de nummer 14 van vorige week is deze week 1 plaatsje gestegen. Terechtgekomen op nummer 13, Marco Schuitmaker met Deze Nacht. De nummer 15 van vorige week stond op naam van Danny Christian. Ai Ai Olga stijgt in de vierde week door van 15 naar nummer 12. En als laatste het tweede overzicht op nummer 11, Danny de Munk met Heerlijk. En daarmee staat Danny inmiddels 10 weken in de lijst. En zakt hij 3 plaatsjes van 8 naar nummer 11. De Oranje Top 30.

0: En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10. Met op nummer 10 zakken er vanaf 7 in de vijfde week Zino Graus en Favoriete Kroeg. Op 9 Tino Martin met Jong en Dom. En dat betekent in de tweede week winst voor Tino Martin. Hij stijgt door vanaf nummer 12. Zakken er van 6 naar nummer 8 in de derde week René Schuurmans. Al win ik 16 miljoen. Gappie Zappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans was vorige week de nummer 9. Maar in de zevende week wordt de winst geboekt. Ze stijgen twee plaatsjes door naar nummer 7. Zakken er van 4 naar 6. In de vijfde week Wolter Kroes met Route du Soleil. En Jannes, hij is net zo 5 als vorige week 5. In zijn achtste week blijven staan met Dans tot de morgen met mij. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit staat inmiddels 6 weken in de lijst. En deze heren waren vorige week de nummer 2. Ze zakken in week nummer 6 naar nummer 4. Een flinke sprong wordt er gemaakt door de 3J's. Ze kwamen vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 19... en stijgen in week nummer 2 door naar nummer 3 met Los Vast. De nummer 3 van vorige week is de nieuwe nummer 2 geworden. Lil Kleine, samen met Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek. En het zal je niet verbazen dat ook deze week Justin de Wild de nummer 1 is. Cheerio staat inmiddels 13 weken in de lijst en is blijven staan op de hoogste positie. En dat zover de Oranje Top 30 van week 23... Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits goed op gang gekomen met veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit 10 minuten oponthoud. Dus het zijn vooral dagelijkse files, zoals gezegd. De A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 10 minuten oponthoud. A50, Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn, 10 minuten vertraging. En onder andere is het ook aansluiten op de N305 Almere richting Dronten voor afrit Harderwijk, ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Stichting Mendo. Deze stichting zorgt voor een veilig onderkomen voor huisdieren bij huiselijk geweld. En ik praat hierover met oprichter Rianne Haaiema. En die zit naast me.
2: Ja.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. En we beginnen met een nummer van Tok Tok. En daarna gaan we in gesprek, dus blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ja, we waren nog even in gesprek en de muziek stopt. En dan zit je ineens achter de microfoon.
1: Zeker.
0: Rianne, welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over jouw stichting. En ja, ik kwam in contact. Eigenlijk stond jij al heel lang op mijn lijstje. Dat wist jij niet, maar dat was wel zo. En ik was bij de Dierenlotdag de laatste keer. En daar hadden jullie een stand. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Nu ga ik kijken of ik in gesprek kan komen. En dat lukte. En ik heb natuurlijk al even verklapt waar Mendo voor staat. Maar het is best een bijzondere naam. Als ik dat nou uit elkaar pluis, wat zegt Mendo dan?
1: Als je het uit elkaar zou trekken, dan staat het eigenlijk voor mens en dier onvoorwaardelijk en onafscheidelijk.
0: Hoe heb je dat bedacht?
1: Nou, dat heeft best wel lang geduurd voordat we daar opkwamen. De organisatie heette eerst anders. Het heette eerst Blijf van mijn dier. Het was ooit een project bij het IFW in Den Haag. En op een gegeven moment werden we te groot. Het project werd te groot. En toen zijn we toch overgegaan tot een zelfstandige stichting. Toen heb ik eigenlijk de projectnaam overgenomen. Maar na verloop van tijd bleek Blijf van mijn dier... Zeker in het werkveld waarin wij werken, dus met gemeentes, vrouw op van locaties, het maatschappelijk werkveld. Als jij dieren in je naam hebt, stond ik daarin toch soms 1-2-0 achter om aan tafel te komen. En toen hebben we ervoor gekozen om de naam te veranderen, om het dier eruit te halen, wel erin te verbergen, omdat dat is waar we voor werken. Maar om aan tafel te komen bij de beleidsmakers eigenlijk, om echt wat te kunnen veranderen. Ja. Is dat eigenlijk de achterliggende keuze geweest?
0: Toch is het voor het internet niet zo handig, hè? Ik had vorige week het LICG.
1: Ja.
0: En ja, dat is dan ook zo'n dingetje. Kijk, als ik bijvoorbeeld de wereld inga als Ellen Pitlow, weet geen kip mij te vinden. Als ik daarna zeg, het is ook dieren in de media, dan begint er iets te linken.
1: Ja.
0: Dus ja, ik vind het wel bijzonder dat je het zo gedaan hebt. Maar uiteindelijk vind ik het eigenlijk wel gek. Ik zou juist namelijk denken, als dat dier erin staat, dat je dan juist denkt, met haar wil ik in gesprek. Maar goed.
1: Ja, we zijn inmiddels 12 jaar verder. En niet dat we de naam. De naam hebben we veranderd in 2019. Mm-hmm. Maar goed, dat is ook al wel een tijdje terug. En er is best wel wat veranderd. Dus met terugwerkende kracht zou ik kunnen denken, misschien had ik hem wel kunnen laten bestaan. Maar goed, voor toen was dat het juiste om te doen. En al heb je een hele rare naam. Op een gegeven moment, je bent gevestigd en mensen weten wat je doet. Ja. Dan is dat ook oké.
0: Kan jij dat nog een keer herhalen voor de luisteraar? Wat je nou precies doet, wat Mendo nou exact doet?
1: Ja, ons doel is het ontzorgen eigenlijk van slachtoffers van huiselijk geweld. Die in het bezit zijn van een huisdier. Om ervoor te zorgen dat zij... Dat huisdieren geen reden meer hoeven te zijn om de vlucht uit te stellen. Want dat is wat er gebeurt. Er zijn huisdieren in een gezin. Mensen moeten weg. Mensen willen weg. Maar er is geen plek om naartoe te gaan met een huisdier. En dan kunnen er hele nare gevolgen zijn. Dat is waar wij ons voor inzetten. Om te zorgen dat iemand toch die vlucht in kan zetten. Zonder dat ze daarbij hun huisdieren verliezen.
0: Nou, we zullen zo meteen ingaan op de feiten. Want ik had zelf meteen al van hoeveel mensen zijn dat dan? Hoe werkt dat dan? Daar gaan we zo meteen verder op in. Ja. Doe je dit alleen? Of heb je nog collega's?
1: Ja, ik heb nog collega's. Ik ben het wel alleen gestart.
0: Ja.
1: Toen was het nog een project. En toen dacht ik, dit moeten we gaan doen. Dus ik heb een plan geschreven en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Toen kwam er een stagiaire binnen de organisatie. Nou, die is gebleven. Toen kwam er nog één. Die is ook gebleven. Dus zijn we een beetje opgebouwd. En inmiddels zijn we met 9 mensen. Wel allemaal part-time. Dus het is ongeveer zo'n 5 FTE waarmee we werken landelijk. En uiteraard met heel veel vrijwilligers die ons hierbij ondersteunen.
0: Ja, Mendo is een stichting, hè?
1: Ja.
0: Dus jullie kunnen ook wel een beetje hulp gebruiken.
1: Zo, we kunnen heel veel hulp gebruiken.
0: Zullen we straks ook nog even wat over zeggen?
1: Ja.
0: Jij zit hier. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke drijfveer. Wat zat er nou in jou om juist dit te gaan doen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om dat helemaal terug te halen. Waarom dat in mij zit. Ik ben blijkbaar... als ik ergens aan begin en ik heb een doel voor ogen, wil ik dat ook heel graag afronden. Ik wil, als ik hiermee zou stoppen, dat het ergens vaststaat. Dat als ik wegga, dat het door kan gaan. En daarmee wil ik mezelf niet belangrijker maken dan het is. Want ook zonder mij kan dit plaatsvinden. Maar je moet er wel heel veel, een hele lange adem voor hebben. We maken hele kleine stapjes. Maar de stapjes die we zetten zijn van heel groot belang. En ja, ik ben hiermee begonnen vanuit mijn opleiding diermanagement gedaan. Maar ook een geschiedenis in social work. Maatschappelijk werk toen nog. En daar zit al de combinatie in. En door een tip van mijn zus, die psycholoog is, die kwam eigenlijk met het onderwerp. Ja, dat was voor mij. Dit was voor mij hetgeen wat ik wilde gaan doen en wat ik niet los wilde laten. Ook al kreeg ik hele andere adviezen destijds. Maar heb ik het doorgezet en ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Want anders had deze stichting hier nu niet gestaan.
0: Nee, dat is inderdaad zo. Nee, mensen zouden ook misschien kunnen vragen van, heb jij er persoonlijk mee te maken gehad? Maar dat is volgens mij niet zo, hè?
1: Nee, die vraag krijg ik best wel vaak. Ook van slachtoffers van huiselijk geweld. Ja. Of ik het zelf heb meegemaakt. Dat is voor mij gelukkig niet zo. Ik heb een ontzettend mooie jeugd gehad. En misschien ook juist wel daarom dat ik het zo schrijnend vind dat het voor mensen, maar ook zeker ook voor kinderen en de huisdieren die erbij betrokken zijn, dat het zo lelijk kan zijn, dat het zo naar kan zijn. En ook wat ik heel belangrijk vind, is dat de oplossing niet altijd heel moeilijk is. De oplossing is er, maar wij zijn soms zo geneigd om te denken, als je een oplossing biedt, dan moeten we om heel veel dingen denken en al die beren op de weg. En daarvan denk ik vaak, jongens, we moeten gewoon aan de slag. En dan komen we ze wel tegen. En dan gaan we kijken hoe we daarmee omgaan. En dan is de oplossing is zoveel belangrijker dan waar je overheen moet hobbelen.
0: Nou, het mooie vind ik dat jullie hele duidelijke oplossingen hebben. Daar gaan we het strakjes verder over hebben. Nog even, heb jij zelf dieren?
1: Nee, niet meer. Ik heb altijd wel dieren gehad. Ik heb honden gehad. En vanuit mijn werk op een gegeven moment ook konijnen. Dan vingen we een konijn op. Nou, een konijn mag nooit alleen zijn. Dus er moest een konijntje bij.
0: Goed,
1: en toen ging
0: dat
1: ene.
0: Zegt.
1: Ja, de ene konijn ging dood. Toen moest er weer een andere bij. Ze kwamen bij ons ook oud. Dus dat ging maar door. En op een gegeven moment hebben we wel gezegd, onlangs is weer een konijn. Die hebben we moeten laten inslapen. En toen hebben we wel gezegd van je kan oneindig doorgaan. Maar toen hebben we een ander huisje gezocht voor dit konijn. En die is fantastisch terechtgekomen. Een konijnenparadijs.
0: Oh, dus
1: dat is heel fijn. Ja, daar ben ik heel blij om.
0: Nou, ik ben in elk geval al heel blij dat die wetenschap er is. Ik heb een gesprek gehad in dit programma met iemand die alles van konijnen weet. En het verbaast me ook dat er nog zoveel mensen zijn die zeggen van, ja, nee, maar ik heb hem alleen en dat is allemaal prima. Ja. Dat is dus niet prima.
1: Nee.
0: Dat roep ik dan ook elke keer maar weer even. Dus ik ben blij dat je dat zegt.
1: Onlangs kwam ik ook iemand tegen op schoolplein toevallig. En die zei, ik zit eraan te denken om een konijntje dan voor haar te geven. Ik zei, weet het wel dat als je er eentje neemt, dat je er twee moet nemen.
0: Ja.
1: Oh, is dat zo? Ik zei, dan zal ik naar op letten ook.
0: Ja, wat goed is, hè, tegenwoordig in bijvoorbeeld winkels als een Welkoop. Ik moet natuurlijk nooit namen noemen, maar daar zag ik het toevallig een paar weken geleden. Daar is nog wel een hok met een paar konijnen.
1: Ja.
0: Maar ook met een nummer. Hier hebben wij Flappes als een opvang voor konijnen onder
1: andere.
0: Daar
1: heb ik ook konijnen vandaan.
0: Nou ja, precies. Ja. Dus, en dan staat dus het bordje. Hartstikke leuk dat je dat wil. Je bent van harte welkom bij Flappes. En dan zullen we je alles vertellen.
1: Heel goed.
0: Die dieren die zijn daar gewoon gezellig even om te laten zien hoe wat of waar. Die zijn ook niet alleen. Die kan je daar niet kopen.
1: Ja.
0: Dan ga je naar Flappes. Ja. En dan krijg je de juiste informatie.
1: Heel goed.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wil zo meteen heel graag naar de feiten over huiselijk geweld. Ik zit meestal helemaal mis met mijn muziek. Dus ik dacht, we gaan nu even een beetje goed inzetten. We gaan even een stukje draaien van Living in Another World van Tok Tok. En daarna gaan we verder praten. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ben in gesprek met Mendo. We hadden afgesproken dat we het volgende stukje zouden besteden aan wat feiten. Want ik had zelf al dat ik dacht van huiselijk geweld en huisdieren. Hoeveel is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we gaan even een paar dingen proberen te benoemen.
1: Ja.
0: En ik pin je nergens op vast, hè? Want je zit het allemaal uit je hoofd te doen. Maar ik was even benieuwd, zijn er cijfers bekend over huiselijk geweld?
1: Ja, er zijn cijfers bekend. De cijfers die ik daarvoor gebruik, die komen allemaal een beetje met elkaar overeen. Het hangt een beetje van het onderzoek ook af. Is dat er jaarlijks zo'n 200.000 meldingen van huiselijk geweld zijn, binnenkomen. Maar goed, dat zijn meldingen. Dat zijn mensen die hebben durven melden. Het ware aantal ligt zoveel malen hoger.
0: Ja.
1: De 200.000 meldingen, daar schrikken mensen al van. Dus echt, als ik ergens een training geef bij hulpverleners, doe ik ook altijd zo'n vragenlijst. Hoeveel denk je dat het er zijn? Nou, dat halen ze vaak niet, dat aantal.
0: En zijn dit dan meldingen met dieren of zijn dit überhaupt de meldingen?
1: Dit zijn
0: dan
1: überhaupt
0: weten we niet
1: meldingen.
0: Hoe het verder zit.
1: Ja, dit zijn überhaupt de meldingen, want meldingen met dieren, dat wordt niet geregistreerd.
0: Nee.
1: Er wordt heel weinig geregistreerd.
0: Ja.
1: Kindermishandeling is wel geregistreerd. Dat zijn er zo'n 119.000 meldingen ook weer. Daarvan weten we ook dat het vele malen hoger ligt. En wat we wel weten, dat in situaties van huiselijk geweld, waar dieren aanwezig zijn, dat in 55% van de gevallen dat er ook dierenmishandeling plaatsvindt. Dus en we weten dat in ongeveer de helft van de gezinnen in Nederland of de helft van de huishoudens in Nederland dat er een huisdier is. Nou, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, maar sommige mensen kunnen dat rekensommetje wel snel maken. Ja. Ja, het gaat gewoon om hele grote aantallen.
0: Heb je enig idee hoeveel dieren, en dan ongeveer, zullen we maar zeggen, er jaarlijks slachtoffer zijn?
1: Nee.
0: Geen idee.
1: Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik durf er geen aantallen aan te koppelen. Het zijn er duizenden. Duizenden.
0: Kan je niet voorstellen.
1: Nee.
0: Weet je, wij praten altijd maar over, maar dat gebeurt in het buitenland.
1: Nee.
0: En je weet wel, want daar.
1: Ja.
0: En dan denk ik, we hebben geen benul wat er hier in Nederland allemaal gebeurt.
1: Nee. Ik lig s'avonds wel eens in mijn bed. En dat moet dat moet je wel vaker doen. Maar dat ik erover nadenk. En dan zeg ik wel eens tegen mijn vriend van, op dit moment worden er gewoon echt heel veel dieren, kinderen, mensen worden allemaal mishandeld. Kunnen niet in een bed slapen. Hij zegt, daar moet je over ophouden, want anders dan, daar word je lelijk van.
0: Ja.
1: Maar het is wel wat het is. Er gebeurt zoveel narigheid. En het is niet een ver van je bed show. Het gebeurt ook in je eigen straat. Het gebeurt binnen je eigen familie. Het kan overal gebeuren.
0: Nou,
1: het is geen vrolijk verhaal, hè?
0: Nee, het is geen vrolijk verhaal. Gelukkig gaan we straks ook vertellen wat we er tegen doen.
1: Ja,
0: dus
1: zeker,
0: blijf vooral luisteren.
1: Zeker.
0: Wat is die relatie nou tussen dat huiselijk geweld en dierenmishandeling? Is dat een goede vraag?
1: Het gaat eigenlijk over de link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Daar hebben ze het internationaal ook over. Internationaal is er ook best wel veel onderzoek naar gedaan. In Nederland nog niet zo heel erg veel. Het onderzoek wat ik altijd aanhaal is het onderzoek uit 2012. Van onder andere Marie-José en de Slegers. Zij is hoogleraar antrozoologie. En zij heeft onderzoek gedaan binnen de vrouwenopvanglocaties in Nederland. En toen heeft ze gekeken naar de vrouwen die daar verbleven. Die een huisdier hebben of hadden. In welke mate het huisdier hen ervan heeft weerhouden om te vluchten.
0: Ja.
1: En uit dat onderzoek kwam onder andere dat 41% van die vrouwelijke slachtoffers met een huisdier de vlucht heeft uitgesteld met gemiddeld een jaar. Dus er waren vrouwen bij, die hebben er meer dan 10 jaar over gedaan om uit een gewelddadige situatie te stappen. En dat cijfer heeft mij eigenlijk toe bewogen om hier wat mee te gaan doen. Omdat ik me niet kon voorstellen dat vrouwen, maar het kunnen ook mannen zijn, het gaat allebei de kanten op. Maar ook kinderen en dus ook dieren, dat die jarenlang in zo'n gewelddadige situatie zitten. Waarbij zij een middel zijn, want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Ze zijn er, ze zien alles, ze zijn getuigen. Ze worden zelf mishandeld en geschopt en geslagen. Want het is heel handig om het dier te schoppen of te slaan. Want dan ga je naar buiten. Ja, aan je partner kan je het niet zien, want je bent niet geslagen of geschopt. Maar ik kan jou heel mooi in bedwang houden als ik jouw hond bijvoorbeeld, waar je ontzettend veel van houdt, om die een tik te geven, om die te schoppen of te slaan. Want daarmee raak ik jou nou misschien nog wel harder dan dat ik jou direct sla.
0: Weet je wat ik nou bij mezelf, ik voel zo'n woede opkomen.
1: Ja.
0: Ik heb dat wel eens gezegd, weet je, als iemand dat zou doen, maar dat is natuurlijk heel makkelijk praten, want ik heb een hele lieve partner.
1: Ja.
0: ik denk dat ik tot moord in staat was.
1: Ja.
0: Maar dat die kinderen en vrouwen kunnen gewoon niks beginnen. Ik denk dat dat de ellende is.
1: Het is, je hebt het over huiselijk geweld, maar daaronder valt natuurlijk ook intieme terreur. En het is een mate van controle, het is een mate van dwang. Je kan niks meer. Je bent vastgenageld eigenlijk en je kan geen kant op. Het enige wat je ziet is dat jouw dier wordt pijn gedaan, dat je kinderen worden pijn gedaan, dat kinderen gedwongen worden om hun eigen huisdier pijn te doen, dat een volwassene gedwongen wordt om het dier pijn te doen. Het gaat zo, het heeft echt ziekelijke praktijken zijn het, maar het is, ja, je hebt een heel... heel mooi middel in handen. En ook als je dan de kracht hebt om te gaan, om de situatie te verlaten. Maar we weten ook allemaal, hè, de femicide is zoveel ook in de publiciteit nu, wat ontzettend belangrijk is om daar heel veel aandacht aan te geven. Maar je kan niet zomaar weg. Want de risico's zijn heel groot, zeker op het moment dat je gaat. Neem je de stap om te gaan, dan is er in Nederland, zeker 10 jaar geleden, was er geen plek waar jij naartoe kon met je huisdier. Inmiddels wel. Ja. Gaan we ze ook wat meer over vertellen.
0: Absoluut, ja.
1: Maar dat kon niet. En nog in heel veel gevallen kan het niet. Ja, wat doe je dan? Dan laat je je dier achter bij iemand die of het dier al heeft pijn gedaan, of al heeft gedreigd het dier pijn te doen. Dan ben je op die veilige plek. En dan sta je nog in contact met je partner. En dan krijg je te horen van ja, hij krijgt geen eten. Of ja, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Of je moet nu wel komen, want hij moet naar de dierenarts. Want anders gaat hij dood. En dan ga je weer terug.
0: Ja.
1: Dus het is een middel om thuis te blijven. Maar het is ook een middel om iemand weer terug te halen.
0: Jeetje, dus het is machtsmiddel eigenlijk.
1: Ja.
0: Om controle te krijgen over. Ja. En zijn er dan ook mensen die dus en hun kinderen mishandelen en hun dieren en alle varianten zijn er.
1: Zeker. Je kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn hele, bizarre situaties.
0: Oké, nou is natuurlijk het idee dat, dat jullie helpen.
1: Ja.
0: Mensen een andere plek te geven om veilig te zijn en hun dier mee kunnen nemen.
1: Ja.
0: We gaan zo even verder praten hoe, wat, waar. Maar ik weet dat jullie een aantal samenwerkingen hebben. En ja, dat het gewoon vaak ook lastig is om die dieren daar te krijgen. Maar kun je een aantal noemen waar jullie mee samenwerken?
1: Met organisaties bedoel je?
0: Ja, want ik heb een blijfgroep gevonden. Ja, en dan denk ik van, weten wij wat een blijfgroep is?
1: Nee, blijfgroep is een vrouwenopvangorganisatie.
0: Ja? Oké. Okay. Dus niet Blijf van Mijn Lijf?
1: Dat is een Blijf van Mijn Lijfhuis.
0: Oké.
1: Is een Blijf van Mijn Lijfhuis. En zo zijn er 35 locaties in Nederland.
0: Ja.
1: Maar we werken nog niet met allemaal samen. Maar we zijn wel nu met 15 hebben we wel de samenwerking. Dus op 15 plekken kunnen mensen nu een huisdier meenemen in een vlucht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan kan je huisdier meenemen. Maar vaak, en dan is het bekend in de opvanglocatie, maar er is hulpverlening bij betrokken. Veilig thuis is vaak betrokken. Politie is betrokken. Al die partijen moeten er eigenlijk van af weten dat een huisdier mee kan. Maar al die partijen moeten ook oog hebben voor dat huisdier. En bij het grootste gedeelte van de mensen die daar werken, hebben daar nog geen oog voor.
0: Nee, die zien waarschijnlijk alleen maar de last.
1: Ja,
0: dan moeten wij hem straks uitlaten of whatever.
1: Ja, waar gaan we heen met dat dier? Dus of we laten het maar even. Of oké, we hebben een netwerk waar dat dier in kwijt kan. Je hebt nog een buurvrouw of een buurman, doe het daar wel even heen. Dan hebben we het geregeld. Maar dan zit iemand in de opvanglocatie en dan krijgen wij een belletje van deze persoon. Ja, nou zit mijn dier daar en daar, maar hij zit er nu al best wel een tijdje. En ze willen er nu geld voor of ze willen er vanaf.
0: Ja, krijg je
1: dan
0: dat.
1: Krijg je dat. Dus ook in het herstelproces van mensen denk ik echt dat het zo belangrijk is om vanaf

0: 12 maanden. Dus ja, voor die duur blijft een dier ook in de opvang. En het is best wel lastig om een dier daar voor langere tijd ook te plaatsen. Want je weet niet wat voor dier je in huis haalt.
1: Nee.
0: En je weet ook niet hoe lang het gaat duren. En dat is voor ons soms ook onbekend.
1: En als je gastgezin bent, betaal jij dan de kosten voor het dier?
0: Ja, wij betalen eigenlijk alle kosten voor het dier. We willen ook voorkomen dat mensen betaald worden om dit te doen. Omdat je dan ook weer mensen misschien krijgt die denken, oh wacht even, op deze manier kan ik ook nog geld verdienen.
1: Ja, nee, dat is helemaal niet de bedoeling,
0: maar goed,
1: volgens mij.
0: Ook die mensen zijn er. Dus okay. Nee, alles wordt vergoed. Alle dieren gaan naar de dierenarts. Dus ze worden allemaal gecheckt. Voer wordt verzorgd. Dierbenodigdheden worden verzorgd. Dus eigenlijk wordt de gastouder wordt helemaal ontzorgd. En vragen we alleen een veilige plek en tijd en rust voor het dier.
1: Nou, prachtig. We gaan zo verder praten. We gaan even weer een klein stukje muziek draaien. En dan zijn we zo terug. Blijf luisteren.

0: luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Stichting Mendo, met Rianne Haaiema. Zij is de oprichter en ja, we zijn een beetje beland bij, kleine herhaling, hè, dat een huisdier is heel vaak de reden om niet te vluchten of om later te vluchten. En ja, ik vroeg me eigenlijk even af van, wat is er nou nodig om wel te kunnen vluchten? Want dat is wat er nodig is. Hè, anders blijf je in een situatie zitten. En wat kunnen jullie dan doen op die opvanglocaties, zodat mensen daar met hun dier naartoe kunnen?
1: Ja, nou, wat ik ook al zei, er zijn 35 opvanglocaties in Nederland. Op dit moment zijn er 15 waar je huisdier mee kan nemen. Maar niet alleen op de opvanglocatie.

0: of bij Veilig Thuis, maar ook al veel eerder in het traject is het van belang dat er aandacht voor huisdieren is.
1: Ja.
0: Als er al onrust in het gezin is, om wat voor reden dan ook, financiële redenen of scholen, huisartsen. Ik vind het heel erg belangrijk dat er al in kaart is van joh, wie wonen er allemaal thuis en wat kan een reden zijn om niet die vlucht in te zetten. Mm-hmm. Als dat een huisdier is, dan moeten we kijken om daar hoe we daar een oplossing voor vinden. En wat we zien is dat bij heel veel instanties daar totaal geen zicht op is. Er wordt niet naar gevraagd. En als er naar gevraagd wordt, dan is het een ja of een nee. Maar vraag dan ook door. Oké, als er een huisdier bij betrokken is, waar kan het huisdier dan straks naartoe? Want juist in een situatie van huiselijk geweld is er vaak geen netwerk meer. Zijn er geen financiële middelen. Dus het is dan vervolgens heel moeilijk om een huisdier kwijt te kunnen. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat eigenlijk bij alle hulpverleningsinstanties in Nederland, ongeacht welke doelgroep of welke waar iemand voor komt, dat zij scherp hebben dat een huisdier onderdeel is van het systeem. Want bijna alle hulpverleners weten hoe belangrijk het is om systeemgericht te werken. Dat kom je in alle beleidsdocumenten tegen. Maar huisdieren vind je daar niet in terug. En ik zei het net ook al even in het voorgesprek. Als jij een kind vraagt wie wonen er allemaal bij jou thuis, dat huisdier is daar onderdeel van. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat hulpverlenend Nederland weet dat huisdieren onderdeel zijn. En dat mensen die een huisdier hebben, dat jij je als hulpverlener, maatschappelijke hulpverlener, elke dag inzet voor deze mensen. Je wil deze mensen verder helpen. Maar je doet dat ook pas alleen als je ook naar hetgeen kijkt waar die mensen zo vreselijk veel van houden en wat zij niet achter kunnen laten.
1: Ja.
0: En dat pas als je daar aandacht voor hebt, en ook al heb je er zelf helemaal niks mee, maar zorg dat je je netwerk in kaart hebt, dat als je met een gezin te maken krijgt die huisdieren heeft, zorg dan dat je weet welke partijen er in jouw regio klaarstaan. Want vaak staan alle dierenhulporganisaties klaar om ondersteuning te bieden.
1: Ja, nou, ik heb eens even gekeken naar waar opvanglocaties bang voor zijn. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je ook vaak hoort, hè?
0: Ja.
1: Met mensen die niet van dieren houden.
0: Ja.
1: Als jij vertelt dat je blij bent met je hond, dan zegt een ander, nou, dan moet je elke 3 uur mee wandelen.
0: Ja,
1: je kan
0: stinkt.
1: Niet op vakantie en weet ik het allemaal.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk eigenlijk belangrijk om bij die locaties dat stukje weg te halen.
0: Ja.
1: Maar wat is nou precies het probleem? Zeggen zij dat ook van, hij moet om de 3 uur wandelen en het is niet hygiënisch en misschien bijt hij wel en het is extra werkdruk voor het personeel?
0: Zeker. En we kijken wel erg naar de opvanglocaties. Want je hebt nog opvanglocaties waar mensen gezamenlijk worden opgevangen. Dus dat ze een gezamenlijke woonkamer hebben, een gezamenlijke keuken. Daar mm-hmm. raden we het ook zeker niet aan. Want dan komen die dieren ook allemaal met elkaar in contact. Dus we kijken wel naar de opvanglocaties en dat komt steeds meer. Eigenlijk elke nieuwe opvanglocatie die gebouwd wordt of verbouwd wordt, daar krijgen mensen een eigen unit, dus een eigen studio of een eigen ruimte.
1: Dat is wel heel fijn.
0: Dat is heel fijn. Ja. Dat is eigenlijk ook nodig.
1: Ja.
0: Zeker met mensen die in zo'n crisissituatie hebben gezeten.
1: Absoluut.
0: Die hebben ook hun eigen plek nodig. Nou, en dan zeggen we ook, als jij je eigen plek hebt, dan zou er ook je eigen huis hierbij moeten kunnen. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat je als, in dit geval een dierenwelzijnsorganisatie, meekijkt van kan het ook allemaal. Want eigenlijk doe je het in het belang van de mensen dat een dier mee kan. Wij doen het ook omdat dat dier uit een gewelddadige situatie is. Maar je moet wel blijven kijken of het ook voor mens en zeker dier op die plek ook geschikt is. En wij gaan dan in gesprek met de opvanglocatie. Op dit moment zijn we met 2 opvanglocaties bijvoorbeeld in gesprek. Die willen dier toegankelijk worden. Want die zien zeker het belang ervan in. Maar die hebben met hulpverleners te maken die angstig zijn, die allergisch zijn. Die denken, we hebben ook andere mensen met andere achtergronden hier wonen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek. Want wij doen dit inmiddels 10 jaar. Sinds 2016 is de eerste opvanglocatie die het gankelijk geworden. Dus we weten waar we mee te maken hebben. En je maakt hele duidelijke afspraken met elkaar over. Zeker ook de opvanglocatie met de cliënt. Daar zijn hele duidelijke afspraken over te maken. En gaat het niet goed in de opvanglocatie, doordat een dier verlatingsangst heeft, een hond bijvoorbeeld, en die blaft de hele tijd, er is overlast, dan is, hè, omdat we samenwerken, kunnen we de dieren alsnog opvangen en dan worden ze alsnog bij gastouders geplaatst. Dus er is eigenlijk een vangnet voor als het niet gaat. We proberen het, lukt het niet, dan kunnen we altijd nog daarvan afwijken. En wat wij daarin doen, is de organisatie ondersteunen, de cliënten ondersteunen, de dieren ondersteunen en vooral advies geven daarin.
1: En het kan ook helpen toch, en volgens mij doen jullie dat ook, als je samen de regels bepaalt. Als je samen een huis gaat. Ja, volgens mij moet dan ook regels hebben. Hè, want uiteindelijk moet iedereen comfortabel zijn. En als ze dan weten van nou zo gaan we het doen. Dan moet dat toch ook al makkelijker kunnen zijn.
0: Zeker. En dat is ook wat wij met een opvanglocatie ook bespreken. Alle afspraken die al met andere opvanglocaties zijn gemaakt laten we zien. Mm-hmm. En dan zie je ook dat heel vaak al wordt gezegd. Oh, dus wij hoeven dit niet allemaal zelf te gaan doen. Nee, je hoeft het niet allemaal. Het wiel is al heel lang geleden uitgevonden. Dus we kunnen dit gewoon gaan starten. En je hoeft ook niet alle units in één keer die toegankelijk te maken. Begin dan met 3-4 units. Ja. Start gewoon langzaam op. Maar kijk wat het voor de cliënten betekent. Ook wat het voor de kinderen betekent die daarbij zijn. En dan ben je overtuigd.
1: Ik denk dat het ook heel veel kan brengen.
0: Zeker.
1: Heb je niet in verpleeghuizen mensen die honden aaien waar ze rustig van worden... Ja. Mensen met PTSS die bij paarden worden losgelaten en daar huilend vandaan komen. Ik denk dat dat ook heel veel kan betekenen.
0: Zeker. En dat is ook, hè, dat is al onderzocht. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Dat heel goed is voor mensen, die therapieën. En daarin, ik noem dat ook heel vaak wel. Want daarin stappen we eigenlijk in dit soort situaties over het belang van de eigen huisdieren heen. Eigen huisdieren zijn van zo groot belang. Die hebben alles meegemaakt. Ze zijn samen door die ellendige tijd gegaan. Ja. Dus ze hebben elkaar daarin nodig. En dan mag je in sommige opvanglocaties geen dieren meenemen. Maar dan word je wel in een training geplaatst. We hebben dat ooit van kinderen teruggekregen. Dat dan een kindje zei, dan moet ik met deze hond trainen. Terwijl ik mijn eigen honden niet bij me mag hebben.
1: Ja, dat is ook dat bizar. Maar uit. Ja, nee, dat is niet te doen.
0: Nee.
1: Even iets heel anders, maar dat gaat wel over hetzelfde. Hoe signaleer je nou dat huiselijk geweld? Ik kan me iets voorstellen bij een dierenarts. En dan vind ik het ook nog weer lastig. Ik was toevallig vandaag met mijn hond bij de dierenarts. En daar hoefde ze alleen op de weegschaal, omdat ze niet dik genoeg was. Tenminste, ze moet een beetje aankomen. Ja. En zij kijkt mij al aan, zo van wat gaan wij hier doen? En dan vertel ik haar van nou, deze keer is het leuk. Je krijgt geen prik, maar ze is toch argwanend. Kijk, en als dierenartsen denken van hey, dit of dat, het is altijd moeilijker om een hond in te schatten, volgens mij, in een dierenkliniek dan thuis. Dus hoe signaleren zij bijvoorbeeld?
0: Nou ja, als dierenarts zijn, of zeker ook als paraveterinair, je kijkt niet alleen naar het dier, want er komt ook een persoon mee.
1: Ja,
0: daar gebeurt al heel veel. Dus we hebben ook een nieuwe training ontwikkeld voor dierenartspraktijken. Dus voor de dierenarts en de paraveterinaire. En in die training, dat is een VR-training. Dus als je die bril opzet, dan sta je in die praktijk. Mm-hmm. En dan begint het al met dat mensen binnenkomen lopen. Er gebeurt al heel veel in die wachtkamer. Hoe reageren mensen op elkaar? Wat wordt er gezegd? Wat zie je aan het dier? In dit geval is er ook een kindje mee. Kindje moet naar de wc. En kindje doet haar jas uit. En je ziet al een vlek in de nek. Dus dat zijn al hele kleine dingen. Nou, dan is al de vraag. Ga jij als paraveterinair, geef je dat door aan je dierenarts? Op het moment dat iemand de spreekkamer ingaat. Of doe je dat niet? Dat is al een keuze die iemand dan maakt. Dan kom je in de spreekkamer. Dan ben je als dierenarts ben je degene die het gesprek voert. Dan heb je of de informatie al of niet. En dan ga je kijken naar het gesprek. Dus je ziet inderdaad wat aan het dier. Maar je ziet ook wat aan hoe de mensen met elkaar omgaan. Ja. En waar kan je dan op letten? En welke stappen kan je dan zetten?
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik stel voor, want we gaan al heel snel weer door de tijd. We zetten nog een klein stukje muziek op. Rob is terug van weg geweest. En dan gaan we eens even kijken wat er nog gezegd moet worden. Wat wordt hem? Broken Wings, hop.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ja, ik wou eigenlijk even beginnen bij... ik kan me voorstellen dat je misschien als buren of als buurt of whatever iets hoort of weet ik veel wat. En ik denk dat het belangrijk is dat je dan wat doet. En nou ja, goed. Ik heb begrepen dat als er direct gevaar is voor mensen of ernstig dierenleed, dan mag je gewoon 112 bellen. Ja. Voor andere spoedgevallen, zoals een gewond dier op straat of mishandeling, dan bel je 144. En dat is goed te onthouden. 144 redt een dier. Ik heb het nummer al vaker genoemd. Maar ik vind het belangrijk om toch even te noemen. Als je het dan hebt over zo'n nummer bellen. Samen met de politie verzorgen jullie workshops, hè, over huiselijk geweld en dierenmishandeling.
1: Ja.
0: En nog veel meer voorlichting, of niet?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, en dat is ook wat ik zo belangrijk vind. Dat we de hulpverleners hiervan op de hoogte brengen. Niet alleen dat er een huisdier is, maar ook zeker welke rol een huisdier speelt. En dat het gewoon veel groter is dan dat we denken. En de politie is daarin een hele belangrijke partij voor ons. Als wij een hulpvraag binnenkrijgen, waarbij bijvoorbeeld de eigenaresse al in de vrouwenopvang zit, maar het dier zit nog thuis. En er zijn heel veel zorgen over. Dan hebben wij contact met de dierenpolitie. En zij kunnen dan voor ons daar ook gaan kijken. In het belang van het welzijn van het dier als daar zorgen over zijn. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, nou kwam ik het woord signalenkaart tegen.
1: Ja.
0: Moet ik me daar daadwerkelijk een A4'tje bij voorstellen met dingen die je dan ziet en waar je op moet letten? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja,
0: we zitten bij de radio, anders zou ik hem even laten zien.
1: Ja, nou er zijn wel meer signalenkaarten zijn er in omloop, maar we hebben er inderdaad eentje met de politie gemaakt. Waarbij ook een aanvulling eigenlijk is gemaakt op de signalen die je letterlijk aan het dier kan zien. Waarbij ook signalen zijn van het gedrag van de eigenaar richting het dier, maar ook het gedrag van de eigenaar richting hulpverlener. Dus dat zijn, daar zitten verschillen in. Hè? Dat bijvoorbeeld dat iemand heel erg boos in één keer kan doen, maar ook naar de hulpverlener. Maar ook dat bijvoorbeeld een eigenaar heel vaak van dierenarts eigenlijk een hopper is. Of shopper. Een dierenarts shopper. Ja. Dat is dat hij naar verschillende dierenarts gaat. Nou, dus er staan er allemaal signalen op. Ja, die kunnen wijzen. Eén signaal is natuurlijk nog niet dat het helemaal mis is. Maar ga je het optellen en daarbij je onderbuikgevoel. Ja, dan kan je echt wel aan de bel trekken.
0: Oké, nou heel goed dat je dat zegt. We gaan zo meteen even een aantal dingen noemen die jullie nodig hebben of die jij nodig hebt om dit werk te kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar wat je net zei vond ik wel heel belangrijk. Jullie zijn een stichting. Dat heeft de luisteraar natuurlijk niet gehoord, want die waren naar een liedje aan het luisteren.
1: Ja.
0: Maar jullie zijn een stichting en jullie doen dit met een aantal mensen. En toen zei je van ja, eigenlijk is dit te gek voor woorden. Dit zou een landelijk iets moeten zijn wat door heel Nederland opgepakt zou kunnen worden. En als er iets is dat je een landelijk nummer zou kunnen bellen of te maken hebben met een landelijke club, zou ik bijna zeggen. Ja. En dat is niet zo. Wat zijn jouw ideeën daarbij?
1: Ja, nou ja, we werken dus wel landelijk. Maar dat is puur omdat wij vinden dat als wij een hulpvraag binnenkrijgen, dat we ook moeten helpen, want we horen het verhaal daarachter. Maar ja, we zijn een stichting, dus je bent altijd afhankelijk van financiering. En we krijgen financiering van nu inmiddels 18 gemeentes. Maar ja, hoeveel gemeentes hebben we in Nederland?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk kunnen we helpen in die 18 gemeentes. Nou, dat is van de zotte, want huiselijk geweld, hè, dat werkt niet binnen grenzen. Dat gaat gemeentelijke grenzen over. Ik zei net al, als hier in Elburg wat gebeurt, dan zouden we eigenlijk niet kunnen helpen. Nou, dat doen we wel. Maar ik vind de problematiek waar we mee te maken krijgen en ook de oplossing die we kunnen bieden door opvang van de huisdieren te verzorgen. En daarmee ervoor te kunnen zorgen dat mensen uit huiselijk geweld kunnen vluchten. Dat mensen die te maken hebben met intieme terreur en uiteindelijk het gevolg kunnen hebben dat de femicide plaatsvindt. Als je dat voor kan zijn, als een huisdier daar een onderdeel van is en je kan dat huisdier daar uithalen en daarmee iemand in veiligheid brengen. Ja, dan vind ik dat een nationale oplossing is voor een nationaal probleem.
0: Absoluut.
1: En wat ik eigenlijk ook eigenlijk van de zotte vind is dat sinds 2013 al in de Tweede Kamer bij Veilig Thuis, bij ministeries al genoemd wordt dat huisdieren een kenmerk zijn van intieme terreur. Het is overal al bekend, maar het blijft een vrijblijvende keuze. En nu zie je dat de overheid heel erg bezig is om de aanpak van huiselijk geweld en intieme terreur, om daar wat mee te doen. Ja, als je huisdieren daarin niet meeneemt, dan kan die aanpak nooit compleet zijn. Dus ik vind het echt heel belangrijk en daar ga ik me ook hard voor maken, zeker de komende jaren, om huisdieren daar een onderdeel in te laten zijn.
0: waarvan akte. Hoe heb je die 18 gemeentes binnen gefietst? Heb je dat zelf gedaan? Ik neem aan dat ze jou niet gebeld hebben.
1: Nee,
0: van,
1: zeker
0: we komen
1: niet.
0: Je wel even helpen.
1: Nee, en elk jaar moet je opnieuw ook weer het gesprek aangaan met gemeentes. Dus je moet laten zien dat het nodig is. Oh. Als jij een nieuwe gemeente aanspreekt, dan vraagt ze je hoe vaak komt het voor? Ik zeg, nou, weet u het? Weet u hoe vaak huiselijk geweld in uw gemeente?
0: Dat weten ze niet.
1: Nee. Dus wij weten dat ook niet. En omdat je het niet aanbiedt, omdat mensen het niet weten, ga je het ook niet zien. Dus dat maakt het heel lastig. En als wij een casus binnenkrijgen in een gemeente, ja, dan gaan we contact opnemen met de gemeente. En dan zeggen we, dit gebeurt er in uw gemeente. Wilt u een bijdrage leveren? En dan zegt de gemeente soms, ja, nee, daar hebben we geen financiële middelen voor. Eigenares is zelf verantwoordelijk. Nou, dan begrijpen ze het probleem niet.
0: Nee, oké. Okay. Dus ze kunnen van jou nog wat verwachten
1: Zeker.
0: In de toekomst. Nou, dan gaan we nu eens roepen wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: We hebben het al even gehad over gastouders.
1: Ja.
0: Daar moet je natuurlijk wel dat heel serieus doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn. Want je hebt wel eens met mensen, hè, die adopteren een hondje. Na 3 dagen denken ze het is toch iets minder leuk dan verwacht. Zonder nou daar lullig over te doen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet met zo'n dier. Want die komt al uit een hele moeizame situatie. Ja. En als jij het dan ook nog een keer opgeeft, dan is het helemaal klaar.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja, nee, we zijn altijd. Je blijft ook altijd, denk ik, als stichting op zoek naar gastouders. We proberen een hele goede match te maken tussen het dier wat bij ons binnenkomt en de gastouder. Het laatste wat we willen is hem opnieuw moeten herplaatsen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dus daar kijk je naar. En de dieren hebben inderdaad wat meegemaakt. Of ze zijn zelf mishandeld geweest, of ze zijn getuigen geweest van geweld. Dan moet ik zeggen dat we weinig agressie zien bij de dieren die wij binnenkrijgen. Het is grotendeels hond en kat ook wat we binnenkrijgen. Soms vogels, ook konijnen. Maar het meeste is hond en kat.
0: Maar wel angst, denk ik.
1: Angst, maar ook wel als ze bij een gastouder komen, dan zie je dat ze vaak heel vermoeid zijn. Ja, ze zijn heel erg vermoeid, dus ze hebben echt die rust nodig. Ze slapen heel veel en ze hechten zich toch ook wel weer snel. We zeggen altijd van kinderen dat ze heel veerkrachtig zijn, maar dat vind ik van dieren eigenlijk ook wel. Er zijn echt veel dieren die je op ziet bloeien, die echt helemaal weer opleven. En ons doel is uiteindelijk om dieren, het is wel belangrijk om te noemen, om dieren terug te plaatsen bij een eigenaar.
0: Ja.
1: Maar als iemand ervoor kiest om terug te gaan naar een gewelddadige situatie, want ook dat gebeurt, hè, ook door omstandigheden, door de controle, door intieme terreur. En een dier is daarin mishandeld geweest, dan hebben wij wel, want we hebben een overeenkomst met de eigenaresse. Dat is een van de voorwaarden waarop een dier niet terug zou gaan.
0: Okay.
1: Dus als jij teruggaat naar een gewelddadige situatie en jouw dier is daar mishandeld geweest, dan is dat jouw keuze, maar dan blijft jouw dier bij ons. Hetzelfde geldt voor financiële. Kijk, als een dier bij ons naar de dierenarts gaat en we zien dat er echt langdurige medische zorg nodig is en iemand kan daar niet voor zorgen, ja, dan is dat ook een reden om dan uiteindelijk een andere plek voor het dier te zorgen. Maar alles gaat in overleg. We hebben heel goed contact. Maar dat is wel belangrijk om te blijven benoemen, dat de dierenwelzijn in ons werk altijd wel voorop staat.
0: Prachtig. Geld kunnen jullie natuurlijk ook gebruiken. Kan je doneren?
1: Altijd.
0: Hebben jullie op de website een
1: Zeker.
0: Doneerknop?
1: Ja, we hebben een doneerknop. Dus mensen kunnen doneren. Mensen kunnen acties doen om geld op te halen. En ook als mensen bij bedrijven werken, noem maar op. Alles helpt. Alles is bijvoorbeeld laptops of telefoons die over zijn en die nog goed werken. Ja, wij zijn overal blij mee, want alles wat wij anders moeten aanschaffen kost geld. En dat hadden we anders ook aan de dieren kunnen besteden natuurlijk. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. En het ook verspreiden. We hebben ook wel een telefoonnummer nu, sinds kort ook, dat mensen ons kunnen bellen. We worden heel vaak gebeld. We zijn in de eerste 5 maanden al meer dan 900 keer gebeld. Ook dat zorgt dat mensen, dat je het erover hebt met elkaar, zorgt dat mensen weten, ook al weet jij niet dat er ergens in een gezin iets speelt, verspreid het. Verspreid dat er aandacht is voor huisdieren in situaties van huiselijk geweld, zodat als ook maar iemand met jou in contact komt en die zit daarmee, maar jij weet het niet, nou, dan heb je het maar mooi wel doorgegeven.
0: Absoluut. Noem de website nog maar even.
1: De website is mendo.nl.
0: www.mendoo.nl. Ik vind dit zo belangrijk dat ik dat gewoon zo even
1: heel
0: ga
1: goed.
0: Doen.
1: Heel
0: ben ik
1: goed.
0: Nog wat vergeten, Rianne?
1: Nou,
0: natuurlijk
1: vast.
0: Heel veel.
1: Ja,
0: maar...
1: nee, ja. Weet je, mensen kunnen ons ook altijd bellen. We zijn heel erg we zijn goed bereikbaar. 5 dagen in de week kunnen mensen ons bellen of sturen een mailtje. Dat kan ook. We zijn altijd bereid om ook ergens presentaties te geven in organisaties, op scholen. Noem het maar op. Ja, ik wil dat dit verspreid wordt en dat mensen op de hoogte zijn van de hulp die geboden kan worden.
0: Op naar de landelijke status. Mag ik je
1: Precies.
0: danken voor dit gesprek?
1: Dankjewel. En dank ook voor de mogelijkheid om hier te mogen praten.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel Rob voor de techniek. En ik wens iedereen een fijne avond. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang. Een paar files vallen daarop. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Almere richting Utrecht voor knooppunt Eemnes 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Den Dolder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu. Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, inderdaad. Uurtje Factuurtje met achterglas Ellen. Die ook heel gezellig mee gaat praten. En gaat zorgen dat de techniek perfect gaan komen. Ja, de studio wordt te klein langzamerhand. We hebben op dit moment 4 gasten in de studio zitten. Maar er is nog 1 gast onderweg. Dus we gaan kijken hoe we dat opgelost. Maar het wordt in ieder geval een heel gezellig gebeuren. We hebben om te beginnen met de echte voorzitter van Slagwerk Excelsior Oosterwolde.
2: Oosterdorp.
1: Sorry, staat hier Oost. Wie heeft dit dan getikt?
2: Oh, daar heb ik een foutje.
1: Heb je zelf getikt volgens mij.
2: Een foutje gemaakt.
1: Maar ik zei uit Oosterdorp, Wilbert Beelen, Jasmijn van den Berg. Jij bent ook bestuurslid, Jasmijn? Of?
3: Ja, zeker. En goed, ik speel mee.
1: Goed zo. Dan gaan we uiteraard praten over het Wereldmuziekconcert concours in Kerkrade en de try-out op 4 juli. Daar tegenover hebben we zitten Ellen van Andel.
3: Els
1: van Andel, sorry. Els. En ja, jij gaat praten direct met Annemarie over een week lang allerlei klanken in de kloostertuin.
3: Klopt.
1: Ja, toch? Dus gaan we stukken door. En ja, we hebben een hele bijzondere gast. Dus dat is een docent biologie.
3: Ja, klopt.
1: En dat is Elvera.
3: Elvira.
1: Elvira, ja. Ik heb het ook staan. Goed, maakt er niet zoveel uit. Elvira, we gaan stukken even beginnen. Eerst met, want ja, wat jij doet is een bijzonder vlinderproject.
3: Ja, zo kun je het wel.
1: En we zagen iets voorbij schieten. Ik denk, nou, we gaan je toch even uitnodigen in dat hele verhaal. Maar we gaan eerst beginnen met Ellen heeft muziek uitgezocht. En ik weet eigenlijk niet, ja, daar is je alweer. The Sun Went Down.

0: Nou, dit was een primeur weer, hè, van Annemarie. Uit Elburg. Toch, Ellen? Jij luistert niet mee.
1: Uit Elburg, voor Elburg.
0: Juist, geweldig. En wij zijn er inmiddels achter dat hier allemaal Elburgers of Oostendorpers lopen. Behalve iemand uit Hartenberg, Elvira. Elvira, we gaan praten over vlinderprojecten. Ik zag een heel leuk stukje in de krant. Vertel, wat heb jij, waar ben je mee bezig? Laat ik het dan zo zeggen.
2: Ja, ik ben met klas 1 begonnen met een project rondom de distelvlinder op onze school. En dat is voor het thema samenleven.
0: Ja?
2: En die leerlingen die kregen rupsen een paar weken terug in het lokaal staan in het terrarium. En die mochten ze laten opgroeien.
0: Ja?
2: En ze zijn ondertussen verpopt. En als het goed is, over een weekje komen ze ongeveer uit. En dan gaan we ze uitzetten rondom school. In de natuur, zodat ze iets kunnen bijdragen aan de natuur.
0: En hoeveel rupsen heb je?
2: We hadden in het begin ongeveer 42.
0: Oké, dus we hebben 42 vlinders straks in de tuin. Je zegt het een speciale soort... Wat was ook een vlinder?
2: Ja, een distelvlinder.
0: Wat is een distelvlinder?
2: Een soort die in Nederland voorkomt, maar het is een trekvlinder. Dus ze gaan in de winter naar de warmere landen toe. En dan komen ze in de zomer weer deze kant op.
0: Maar ik heb altijd begrepen dat een vlinder een paar dagen leeft. Of zeg ik iets raars nu?
2: Nee, dat klopt. Ze leven inderdaad op zichzelf een paar weken.
0: Een paar weken.
2: En bij de distelvlinder is dat 3 tot 5 weken.
0: Ja.
2: En dan leven ze eigenlijk echt alleen om voor te planten en weer eitjes te leggen. En dan zijn er ongeveer 3 generaties in een jaar leven. En dat is dus, in dit geval is de generatie die ik uitkom, die leeft in Nederland. En dan is de 3e generatie gaat echt vertrekken naar Spanje.
0: Wat een zomer leven zeg, voor 5 weken.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, en daarvoor zijn ze 2 maanden rups geweest.
0: Oké. Okay. Dus... Maar ze komen straks uit, leuk. En die vlinders, jij zegt ze gaan trekken, maar in die 5 weken gaan ze dan ook trekken? Of blijven ze echt deze regio een beetje hangen?
2: Nee, ze blijven wel echt hangen. Het is wel heel erg interessant, want aan de hand van het klimaat en hoe warm of koud het is, kan die rups zelf aanvoelen van oké, ik moet dus of in Nederland blijven of ik moet me klaarmaken om te gaan vertrekken naar een warmer land.
0: Oh, nou, met mooie weeropkomsten zal dat geen probleem zijn.
2: Nee, dus deze blijven wel en dan de nakomelingen die moeten weer gaan
0: Je moet
2: vertrekken.
0: Weer gaan nadenken. Ja. Maar maar goed, hoe is dit ontstaan, dit project?
2: Ik heb atlasvlinders gehad 2 jaar geleden. Dat zijn de grootste ter wereld. Echt
0: dat zijn die... met die hele mooie kleuren ook, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Die hebben een soort slangenkopjes aan de buitenkant, noemen ze het. En omdat ik die zelf thuis had gehad en het zo leuk vond, dacht ik van, nou, waarom zou ik het niet naar mijn leerlingen toe brengen en die verwondering laten plaatsvinden? Want over het algemeen met het thema krijgen ze best wel veel stof in theorie. En ja, is het heel moeilijk voor zo'n kind om te begrijpen van wat bedoelen ze nou? Dus ik dacht, dan breng ik het iets meer fysiek.
0: Dit vergeet je het nooit meer dan, hè?
2: Dat hoop ik inderdaad.
0: Tenminste, dat lijkt me wel, ja. Dat is, maar hoe is het ontvangen bij de leerlingen? Want je hebt 70 leerlingen die...
2: 74. Het zijn 3 klassen.
0: Ja.
2: En de ene die biologie al leuk vindt, die komt echt elke dag heel blij in de ochtend al langs rennen. Ja. En die wil je ook nog kijken. En de anderen die zijn een beetje heel stoer van, boeit niet.
0: Nee.
2: Maar ik heb toch wel van de coaches in ieder geval ook vernomen dat alle leerlingen echt bij coachtijd dan toch wel heel enthousiast zijn geweest. En ze moeten dan nu een potje meenemen dat ze daar in de vlinder mogen gaan uitzetten. En dat doet dan wel ook echt elke leerling weer. Dus dan zie je dat ze wel echt ook de inzet zelf weer tonen.
0: Ja, je zegt ze moeten een potje meenemen. Hoe zit dat?
2: Nou, om ervoor te zorgen dat elk duo zeg maar 1 vlinder mag uitzetten, moesten ze een potje meenemen. Zodat ik in dat potje die vlinder kan doen. En dan kunnen ze hem buiten zo open doen.
0: Oké, die baas. Ja, want ik kan me wel herinneren op dierentuin en zo. Daar heb ik ook de verbazing in dat die rupsjes hangen. Dus ik vond het altijd heel... Ja, ik kan me voorstellen een heleboel leerlingen dat zich nooit gerealiseerd hebben dat het ook op die manier gaat.
2: Ja, nee. Dus dat is ook inderdaad bij ons wel echt het voorgekomen die eerste 2 weken. Kwamen die leerlingen met van allerlei vragen. Met mevrouw, hoe komt er uit een rups weer een nieuwe rups? Die snapte helemaal die cyclus niet.
0: Nee.
2: Dus ik heb ook wel met ze de afgelopen weken die opdracht heel erg veel gekeken naar van oké, dat is de basis en daar begint het en zo ontstaat het.
0: Dus ze leren echt een hoop van wat dat betreft.
2: Ja,
0: denk ik.
2: Dat op zich wel. Ik heb echt gemerkt dat de nieuwsgierigheid ook echt bij de leerlingen is toegenomen bij het thema. Dus dat het wel echt in voor hunzelf ook heel veel heeft gedaan met hun eigen nieuwsgierigheid opwekken. En
0: begrijp ik. En de hamvraag, hoe kom je aan al die rupsen?
2: Ja,
0: of
2: online.
0: Die poppetjes, hè? Die koop je gewoon echt.
2: Ja, je kon rupsen online inkopen op een website die het ook echt gemaakt heeft voor onderwijs. Dat leerlingen op die manier kunnen ervan leren.
0: Wij hebben heel vroeger, hiervoor zit hashtag over dieren, doet Ellen altijd. We hebben heel vroeger een mierenfokker gehad.
3: Ja. Ja, die mieren, die kan je in reageerbuisjes kopen. Want dat had ik ook wel zoiets van, hoe doe je dat dan? Ja, zegt hij nou dat hij heeft daar hele kolonies. En dan zit dat in een reageerbuisje en dan gaat dat gewoon over de post. Ja, niet te geloven, toch?
2: Ik ben er ook mee begonnen doordat ik op een reptielenbeurs ben geweest. Daar kun je dus echt alle reptielen en amfibieën die je kan bedenken kopen. En ook insecten. Dus toen ben ik begonnen met die atlasvlinder. Die vond ik daar zo.
3: Nou, dat is niks voor mij, een reptielenbeurs. We hebben hier een keer een slang gehad.
0: Slangen
3: en
0: ben
3: bijna
0: gehad.
3: Weggelopen. Echt, ik zweer
0: ik was meteen tegen mijn technicus weg.
3: Oh, op.
0: Goed, ik ga zo lekker verder met jou, Elvira. Klank in de
4: klanken
0: kloostertuin.
4: Uit de kloostertuin.
0: Ja, uit de kloostertuin. Wat gaan we nu doen? Is dit voor het eerst, Els?
4: In die vorm is het inderdaad voor het eerst. We hebben sinds 2 jaar hebben we in Museum Elburg Klanken Klooster. En daarmee hebben we elke derde vrijdag van de maand een concert. Dat wordt eigenlijk steeds groter. Dus we hadden vorige week een wandelconcert op 3 locaties.
0: Die zijn een keer hier in de uitzending ook geweest.
4: Ja, en nou, eigenlijk toen we daarmee bezig waren, zeiden we zo'n week is ook wel heel leuk om verschillende doelgroepen te bedienen. Dus kinderen, volwassenen, jongeren. Gewoon wat voor de gemeenschap doen. En onze kloostertuin leent zich daar heel mooi voor. En deze week is Elburg Klassiek. En daar hebben we mee gesproken. Die hebben altijd een groot podium in de kloostertuin elk jaar. Een tent, de techniek, stoelen. Zeiden, nou, kunnen we niet met jullie samen doen dat wij alles kunnen laten staan? Dan is het een stuk voordeliger dan dat we het allemaal zelf los moeten huren. Nou, met de verschillende verhuurders is dat overeengekomen dat het blijft staan. En wij hebben de week van 16 tot 20 juni hebben we de hele week elke dag van
0: elke
4: alles.
0: Elke dag andere soorten muziek?
4: Ja,
0: van alles wat.
4: We beginnen met een theatervoorstelling, Beestjes. Die is voor de basisschoolleerlingen van groep 5. Die hebben daar allemaal een uitnodiging voor gekregen. Ook van de Arend in Nunspeet. Want heel veel Elburger kinderen zitten bij de Arend in Nunspeet op school. En nou, daar konden ze zich voor opgeven van groep 5. Helemaal gratis.
0: Maar beestjes, denk ik aan vlinders?
4: Nou ja, we hadden het er net al even samen over. Inderdaad, vlinders, maar ook liefheersbeestjes. Ja. Van alles en nog wat beestjes komen er voorbij. En daar heeft een trio een theatervoorstelling over gemaakt. Met muziek. En ze zijn zelf ook verkleed als insecten.
0: Ja, ja.
4: En ze gaan daar een heel leuk programma over maken. En daar beginnen we dan mee op de dinsdag. S'avonds, nou, de mensen van Excelsior zitten tegenover mij. Museum Elburg heeft voor alle 4 de fanfarens van de 5 kernen.
0: Klopt, ja, hebben we 4...
4: Hebben we een muziekstuk laten schrijven. Dat heet Pentacomai.
0: Dat is op dinsdagavond, geloof ik.
4: Dat is op dinsdagavond. Ja. Ze zijn al allemaal aan het oefenen. Het is door een officiële componist is het gemaakt. Die is hier ook geweest. Heeft hij rondgefietst, de verschillende kernen bekeken. En alles heeft hij in een muziekstuk verwerkt. En nou, ik denk dat er 140 mensen spelen dinsdagavond. Is ook weer vrij toegankelijk. Iedereen mag komen. Het wordt gespeeld. Dat is een wereldpremière.
0: Mag ik even een hupje maken in Excelsior? Ja. Dat spelen jullie ook?
5: Nee, want wij zijn van
0: jullie
5: slagwerk.
0: Jullie zijn slagwerk, hè?
5: Ja, dus de fanfare van Excelsior doet daar wel aan mee.
0: Ja?
5: Nou, toevallig speelt mijn vrouw daarbij. Dus,
0: dus je komt weer even kijken. Je moet wel kijken, denk ik.
5: Ja, inderdaad. En ik doe soms ook nog wel eens mee, hoor, met de fanfare als slagwerker. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar inderdaad, in dit concert is echt voor fanfare. Ja, en wij maken ons klaar voor het wereld.
0: Hoe groot is jullie slagwerk?
5: Nou, totaal kennen wij zo'n 37 leden.
0: Ja?
5: En er zijn ook jeugdleden bij. Maar wij reizen af naar kerkraden met 28 leden. En met een koor van een kleine 30 zangers en zangeressen.
0: De meulen.
5: Nee, niet de meulenzangers.
0: Niet de meulenzangers.
5: Nee,
0: okay.
5: Nee. We zijn toch in de hoek gekomen van een high level, doet mee, uit Kampen. Asjamai, dat is een gospelkoor. Maar ook, het is niet geen gospelmuziek, maar ze zijn van origine een gospelprojectkoor. Ze hebben hun enthousiast gemaakt om met ons mee te gaan doen. En dat eigenlijk.
0: Ja. En nu hebben we een try-out, heb ik begrepen inmiddels.
5: Ja, klopt inderdaad. Hè. Dus het WMC is, je hebt het ook voor je scherm staan. De Wereldmuziekconcours is 1 keer per 4 jaar in Kerkrade. Wordt dat georganiseerd. En dan zeggen ze wel eens weer, dat is een beetje de Olympische Spelen voor de muziekwereld.
0: Nou, is dat zo? Nou, zo ik vraag aan de kenner nu.
5: Nou ja, het voelt voor ons natuurlijk wel zo. Wij prepareren ons dermate voor dit concours dat we echt straks 3 keer in de week repeteren. Een zaterdagje er eens bij. Nou, we gaan ook echt een weekend reizen we echt hier naar af met een vrachtwagen die ja, echt een volle trailer met een dubbele bodem. Ja, die volledig vol staat met slagwerkinstrumenten. Dus ja, het is voor ons wel echt iets waar wij ons op voorbereiden. En een hoogtepunt eens in de 4 jaar om ook echt aan deel te nemen.
0: Mooi.
5: Ja.
0: Jij speelt ook slagwerk uiteraard.
2: Ja, ik speel melodische slagwerk. Dingen vooraan, zeg maar.
0: Oké. En wat speel jij, Wil?
5: Ja, ik speel van alles en nog wat eigenlijk. Overal inzetbaar.
0: Overal waar je muziek op kan maken.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja. Als vooral met mallets, met stokken is dat.
0: Ja?
5: Dat
0: vind ik geweldig. Ja. Nog even luisteren naar de muziek. Eens even kijken. Hopen of een beetje een goede muziek heb uitgezocht.
3: Hele goede Take That. Take Lekker That. Uit de jaren, weet ik veel. Daar hou jij van.

0: Ja, luisteraars, we zijn... Ik heb een hele lijst waar ik over aan het praten ben. We zijn praten met de slagwerkgroep Excelsior. We zijn praten met het museum. Komt het uiteindelijk wel op neer met Els. En we zijn aan het praten over het vlinderproject. Elvira, jij hebt een gigantisch leuk beroep, heb jij.
1: Ja.
0: Hoe ben je er zo toe gekomen?
1: Ja, ik ben natuurlijk op zich nog best jong. Dus ik studeer ook nog deels voor mijn docent biologie in mijn laatste jaar. En eigenlijk toen ik zelf het middelbaar zat, toen dacht ik best wel snel van... dat met kinderen lijkt me erg leuk. Dus en biologie vind ik gewoon qua vak erg leuk. Met de dieren zoals dit, met die vlinders. Dat echt,
0: maar dit is voor het eerst met vlinders doet. Maar ik neem aan dat je wel meer van dat soort try-outs hebt gedaan in school, op school.
1: Ja, ik ben met klas 2 in het begin van het jaar in ieder geval begonnen met harten op. Prepareren.
0: Dat vonden ze heel eng, denk ik.
1: Ja, dat is inderdaad. Bij sommige leerlingen valt dat heel erg verkeerd. En die zeggen allemaal gelijk, vies. En sommigen vinden het ook alweer heel erg interessant. Want je, wat ik vaak zeg met bio, heel veel staat in het boek natuurlijk op plaatjes. Maar best wel veel met bio moet je gewoon ervaren door het echt voor je te zien. Dus dat was heel erg leuk. En ik ben met klas 2 ook nog met seksualiteit en voorplanting geweest. En daar komt ook heel veel rep en roer natuurlijk van af bij leerlingen. Dus dat was ook wel echt een heel leuk onderwerp om een keertje aan
0: te doen. Maar op zo'n school, je praat over seksueel en zo. Maar seksuele onvoorlichting, doe jij dat ook of niet? Dat is weer een andere... Of er gebeurt er niet meer op school? Ja, ze weten het gewoon allemaal al via YouTube.
1: Nee, dit was inderdaad echt alles wat je kan bedenken rondom seksualiteit en voorplanting. Ja,
0: ja. Maar dat hoort ook bij jouw beroep?
1: Ja, dat moet als docent biologie.
0: Ja, ik vind het prima, hartstikke goed allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat je allerlei rare vragen over krijgt. Of in ieder geval,
1: Ja, nou, ik heb het dus best wel, vond ik zelf leuk ingezet dit jaar. Want ik had een doos gemaakt. En daar stond dan een vulva op, als in een doos. En dat was dan de vragendoos, dat ze anoniem alle vragen konden stellen. Omdat het voor die kinderen, die zijn dan 14, is het ook best wel een drempel om een beetje te denken
0: van... Ja, ik je weet wel of je durft niet te vragen,
1: dat
0: soort dingen.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig, maar durf ik dat klassikaal te doen? Ja. Dus dat was ook heel leuk, want bij die eerste twee lessen waren ze allemaal heel erg zenuwachtig. En durfde ze niks. En in de les 4-5 was het elke keer... mevrouw, gaat u nog een paar vragen doen uit de doos? Dus toen waren ze opeens helemaal aan. En dat ze het superleuk vonden zelf. Dus
0: ja,
1: dat was
0: geweldig.
1: Wel mooi.
0: Geweldig. Hey, 18 juni zijn die vlinders... de vliegen ze uit, denk ik, hè?
1: Ja, ze zitten
0: Hoe
1: nu,
0: weet je dat precies?
1: Nou, ze zijn nu verpopt voor afgelopen weekend.
0: Ja?
1: En ze doen er ongeveer 1 à 2 weken over. Het ligt een beetje aan hoe warm het is.
0: Maar de school gaat van smalens tot vrijdags.
1: Ja.
0: En in het weekend ontstaan er ook allerlei dingen. Dat gaat wel goed met die vlinders?
1: Ja, ik heb de brandnetel op water gezet toen ze rups waren. Dus die brandnetel die blijft dan goed voor een paar dagen.
0: Brandnetel?
1: Ja, ze eten brandnetel. Dat heb ik nog niet gezegd, inderdaad. Die rupsen die eten leven op brandnetel.
0: Oh, inderdaad, ja.
1: Of distel, maar brandnetel vind je overal, dus dat vond ik makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat stond op water, dus dat kon gewoon het hele weekend blijven.
0: Ja.
1: En nu ze pop zijn, is het dat ze misschien kunnen uitkomen, misschien niet. Maar die poppen die zijn ook zo makkelijk mee te nemen, dus die neem ik dan het weekend weer naar huis. En dan, als ze dan uitkomen, dan zitten ze thuis en anders...
0: Nee, dat begrijp ik, maar ze zien dan niet uitkomen. Het kan niet in 2 dagen kunnen al die poppen uitgekomen zijn, of niet?
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen en dan... ik film het wel, want ik zie het zelf natuurlijk wel. Je kan wel aan de pop ook zien als hij bijna gaat uitkomen. Dus dan wordt hij heel donker. Dus ik weet wel zelf ongeveer wanneer dat gebeurt. En dan kan ik het altijd filmen als de leerlingen er niet bij zijn. En als het wel op een schooldag gebeurt, dan kan het ook. We hebben altijd stammengroepen aan het begin van de dag. Dus dan kan ik het aangeven bij de leerlingen van... Goh, als je het wil zien, kun je vandaag langskomen in het lokaal. En dan heb je wel de leerlingen die daar zelf nieuwsgierig naar zijn. Die kunnen dan...
0: Geweldig. Zijn er ook leerlingen die zeggen van... Nou, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben? Of worden deze stilletjes? Zo kunnen
1: nou, ik heb wel een paar gehad, omdat ze moeten foto's maken elke week voor hun missie. Heb ik er een paar gehad die inderdaad de eerste week gingen doen. Ik ga geen foto maken van een rups. En uiteindelijk in de tweede week heb ik ze toch allemaal echte foto's zien maken. Dus...
0: Toch nieuwsgierig geworden uiteindelijk, het verhaal. Ja, nou goed. Ik kom zeker even bij jou terug. We gaan eventjes naar het museum. Wat is jouw functie het hele verhaal, Els? Jij zit in bestuur.
2: Ja, ik zit in het stichtingsbestuur. Ik ben van de vereniging Vrienden, de secretaris. En in allerlei werkgroepjes, dus ook in dat klankenklooster.
0: Ja.
2: Want Museum Elburg heeft gewoon heel veel werkgroepen waar iedereen in zit. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind ook tegenwoordig een hele mooie site hebben, website.
2: Maar goed, het wordt steeds mooier inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
2: Allemaal.
0: Ik weet wie gebouwd ervoor. Dus dat is op zich heel mooi natuurlijk. Dus ze is ook heel erg trots op volgens mij. Maar...

0: En,
1: wat zie je mij nou aan te kijken?
0: Dat is er 's middags een voorstelling van het seniorenorkest. Ja? Er zitten mensen in die eerder bij Van Varen zelf speelden, maar nu op leeftijd zijn en niet meer onder druk constant willen presteren. En die doen dit gewoon leuk erbij. En de vrouwen van de Kruishoek. Okay. En die hebben met elkaar hebben ze gerepeteerd ook. En afgesproken dat ze ieder 3 blokjes van 15 minuten voor hun rekening nemen. En dat wisselen ze dan af. En natuurlijk is er dan ook lekker koffie met wat erbij. Je wilt de mensen gewoon een beetje verwennen. De mantelzorgers of de begeleiders die erbij betrokken zijn, zijn eventueel ook welkom. En ook dat is weer gratis.
1: Dan zijn we de woensdag. Hè, dan
0: zijn we de woensdag. Nou, donderdag dan hebben we een historische avond met Arend de Boek op. Dat is een
1: met
0: beetje
1: van Norrel, denk ik.
0: Ja, het is een beetje anders gelopen dan dat we gehoopt hadden. Er wordt zou een film gemaakt worden over Elburg. Die is klaar. Het was ons beloofd dat we die mochten tonen die avond. Maar de gemeente heeft in alle wijsheid besloten dat ze hem zelf wil gebruiken om het politiek jaar te openen met zijn eigen mensen. En nou, wij moesten dus wat anders vinden. En ja, dan hebben we gelukkig een hele bloeiende oudheidkundige vereniging. Ja. En die wilde ons helpen. En er is een serie van 100 mooiste foto's. En ook weer over de verschillende kernen die er zijn. Want wij vinden eigenlijk het woordje verbinding wel heel erg belangrijk in die hele week. Dus alle kernen komen aan bod. Willem van Norrel zal inderdaad het hele gebeuren aan elkaar praten met kunde en kennis. En dat is dan alweer de donderdag.
1: Ja, dan was dat klaar. Dan gaat naar
0: Nee. We hebben ook de vrijdag nog. Het Centrum voor Cultuur, wat bij ons nog in het museum huist, wilde ook iets organiseren. Die hebben een Neder-Saksische streektaalavond georganiseerd met verschillende mensen die daaraan meewerken. Een comedian, stand-up comedian en een singer-songwriter en een streektaaldeskundige. En nou, dat is dan de vrijdagavond. En dan de zaterdag, dat is de grote klapper. De vriendenvereniging van Museum Elburg bestaat 40 jaar dit jaar. Dus we hebben 's ochtends een speciaal programma voor de vrienden. Dan komt er ook iemand een lezing houden over Ierland. Want we hebben die dag een Iers festival. Nadat gedeeld alleen voor de vrienden. Er is een heel groot festival 's middags. Niet alleen 3 bands, maar ook een gezelschap wat Ierse dansworkshops geeft. We hebben heel veel kramen met echt Ierse spullen. De veldsmidsen van Museum Smederij de Hoefhamer komt. Ook met dingen met symbolen, Keltische symbolen maken. Er is een workshop voor kinderen. Tasjes bedrukken met Ierse symbolen. Er wordt een boek gepresenteerd over het Keltisch jaar. Er is iemand met prachtige keramiek. En we hebben al als voorproefje in de tuin op het ogenblik van Wim Grutters, een beeldhouwer. Prachtige beelden van in Belgisch hardsteen. Ja. Ook met de Ierse symbolen erin. Dus het wordt echt heel mooi. De kaartverkoop loopt heel goed. Want we hebben het ook landelijk geprobeerd te promoten. En ja, ook hier zijn de kosten weer heel laag. Want voor een festival met zoveel dingen, ja, is een tientje denk ik heel netjes. Ja. En de kinderen tot 12 jaar gratis. Dus dat is ook heel mooi.
1: En wanneer van laat tot laat is dat?
0: Van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En sommige dingen zijn ook wat aan tijd gebonden. De workshop voor kinderen is bijvoorbeeld tussen 3 en 5 en tussen 6 en 7. Maar er is ook een whiskyproeverij met Fosfinos. En die is er bijvoorbeeld van 5 tot 8. Er wordt door Aart Blender wordt er verse zalm gerookt. Want ja, dat past natuurlijk ook wel bij Ierland. Dus ja, de tuin is echt één groot feest, hopen we dan.
1: Maar die groepen, er zijn 3 groepen die op gaan treden. Is de hele dag of is dat 's avonds? Of moet ik dat
0: nee,
1: zien?
0: Die treden na elkaar op. Ja. Fling is een landelijk optredende band, ook heel bekend. En nou, we hebben de Dutch Velvet Band, die is hier in de regio wel bekend. En Volk. En ja, dat wisselt elkaar af.
1: Maar het
0: af.
1: Eindigt in ieder geval 8 uur 's avonds.
0: Ja, ja, dat is de streef inderdaad. Ja. En dan gaan ook de kramen weg en zo.
1: Gezellige boel wordt het daar, Ellen. Hey, hou je van Ierse muziek?
2: Ja, ik ben dol op Ieren, dat weet je. Ik heb een Iers paard. Ja. Ik heb trouwens ook een Iers ding om mijn nek hangen. Dat weet jij niet, maar dat is wel zo. Nou, ja, zeker.
1: Oké, goed. Dat zal.
2: Ja, ik zal er nog wel eens wat over.

0: vertellen.
1: We komen zo even terug. We gaan nog even terug en dan gaan we muziek. En dan gaan we even een heleboel te horen krijgen over het slagwerkgroep. Hoe ben je er toe gekomen?
2: Nou ja, dat is eigenlijk van kinds af aan eigenlijk bij ons allebei, zowel ja? Jasmijn als bij mij het geval. Wordt een beetje met de paplepel bijna ingegoten. Mijn vader heeft jarenlang gespeeld bij de slagwerkgroep zelf. Voor Jasmijn is dat hetzelfde. En bij de ouders in haar geval. En ja, weet je, dan ga je bij de muziek. Dan word je enthousiast gemaakt. En dat we zeggen, een groot deel van onze vereniging bestaat wel uit familie van leden die ooit ook lid zijn geweest.
1: Ja.
2: En dat is ook best het. Tegelijk zit er ook wel een uitdaging in om ook nieuwe groepen voor ons aan te boren. Nou, daar zijn we ook actief mee bezig. En ik moet zeggen dat de laatste jaren aardig goed slaagt om ook aanwas te krijgen. En dat is ook wel, nou, denk ik best wel uitzonderend voor een vereniging als de onze. Want je ziet best wel veel verenigingen in de landen die last hebben van een terugtrekkend ledenaantal. Nou, ik wil niet zeggen dat er bij ons nu helemaal floreert. Maar je ziet wel dat het ons gewoon goed lukt om voldoende leden te krijgen. Want ja, zonder leden is het allemaal mooi. Maar dan zonder leden geen bestuur. En zonder leden ook geen wereldmuziekconcours.
1: Ja. Hey, maar het slagwerken van vader, dat zijn eigenlijk twee groepen in jullie organisatie.
2: Ja, nou eigenlijk zijn het helemaal twee losse verenigingen. Ja. Dus de fanfare die bestaat al meer dan 100 jaar. Dus die heeft ook een paar jaar geleden een 100-jarig bestaan mogen vieren. De slagwerkgroep bestaat 60 jaar. Komt wel voort uit die vereniging. Willem van Norel, die is in 1965 de slagwerkgroep begonnen.
1: Dat is de Willem van Norel net ook over hadden.
2: Daar hadden we het net niet over. De bekende snorren, laten we het even zo zeggen. Misschien dat je dat wat zegt. Die is echt de vereniging begonnen, de oprichter. We mochten afgelopen december ons 60-jarig bestaan vieren. Echt wel een mijlpaal natuurlijk voor de club. En ja, denk ik dat het wel heel bijzonder is dat we in de vereniging, of in de regio hier ook een vereniging hebben die al meer dan 40 jaar in de hoogste divisies slagwerkmuziek maakt. Want ja, ik ken ze niet, zeg maar, die dat doen als het hebben over slagwerk. Dus dat, ik denk dat dat ook vrij uniek is voor de vereniging die wij zijn. Dus Wim heeft daar wel degelijk de basis voor neergelegd. Maar inmiddels is ook zijn kleinzoon de dirigent van de groep. Dat is Tim van Klompenburg. Die enthousiasmeert ons en haalt ook echt wel het beste uit ons naar boven. Dus je ziet ook, alles gaat vanaf generatie op generatie door.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat is toch wel echt de kracht ook van, vind ik, van de club. Ja.
1: Is het zo, want ik zit na te denken van ja, goh, het is eigenlijk heel, in deze regio heb je al 4 of 5 fanfares, of ik noem willen. Hele klein. Je hebt, in Elburg hebben we ook Concordia, je hebt Excelsior. En dan hebben we nog, wat hebben we nog in het harde?
2: Doornspijk.
1: Hoe meer naar het zuiden in Nederland gaat, hoe meer. Want ik kom het westen vandaan. Nou, Haarlem heb je er eentje. En houdt het ook echt op, bij wijze van spreken.
2: Ja, de Veluwe hebben we wel wat slagwerkgroepen. Dus we hebben in Oosterwolde een slagwerkgroep. En ook in Doornspijk. Dus in deze gemeente zit dat best wel goed gebeiteld. Maar je ziet, zeg maar, als je naar het zuiden gaat, dat je veel schutterijverenigingen hebt. En daar is eigenlijk wel heel de traditionele tamboerkorps, wat daar speelt. Maar dat zullen ook tegelijkertijd onze concurrenten zijn tijdens het Wereldmuziekconcours. Dus we spelen uit de vereniging uit Obicht, uit IJsden. Dat zijn echt wel verenigingen die, ik wil niet zeggen dat ze helemaal uit de schutterij komen, maar dat zijn wel die daar ook verwant mee zijn. Dus,
1: hoeveel deelnemers zijn er in het WMC in jullie genre?
2: Ja, in onze genre zijn er 9.
1: 9, oké. Okay.
2: Ja.
1: En waar schat je terecht te komen?
2: Nou, Jasmijn, zeg het dus.
3: Ja. Nou, we hopen natuurlijk gewoon goed.
1: Ja, uiteraard. Ik hoop de eerste prijs.
3: Als je zelf gewoon een goed gevoel hebt, dan maakt het denk ik niet. Je hoopt natuurlijk altijd om te winnen. Maar ja, dat is lastig te zeggen.
2: Nou, laten we zeggen top 3.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: En is er nog wat te winnen over de eer die je wint? Ja, de medaille waarschijnlijk.
2: De winnaar wint €5.000.
1: Er
2: zitten echt geldprijzen aan. Ja. Dus dat is altijd leuk om te winnen. De drijfveer zijn. Het gaat zeker niet kostendekkend zijn.
1: Nee, want je gaat natuurlijk met 30 muzikanten.
2: Ja, 30 muzikanten gaan we erheen.
1: Dus je moet een bus hebben, meer dan een bus. Je moet een vrachtwagen hebben om al spul mee te nemen, neem ik aan.
2: Nou ja, de vader van Jasmijn, daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Die is vrachtwagenchauffeur bij Smit.
3: In Kampen.
2: Smit in Kampen.
1: Ja.
2: Dus daar mogen we dan ook een vrachtwagen van lenen. Dus weet je, dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, dat soort dingen. Hè? Van, we mogen even dit lenen, we mogen daar gebruik van maken. Ja, en we repeteren We repeteren normaliter altijd in het buurtgebouw Oostendorp. Maar speciaal voor dit project repeteren we in een bedrijfspand van Avogel. Bedrijf Avogel.
1: Ja.
2: En ook daar mogen we gebruik van maken. En ook dat soort dingen lijkt allemaal bij je hebt vanzelfsprekend. Van, nou, maken we daar even gebruik van. Oh, ga ik met de vrachtwagen die kant op. En, of we krijgen even een sponsoring. Weet je. Maar het zijn best wel dingen die echt wat verschil maken voor de club wie wij zijn. Want ja, in dit geval is Wilco niet kon rijden. Ja, of dan
1: heb je een probleem.
2: Ja, dan heb je echt een probleem. Dan kom je daar niet. Ja, zeg maar, ja, of we moeten echt een betaald iets gaan realiseren.
1: Dat is waar halen jullie financiën vandaan? Dat is echt ledengeld, zeg maar. Een beetje sponsoring.
2: Nou, ik denk de mooie verbinding ook met wat Els heb. We hebben sinds een aantal jaren het Centrum voor Cultuur in Elburg. Dat is een cultuurorganisatie die met thematische jaren werkt. Ja. Dit jaar is het thema...
0: Muziek.
2: Muziek, inderdaad.
0: Ja. Waar zit muziek in?
2: Welke noot speel jij, volgens mij, is het inderdaad exact. Ik was even aan het denken, maar waar zit muziek in? Nou, daar krijgen wij ook een sponsoring van. Nou, dat is, dit soort projecten helpen daar natuurlijk enorm bij. Op het cultuurfonds, als doorgaanse subsidies. Maar ook leden lopen echt wel hun been uit het lijf om acties te organiseren. Dat is ook wat gebeurt. We hebben ook een specifieke actiegroep. Nou, dat zit Jasmijn ook in. Maar ja, dat is gewoon altijd een uitdaging om aan geld te kopen. Dat is zeker waar. Ja.
1: Begrijp ik, ja. We gaan even muziek luisteren. Wat hebben we nog meer staan?
0: Nou, we hebben even iets. Education. Die was speciaal voor Elvira. En daarna gaan we nog even een klein stukje slagwerk doen.
1: Okay.
0: Dus ik zet eerst eventjes iets voor Elvira in.

0: Ja, luisteraars, we gaan met afbrekende muziek, want we hebben zoveel gasten en we hebben zoveel te vertellen. Inmiddels is Annemarie ook binnengekomen, de directeur. Is directrice of directeur? Nee, directeur van het museum.
1: Ik vind directeur. Ik vind directrice, dat denk ik altijd aan ziekenzorg uit de vorige eeuw. Ja, kostschool, dat soort dingen. Dus ik ben gewoon directeur.
0: Oké, Annemarie, oké. Je was hartstikke druk om met het museum, begreep ik.
1: Ja, Festival Klassieke Muziek. We gaan van het ene naar het andere muziekfestival.
0: Gaat goed?
1: Het gaat goed. Goed. Gelukkig begon het pas te regenen toen het klaar was.
0: Kijk. Oh ja, je moest lopen toch? Je moest lopen naar de Schouwenburg toe en zo. Toch?
1: Nee, dat was ons eigen wandelconcert 2 weken geleden. Okay. Nu was het in de stad. 2 bij ons en eentje in de Grote Kerk. Maar het is altijd leuker als het droog is.
0: Goed zo. Het wordt wel steeds drukker voor jou, hè?
1: Ja joh, ik lijk wel een festivalorganisator.
0: Nou, nog eventjes naar de Vlindert-project toe, Elvira. Over 2 weken is het over. Zijn ze allemaal naar buiten toe? Ja. En wat ga je dan bedenken?
2: Ja, want dan zijn de leerlingen ook al klaar met dit schooljaar.
0: Oh ja, het is gebeurd al, hè?
2: Helaas.
0: Goed,
2: ja.
0: Wat ga je dan voor het nieuwe seizoen doen dan?
2: Ik moet wel zeggen, alles wat ik dit jaar heb gedaan, dat is wel, omdat het ook mijn eerste keer is geweest, merk dat ik overal een beetje denk van, oh ja, dat had anders gekund, dat kan
0: dus
2: ik
0: gaat
2: nog verbeteren.
0: Gewoon doen.
2: Dus ik ga denk ik hopelijk een beetje proberen aan te passen en een beetje allemaal te verbeteren. En ik denk dat, wat eigenlijk net ook naar boven kwam, ik gewoon heel erg probeer in het onderwijs de nieuwsgierigheid bij leerlingen op te brengen. En dan is het nog niet zozeer over het onderwerp, maar gewoon ervoor zorgen dat ze echt het gaan beleven en ervaren.
0: Geweldig. Wij zijn jullie tegengekomen via een stukje, volgens mij in de krant, maakt allemaal niet gek van uit. Zijn we je benaderen? Jullie zeggen, heel goed gekomen, je bent gekomen. Maar pakken andere scholen dit ook op? Want ik vind het wel een uniek project, het Vlinderproject.
2: Nou, daarover gesproken, ja, op zich wel. Ik ben ook door OOZ benaderd. Ja? Dat is het Openbaar Onderwijs Zwolle en de omgeving. En die hebben ook aangegeven dat ze het op de site willen plaatsen. Om op die manier hoop ik inderdaad meer aandacht te brengen bij andere scholen als een soort van inspiratie.
0: Je wordt beroemd, hoor je wat dat betreft. Nou, dat is jouw idee, denk ik.
2: Ja, het is een mooi begin voor docenten inwording.
0: Ja, dus inwording, docent toch, het hele verhaal. Nou goed, ik zeg heel veel succes met het hele verhaal.
2: Dankjewel.
0: En ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, je hebt ook nog even contact met Els gehad over andere dingen, begreep ik.
2: Ja, klopt, inderdaad, voor volgende week.
0: Annemarie, Els heeft alles al verteld.
1: Ja, ik dacht
0: maar
1: al.
0: Ik zei al tegen Els, die gaat echt niet meer komen. Want jij vertelt alles zo vreselijk goed. Dus dat heb ik geen zin meer. Maar
1: ik dacht ook, ze kan het prima zelf. Ja, maar ze wilde toch graag dat ik kwam. Dan kom ik.
0: Ze is een gigantische, ze is bestuurder ook natuurlijk. Maar ze is een gigantische ambassadeur voor het museum, denk ik.
1: Heel goed.
0: VVV.
1: Heel goed.
0: Ik zei net even tegen Els van, dan wil ik toch nog even kwijt wie jij er ook bij zit. Ik vind jullie ook een hele mooie. Het museum, VV. Ik zie alles een beetje bij elkaar. Maar ik vind jullie een hele mooie site ook hebben.
1: Nou, dankjewel.
0: Het ziet er echt perfect uit.
1: Dankjewel.
0: En de dames, wie het allemaal ontwikkelt. Dat ken ik toevallig een beetje. Maar goed, die hebben het. Die mag je rustig doorgeven.
1: Dat zal ik doen.
0: Ze is een tijdje geleden hier al in de uitzending geweest, volgens mij. Maar goed, het is echt leuk. Volgend weekend wordt het hartstikke druk voor jou natuurlijk.
1: Ja, vanaf dinsdag zijn we amper meer thuis, denk ik.
0: En hoe zijn de weersvoorspellingen?
1: Nou, daar kijk ik niet naar, want dat verandert toch steeds. Dus,
3: die zijn best goed.
0: Die zijn best goed.
3: Het is afgelopen met al die regen en al die ellende. Dus dat komt helemaal goed. Speciaal voor jullie.
1: Nou, als het dan niet meteen 33 graden wordt, want dat vind ik ook niet leuk.
3: 27 ook goed?
1: Mooi. Okay. Ik ben een beetje een noordelijk type. Hè? Ik ben het best bij 23 graden. Maar
3: zal ik dat vragen?
1: Heel goed, dank je.
0: Ik beloof niks. Maar in ieder geval ga ik dinsdag wel komen. Ik moet uiteindelijk komen. Want ja, alle korpsen en alles toestanden. We hebben ook wat kennis of vrienden bij Concordia en zo. Dus
1: moet niet komen. Je wilt komen.
0: José die zorgt dat ik kom. Gegarandeerd.
1: Heel goed.
0: José is mijn partner. En oké. Maakt niet zoveel uit. Dat weet iedereen langs de rand. Wel. Wat is je volgende project?
1: We Klankenklooster is een doorlopend project. Het wordt gewoon steeds belangrijker in het culturele veld om te ondernemen. Ik denk niet dat er de komende regeerperiode, zowel landelijk als gemeentelijk, heel veel aandacht is voor cultuur. Dus dan
0: is
1: moet
0: dat
1: je,
0: zo? Dit,
1: het ziet er niet zo,
0: deze regering niet.
1: Niet zo goed uit. Okay. Nee. Dus dan moet je zelf plannen ontwikkelen om met randprogrammering en goede samenwerkingen en door slim te plannen geld te maken.
0: Maar het is ook wel gezond om zelf te plannen.
1: Dat is heel gezond.
0: Niet afhankelijk van heel veel geld uit Den Haag, maar goed.
1: Nee, klopt. Maar kijk, onze programmering kunnen we wel bij elkaar scharrelen en door slim subsidies aan te vragen. Maar ja, we hebben natuurlijk een enorm pand en dat is een Rijksmonument en dat is van de gemeente. Dus het zou ook fijn zijn als ze er iets beter voor zouden zorgen. En dat is ook cultuur.
0: Ja, oké. Ik hoor een lichte ondertoon in het hele verhaal.
1: Die klopt. Die hoor je mag, goed.
0: Oké, okay, goed. Ja. Oké, okay, nou goed. Misschien dat de nieuwe wethouders met je meedenken.
1: Nou,
0: wie
1: we gaan
0: is de nieuwe
1: uitnodigen.
0: Wethouder voor jullie eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje opgesplitst. Okay. Want wat ik heb begrepen is dat toerisme bij Lennart ligt.
0: Ja.
1: En dat cultuur bij Patrick Gaynor ligt van LEF.
0: Ja, ja, oké.
1: Dat is voor het eerst in alle jaren dat ik in het museum werk dat toerisme en cultuur niet meer bij dezelfde wethouder liggen. Ja. Dus ik denk 2 keer zoveel kans op succes.
0: Kijk, dat is heel groot voordeel. Ja. Goed, ik ga even naar slagwerk gebeuren. Excelsior. 4 juli. Dan is de grote aftrap volgens mij.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt. 4 juli.
0: Vertel, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, 4 juli gaan we eigenlijk het allemaal als soort van voor het echtje doen. We gaan het hele programma met alles erop en eraan. Het koor zal er ook zijn. Verteller gaat ook mee. Freek van der Heijden gaat
0: Freek.
2: Ja, gaat ook, door het programma heen vertellen.
0: Allemaal bekende mensen.
3: Ja.
2: Nee, dus eigenlijk is het 4 juli in het Huiken is eigenlijk het hele concertplaatje is er dan aanwezig.
0: Is Huiken groot genoeg hoor?
2: Ja, alle sportzalen ongeveer zijn afgehuurd. En dus hopen dat we daar helemaal alle mensen in kwijt kunnen.
0: Even kijken, want jullie gaan optreden. Je zegt alle sportzalen zijn afgehuurd, maar die zijn allemaal gesloten gebouwen. Zijn dat? Er zit de deur in.
2: Ja, de wanden die kunnen omhoog tussendoor. Dus we kunnen er als het goed is één grote zaal van maken.
0: Oké, dat is geweldig. Ja. Maar daar kan je gewoon naartoe of moet je de kaarten verkopen?
2: Nee, je kan komen wanneer je wil. Of nou ja, wanneer je wil. Om 7:30 begint het. Maar je hoeft geen kaartjes te kopen. Je kan gewoon komen die avond zelf.
4: Ja, het mooie is dat we ook echt onze volledige vereniging presenteren. Dus ik gaf net al aan dat we 37 leden hebben. Dus we beginnen de avond ook met onze jeugdgroep. Dat is ook gewoon om die het podium te geven, ook voor zo'n groot publiek.
0: Maar puur slagwerk, hè?
4: Puur slagwerk. Ja. En daarna
0: herrie zal het worden zeggen.
4: Nou, ik denk
0: maar het is geen herrie voor jullie natuurlijk.
4: Nou, we gaan straks een klein stukje horen. En ik denk dat je daarna een andere mening hebt. Okay. En ik wil je van harte uitnodigen, Rob. Ja, en alle luisteraars natuurlijk.
0: Wat voor dag is dat, 4 juli?
4: Dat is op een zaterdag. Okay. Dus ik zie toevallig.
0: Nou, ik bedoel niet meer de herrie, maar gewoon een bombastisch geluid dan.
4: Ja, kijk, dat is het zeker. Kijk, muziek bestaat uit verschillende soorten volumes die je dat kunt bespelen. En soms zal het fortissimo zijn, hè? Dus de harde kanten. Maar we zullen ook hele zachtige passages hebben. Dus ik denk echt voor elk wat wils. En nou, Jasmijn benoemt net al even Freek van der Heijden als verteller. We hebben echt voor dit keer gekozen om heel thematisch het programma in te steken. Dus het thema draait volledig over vikingen. Dus Freek zal zich ook personaliseren als een soort van viking. En ook als verteller echt het publiek meenemen op zijn reis. Ja, Erik de Rode.
0: Hij is ook gekleed als viking?
4: Nou, dat is een louter nog even als verrassing voor de luisteraars. Als teaser, laat ik het dan zo zeggen. Maar in ieder geval, hij gaat aan de hand van het verhaal van Erik de Rode. Hè, dus die natuurlijk IJsland en dan gaat hij Groenland vervolgens ontdekt. Dermate veel oorlog en ruzie in zijn leven heeft meegemaakt. Dus daar zit een stukje strijd ook in dat we muzikaal zullen uiten. Maar ook, dat hij nieuwe landen ontdekt en echt daadwerkelijk een eigen volk aan het stichten is. Ja, dat zal zeker ook een centraal thema hebben in ons concert. Dus één Freek vertelt het eigenlijk aan elkaar en een koor eigenlijk geeft dat nog extra gewicht mee. En 4 juli is dus zowel Freek er ook bij, het koor, een pianist. Alles is er aanwezig. En het is echt
0: een generaal repetitie.
4: Ja, echt alles helemaal zoals het 18 juli ook zou moeten zijn.
0: En dan gaan we 18 juli gaan we naar Kerkrade toe.
4: Ja, wij gaan 17 juli.
0: Gelukkig. Dus behoorlijk aan het rijden hoor.
4: Dus behoorlijk aan het rijden. We blijven daar ook een nacht. Dus 17 juli zullen we eerst nog overdag repeteren. En dan rond de middaguur zullen we die kant op gaan. Dan verblijven we daar ook in een. We hebben ook een WMC-commissie. Nou, ik weet dat ze allemaal luisteren. En die WMC-commissie organiseert ook heel veel zaken. Allemaal vrijwilligers ook. En bestaat ook deels uit leden. Maar het scheelt natuurlijk enorm dat wij ons als bestuur niet... even met alle woorden... We moeten ons over heel veel dingen druk maken. Maar ik vind het heel fijn dat we niet ons druk over te maken. Over de busreis, de accommodatie, het ontbijt en dat soort dingen. Want dat wordt allemaal geregeld door... vrijwilligers die meegaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Hoe lang duurt zo'n optreden?
2: Ja, je moet verplicht spelen tussen de 40 en de 45 minuten. Dus zo lang
0: is het.
2: Ja, zeker, ja. Het is een pittige kluif af en toe.
0: Gewoon achter elkaar, die 40, 50 minuten.
2: Ja.
4: Ja, een zweet staat op ons voorhoofd na de tijd, zeg maar. Ja, zeker. Okay. Ja.
0: Maar goed, dus in begin je om 10:50, dus de vastgestelde tijd. Dan ben je om een uur of twee klaar. En dan?
2: Nou, dan moet eerst wel alles in de vrachtwagen.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, ik zit even voor het vervolg van de wedstrijd te bedenken. Wanneer hoor je... Of krijg je dan nog een keer finale? Of is je treedt maar één keer een uur op?
2: Ja, je treedt gewoon één keer op. Dat is je time to shine, om het zo te zeggen. Ja? Daarna zijn er dan nog 6 andere clubs die dag die dan ook moeten optreden. En daarna zal de prijsuitreiking zijn.
0: En er zit een heuse jury, neem ik aan, die bepaalt hoe of wat.
2: Ja.
0: Dus jullie moeten tot eind vanmiddag ook blijven.
4: Ja, nou, er zit een jury, 5-tal juryleden. En dat zijn bijvoorbeeld slagwerkers die echt in professionele ensembles spelen. Dus de beoordeling is niet mals en elk detail wordt gehoord. Dus we zullen echt op ons best moeten zijn. Willen we daar goed presteren. En ik denk dat ook wel echt wat mooi is om echt naar zoiets toe te werken. En ik hoor net ook twee verhalen. Wat mooi is om echt iets neer te zetten. Of even denkt, hey, weet je, hier gaan we met elkaar aan toewerken. Daar met zo'n club naartoe toe te werken. Ja, dat is fantastisch. Dat gevoel tijdens de repetitie ook echt te voelen dat we dat met elkaar aan het bouwen zijn. En dat gaan we doorzetten de aankomende weken.
0: Gaan we straks... We hebben een klein stukje muziek van de vorige WMC. Daar gaan we ermee uit.
4: Ja.
0: Wilbert, Jasmijn, heel veel succes.
2: Bedankt.
0: En wie weet, 4 juli loop ik even naar binnen toe. Het zou best kunnen op zaterdagavond. Eén kort vraagje in Elveren. Kan ik ze zelf ook zien?
2: De vlinders of de rupsen. Ja? Want de rupsen die zijn er al niet meer.
0: Nee, die zijn al weg.
2: De vlinders die kun je vanaf volgende week heel misschien in het wild zien hier in Elburg.
0: Oké, goed. Nou, ik zal elke vlinder die voorbij ze gaat, zal ik aan jou denken.
2: Dat is ook het doel voor die leerlingen. Dat ze altijd herinneren.
0: Hey, hartstikke bedankt. Jack geweest met veel succes. Als je nog eens een leuk project hebt, zijn ons even in. Want dan gaan we je gewoon weer uitnodigen. En Anne-Marie en Els, jullie hebben een geweldige week tegemoet, toch?
5: Ja, met dank ook aan de subsidies.
0: Ja. Perfect. We gaan eruit met muziek, Ellen. Wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

0: Fijn dat u luistert. Vanavond wordt Kerkenwerk verzorgd door het team van Wijk Oost van de hervormde gemeente van Elburg. We zijn er tot 9 uur, met na 8 uur mevrouw Grietje Rozenboom als gast. Zij is dirigent en organist en ze neemt zelf haar muziek mee. Dus het betekent veel muziek in deze uitzending. Want om 7:30 mooie geestelijke muziek. En deze keer hebben we een selectie gemaakt van koren en orkesten uit Urk. Maar we beginnen met de kinderen. Het programma Maak een vrolijk geluid met Hanne en Loos Eimee. Nou, ze zitten hier al naast mij. Van harte welkom, dames. Jullie hebben altijd een thema voor de uitzending.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is vanavond?
1: Afscheid.
0: Afscheid. En dat betekent?
1: Wij zitten in groep 8, dus we gaan volgend schooljaar naar de middelbare school toe.
0: En dan ga je hier stoppen?
2: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. De laatste aflevering van Maak een vrolijk geluid met Lois, Aimee en Hanne.

0: Hoi!
1: Welkom bij Maak een Vrolijk Geluid.
0: Deze keer helaas de laatste keer voor de zomervakantie.
1: Ik ben Hanne en ik ben 11 jaar.
0: En ik ben Louise May en ik ben ook 11 jaar.
1: Vandaag hebben we het over afscheid nemen.
0: Omdat je waarschijnlijk na de zomervakantie naar een nieuwe groep of school gaat.
1: We gaan nu eerst een liedje luisteren.
0: We prijzen uw naam hoog van Make Some Noise Kids.

0: Wij hebben vandaag niet één, maar twee Bijbelverhalen.
1: We doen namelijk het verhaal van het verloren schaap en de verloren zoon.
0: Loos mee, begin jij met een verhaal?
1: Ja, is goed. Het verloren schaap. Sommige mensen vroegen zich af wie het allerbelangrijkste was voor God. Daarom vertelde Jezus hun een verhaal. Denk eens aan een herder. Wat doet een herder? Hij past op zijn schapen. Hij zorgt ervoor dat ze voldoende te eten en te drinken hebben. De herder telt zijn schapen om te zien of er niet één weg is. Als er één ontbreekt, dan gaat hij op zoek. Hij kijkt in de schuur. Hij kijkt bij de rivier. Hij kijkt bij de heuvels. Hij kijkt overal. De herder geeft het niet op. Uiteindelijk vindt hij zijn verloren schaap weer terug. De herder deelt het schaap op zijn schouders terug naar huis. Dan roept hij al zijn vrienden. Kom, vier feest met mij. Mijn schaap was weg, maar nu heb ik hem terug. Daarna zei Jezus, God houdt net zoveel van al zijn kinderen als deze herder van zijn schapen houdt. Wanneer een kind van God ongehoorzaam is, dan is dat kind net als een schaapje dat wegloopt. God heeft daar verdriet van. Maar als iemand stopt met verkeerde dingen te doen en toch gaat naar God, dan is God heel, heel erg blij.
0: We gaan nu een liedje luisteren, namelijk
1: Jezus is de goede herder.

0: Want Lois en May, waarom doen we het eigenlijk over afscheid nemen?
1: Omdat we in groep 8 zitten en na de zomervakantie gaan we naar de middelbare school. Dit wordt onze laatste uitzending.
0: Ja, dat klopt. Dan hebben we minder tijd voor huiswerk. Ik ga nu een Bijbelverhaal vertellen over de verloren zoon. Jezus vertelde nog het verhaal over de liefde van God. Er was eens een man die 2 zonen had. De man had een grote boerderij. De jongste zoon wilde niet meer werken. Hij wilde op reis gaan en plezier maken. Daarom vroeg hij zijn vader of hij zijn deel van het familiegeld alvast mocht hebben. De vader gaf het geld aan zijn jongste zoon. De zoon vertrok meteen en wilde zo graag avonturen beleven. Maar zijn familie was verdrietig. In het begin had de jongste zoon erg veel plezier. Hij had genoeg geld, kocht dure kleren en ging lekker eten. Maar al gauw was zijn geld op. Nu moest de jongste zoon aan het werk bij een varkensboer. Hij had zo'n honger dat hij het voer van de varkens wilde opeten. De zoon wilde terug naar huis. Hij zei, ik zeg tegen mijn vader dat ik spijt heb. Ik kan niet meer als zijn zoon terugkomen, maar misschien mag ik zijn knecht worden. De vader zag zijn zoon thuiskomen. Hij kreeg tranen in zijn ogen en rende naar zijn zoon toe. De zoon zei, alsjeblieft vader, vergeef mij. Die avond was er een groot feest. De vader riep, mijn zoon was verloren, maar nu is hij teruggevonden. Jezus legde uit wat hij met dit verhaal bedoelde. God is net als die vader. Hij houdt van mensen en is heel blij wanneer ze bij hem terugkomen.
1: En nu doen we een liedje.

0: Hanne, heb jij wel eens afscheid moeten nemen?
1: Ja, van de kindernevendienst. En ik ga volgend schooljaar naar de middelbare school. En heb je ook wel eens afscheid moeten nemen?
0: Ja, ik ga ook afscheid nemen van de basisschool. En ik heb ook afscheid genomen van de kindernevendienst.
1: We gaan nu een liedje luisteren die ook over afscheid gaat. Maar dat de Heilige Geest komt tijdens het Pinksterfeest.

0: Hebben jullie ook wel eens een keer van iets afscheid moeten nemen?
1: Nou, en weet je nou eens mee wat ik ga doen in de zomervakantie? Ik ga 2 weken lang op vakantie naar Frankrijk.
0: Leuk, ik ga op vakantie naar Italië.
1: Cool, wat ga je allemaal doen dan?
0: Ik ga naar Pisa. Dat is een stad met een hele grote scheve toren.
1: Wauw.
0: Wat ga jij doen?
1: Nou, ik ga... ik ga eigenlijk heel veel leuke dingen doen. Ik ga... We hebben 2 plekjes in Bergen. Dat is heel cool.
0: Dat is leuk.
1: Ja. We gaan nu een liedje luisteren.
0: Namelijk Praise the Lord.

0: En nu hebben we nog twee leuke weetjes. Want weten jullie dat het langste woord van Nederland is? Ik namelijk wel. Kindercarnavalsoptocht voorbereidingswerkzaamheden comitéleden. Probeer dat maar eens uit te spreken.
1: Wisten jullie ook dat er een dier vierkante poep heeft? Dat is een wombat. Dat zijn erg speciale dieren. En ze leven alleen in Australië en Tasmanië.
2: Nou dames, dat was een fantastisch einde van jullie carrière bij de Lou. Wat denken jullie? Kom je later nog wel weer eens terug hier als presentator?
0: Misschien een keertje nog een keer, maar ik weet het niet precies.
2: Nee, maar hoe vaak hebben jullie het gedaan eigenlijk?
1: Heel vaak.
2: Heel vaak.
0: Heel vaak,
2: en
0: ja.
2: Zijn jullie al een beetje bekende Elburgers geworden onderhand?
0: Niet per se.
1: Nee.
2: Niet per se.
0: Nee.
2: Nee. Nou ja, dat heb je met de radio, hè? Het is geen televisie. Ja. Maar namens ons comitéetje, namens onze groep, heel hartelijk dank. Want we vonden het erg leuk dat jullie als jonge presentatoren ons team kwamen versterken. We hopen natuurlijk dat jullie terugkomen. Misschien met een tienerprogramma of een leuk gospelprogramma. Dat kan ook allemaal. Denk er eens over na. Ik ga verder met het programma. Maar jullie hebben altijd een hele fantastische afsluiting. Dat doen jullie nog een keer.
1: Toedaloo!
2: Kijk eens aan. Dankjewel, Hanne en Loe zijn mee. Want ik ga verder met het muziekprogramma. Een muziekprogramma tot 8:00. We hebben koren en orkesten uit Urk, wat ik al zei. En we beginnen met het lied Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn aanbidding is voor u. Een lied naar Psalm 42.

Ja, hier speelde de christelijke brassband Pro Rega uit Urk. Zoals ik al zei, vanavond een Urker-uitzending. We gaan verder met het Urker Mannen Ensemble. En die staat wel onder leiding van een Elburger, Pieter-Jan Leusink. Het lied heet Houd mij vast. Dat is een Finse melodie. En het gaat over een schip in de storm dat de haven niet vindt.

Ja, in deze uitzending wisselend koorzang of muziek. Het volgende nummer is een combinatie. De brassband Pro Regen speelt en het Urkemannen Ensemble zingt. Blijf bij mijn heer. En dan de Engelse versie Abide With Me.

Het volgende lied van de Urkezangers gaat over dat je de naam van Jezus met je mee kunt nemen. Ook al gaat hij gebukt onder verdriet en zorgen, want hij zal je blijdschap en troost geven. Engelstalig lied, Take the Name of Jesus. Hier zijn de Urkezangers.

Ja, en zo waren we een half uurtje op eiland Urk. We besluiten dit muziekdeel van ons programma met een overture, Light of the World. En dat wordt gespeeld door de christelijke brassband Pro Regen. Na 8 uur zijn we weer bij u terug. Ook weer met veel muziek en dan met Grietje Rozenboom. Ik zou zeggen, tot zometeen en geniet van deze prachtige muziek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, welkom weer terug. Goed dat u luistert. Vanavond wordt kerkwerk verzorgd door het team van Wijk Oost van de hervormde gemeente van Elburg. En dit uur hebben wij als gast mevrouw Grietje Rozenboom. Zij is dirigent en organist en dit uur wordt een uur vol informatie en ook vol heel veel muziek. Want je hebt heel veel muziek meegenomen, Grietje. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Je speelt en je zingt en je dirigeert in onze gemeente. En daarom is het is fijn om eens wat van je te horen. Waar kom je vandaan? Waar ben je mee bezig? Wat doe je allemaal? Daar hebben we een uur de tijd voor. Dat is best wel lang, maar misschien is het veel te kort. Dat zullen we zien. Je hebt in ieder geval mooie muziek ook uitgezocht, wat we gaan luisteren. Maar het is natuurlijk altijd mooi om te beginnen voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Dat soort dingen.
1: Oké, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik zal eerst vertellen. Ik ben Grietje Rozenboom. Mijn meisjesnaam is Van Dorp. En ik kom uit Oldebroek. Daar ben ik geboren. En ik ben echt van de bakker. Sommigen zeggen ze in Oldebroek. Waar ben iedereen van?
0: Nou, van Bakker Van Dorp.
1: Ik ben van de bakker.
0: Ja.
1: En wij hadden dus een bakkerij. En het was altijd een gezellige drukte bij ons thuis. En mijn ouders die vonden het belangrijk dat alle kinderen een muziekinstrument leerden spelen. Wij zijn met 7 kinderen.
0: En die hebben allemaal
1: allemaal een muziekinstrument. En mijn moeder had zelf heel graag verder willen met orgel spelen. Maar dat kon niet. En dus wij mochten allemaal een muziekinstrument gaan spelen. En wij hadden thuis een harmonium staan. En ik ben de oudste, dus dat werd het harmonium. En dat was dan lucht trappen met je voeten op en neer. En dan spelen met je handen.
0: Ja,
1: en toen was ik 7 jaar en toen ben ik begonnen met...
0: Met de plaatselijke dirigent?
1: Met bij Hendrik van Loo. Dat was
0: senior.
1: Toen de senior. Dat was de organist in de Lambertuskerk in Oldebroek.
0: Ja.
1: En hij was dirigent van de fanfare in Oldebroek.
0: Ja, maar 7 jaar, was je daar niet te jong voor?
1: Nee, dat was
0: dat
1: toen
0: heb
1: in
0: je
1: die tijd.
0: Gedaan.
1: Je had toen niet een AMV-cursus of zo van tevoren. Nee. Je begon daar en je leerde daar de noten lezen. En,
0: het leerboek van Volkdien bijvoorbeeld?
1: Ja, boeken van Volkdien, daar begon je mee.
0: Ik ken
1: inderdaad.
0: Het ook nog een beetje.
1: Oké, okay, nou, en bijvoorbeeld mijn broers, 2 van mijn broers zaten op de muziekvereniging. Mijn zusje speelde accordeon.
0: Echt waar?
1: Ja, dat was in die tijd wel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar dat was gewoon leuk. En dan op zondagavond, mijn vader kon ook orgel spelen. Dan zaten we rond het harmonium. En dan zongen we natuurlijk bij het harmonium.
0: Ja.
1: Opa en oma erbij. En dan kwamen dus soms uit de buurt nog mensen.
0: Ja.
1: Dus dat was heel gezellig.
0: Ja, als je dat zo vertelt, dan klinkt dat wel heel nostalgisch. Een beetje jaren 50, 80. Maar toen was het ook wel jaren 60.
1: Het was in de jaren 60. Maar dat is inderdaad lang geleden. Maar dat is het begin geweest. En ik ben mijn ouders nog steeds dankbaar dat ze mij die kans hebben gegeven.
0: Ja.
1: En ik ben er dus ook mee doorgegaan. En ik merk ook van muziek geeft je iets. Als je boos bent, dan duw je die toetsen wat harder in. En als je heel blij bent, speel
0: met
1: je weer anders.
0: Kun je...
1: Mijn moeder zei van, ik kan horen hoe je bent. Nou, dus dat was het begin van het orgelspelen. En zo blijf je oefenen. En op een gegeven moment ging je via de muziekschool. En dan moet je leren pedaal spelen met je voeten.
0: Dan heb je dus een ander soort orgel.
1: Dan heb ik een ander
0: dan
1: orgel nodig.
0: Maar
1: dat kon dus niet thuis. Dus toen heb ik in de gereformeerde kerk. Daar kon ik dan af en toe een uurtje spelen.
0: Okay.
1: En dan moest je de sleutel ophalen bij de koster. En nog wat later ging ik naar het Maranatha kerk op het Loo.
0: Dus
1: dan ging je met de fiets.
0: En
1: dan kon je daar bij de koster de sleutel ophalen. En dan kon je een uur of anderhalf uur in de kerk studeren met je... Op het kerkorgel.
0: Handen en voeten.
1: Handen en voeten. En dan lezen 3 balken. Je rechterhand, je linkerhand en een balk voor de voeten. Dus dat is gewoon trainen, zeg maar.
0: En die voeten, dat is eigenlijk als ondersteuning van de melodie.
1: Een mooie basis. Mooie bassen.
0: En daar heb je altijd lol in gehad? Ook toen je, zal ik maar zeggen, puber werd en dat je... Wat ouder werd.
1: Het zal vast wel eens wat minder geweest zijn, maar
0: je hebt wel doorgezet.
1: Ik heb wel doorgezet. Ja, dat was gewoon wel mooi. En toen ik 17 was, toen deed ik eindexamen voor de muziekschool. En toen was het een poosje wat minder. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, ik wil toch nog wat verder. En toen heb ik privélessen bij Hendrik van Loo gehad. En toen heb ik harmonieleer gestudeerd en muziekgeschiedenis.
0: Maar harmonieleer, wat is dat precies?
1: Dan zie je van hoe de muziek in elkaar zit. Niet alleen de melodie, maar ook de akkoorden eronder, de lijnen eronder. Kan je alle lijnen volgen en ja, toonsoorten van de ene toonsoort naar de andere. Waarom dit, waarom dat.
0: Maar had het dan te maken met het orgel waar je dan mee speelde?
1: Nee, dat hoefde
0: dat
1: niet.
0: Hoefde niet.
1: Nee, dat hoefde. Dat kan je ook met zingen. Als je een koorwerk hebt, dan kan je ook... Ook zien, het staat in F of het staat in G, maar dat is best gedetailleerd om.
0: Maar dat is eigenlijk een soort theorie om muziek te leren begrijpen en om het te doorgronden.
1: Doorgronden en je hoort in je hoofd al, ook al luister je niet, aan de hand van de noten die ik zie, hoor ik in mijn hoofd al hoe het is.
0: Maar waarom deed je dat? Was het een interesse of had je wel het idee van ik ga er later verder mee en als ik bijvoorbeeld dirigent word of kerkorganist word, dan heb ik daar wat aan?
1: Ja, daar heb je inderdaad heel veel aan, want je kijkt verder dan alleen je nootjes, je kijkt achter de noten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment, toen ben ik verder gegaan en heb ik daar een opleiding kerkmuziek voor gedaan.
0: Dat is dan ook echt theoretisch dat je geschiedenis van de kerkmuziek gaat studeren?
1: Ook. En dat houdt ook in dat je de leer van het lied vanuit de Joodse synagogedienst helemaal gaat volgen. Hoe heeft die zang zich ontwikkeld door de eeuwen heen? Je krijgt ook van hoe leer je een nieuw lied aan mensen? Want elk lied is, mensen zeggen wel eens van, nou, dat vind ik een mooi lied, want dat ken ik. Ik zeg maar. Dat lied is ook een keer nieuw geweest. Heb je ook moeten leren. Elk lied is een keer nieuw geweest. Dus het leren van nieuwe liederen is wel mooi. Maar je moet het wel gedoseerd doen.
0: Maar als je dus zegt van vanaf de Joodse liturgie ging je dus liederen tot het misschien het katholieke of Gregoriaanse of wat dan ook. Daar zitten wel lijnen in.
1: Daar zitten allemaal lijnen in. De eeuwen door. Als je Psalm 80 hebt, zit de basis is de Gregoriaanse melodie.
0: Wat bijzonder. Nou, laten we eerst nog eens even een kleine pauze nemen. En dan gaan we wat muziek luisteren. Jij hebt muziek meegenomen?
1: Ja, een psalm. Psalm 91. Alleen dan niet de tekst zoals we die zondags gewoon zingen. Maar wie in de schuilplaats Gods mag wonen. En het is muziek van Antoine Omer. En het wordt gezongen door het projectkoor van Hanna Rijken met organist Sebastian het Hart.

0: Ja, dat is een prachtig lied. Grietje, soms ben je ontzettend druk, want dan moet je heel veel kerkdiensten bespelen.
1: Dat klopt. Het is niet alleen de zondag, het begint al in die week daarvoor. En dan hoop je dat je op tijd de liturgie binnenkrijgt. En dat gaat, moet ik eerlijk zeggen, over het algemeen nu heel goed. Toen ik pas organist was, en dat is al ruim 50 jaar geleden, toen had je nog geen mail. Dus je moest bellen of naar de koster of naar de dominee.
0: Ja.
1: En ja, soms was die er wel, soms was die er niet.
0: Ja.
1: En soms belde die dan weer terug. En dan moest een van onze kinderen, die moest de liturgie, al die liederen allemaal netjes opschrijven.
0: Ja.
1: En want ja, er was ook wel eens een dominee die zei van, ja, moet je dan dat van tevoren weten? Ik zeg, ja, u bereidt zich voor, dat wil ik ook graag.
0: Ja.
1: Dus dat werkte, als je dat even uitlegt, dan is iedereen bereid om daar aan mee te werken. Want je moet natuurlijk wel
0: gewoon weten.
1: Goed weten wat je doet. En het is ook van, is het de tijd voor Pasen of is het de tijd na Kerst? Dan denk je, wat speel ik voor de dienst? Krijg je de liturgie met de lezing binnen? Dan, wat is er voor lezing? Dan ga ik dat opzoeken in de Bijbel en de psalmen of de gezangen die gezongen worden. En dan denk ik van, oh ja, dat past er mooi bij. En dan zoek je daar je muziek voor de dienst of bij je collecte. Zoek je op.
0: Ja, je moet echt de hele dienst doordenken.
1: Moet je doordenken.
0: Ja.
1: En vooral van, ja, wat ga je spelen? Moet mensen toch aanspreken? Je wilt de mensen in muziek iets meegeven, want daarom ben ik kerkorganist en niet concertorganist geworden.
0: Kerkorganist betekent dat de boodschap van de woorden van het lied voor jou belangrijk zijn om dat eigenlijk zo te brengen dat die mensen het voelen wat je speelt.
1: Ja, de teksten zijn zeker heel belangrijk. De melodieën en de teksten.
0: Ja, want in een lied heb je misschien 3 completen, maar ieder complet heeft een verschillende inhoud, om het zo te zeggen. Wat ingetogener is, wat vreugdevoller is.
1: Als je een loflied hebt, dan mag je iets meer klank uit een orgel halen. En als je dan een soort gebed hebt, dan moet je weer wat knoppen dicht gaan
0: doen. Een inkeer, dat je dat besef hebt van, ik moet gewoon wat... Omdat je zo vertelde, als je de kerk binnenkomt, en soms is dat heel mooi Bach, maar sommigen willen gewoon liever een bekend lied horen. Heb jij dat ook, dat je dat van mensen hoort?
1: Ik speel wel wat van Bach, maar ik probeer ook altijd, want Bach heeft natuurlijk heel veel liederen, koralen, koraalbewerkingen. Dan speel ik eerst het lied uit een bundel, dat ze echt het lied horen. En dan pak ik een lied bewerkt van Bach daarbij. En dan hoor je die een beetje versierd of heel lang uitgelekt, die melodie.
0: Ja.
1: Maar dan is het wel herkenbaar.
0: Ja.
1: En dan heb je gewoon prachtige muziek.
0: En dat zoek je dan in die week ervoor, zoek je dat op?
1: Zoek je op en dat moet je dan ook weer iets ophalen, dat je dat een aantal keren doorspeelt.
0: Ja.
1: En daarom moet je ook altijd nieuwe stukken blijven studeren. Want je moet eigenlijk heel veel paraat hebben van, oh ja, het gaat daarover of het gaat daarover. Hm? Dan denk je, oh ja, ik pak dat of ik pak dat.
0: Ja.
1: En zo probeer ik van elke dienst dat het een mooi rond plaatje wordt, een geheel wordt. En als je een psalm of een lied hebt, kan je ook niet elke keer hetzelfde voorspel doen natuurlijk.
0: Nee.
1: Je moet ook daarin variëren. En daar is ook zijn muziekboeken genoeg van om goede muziek in te studeren.
0: Dus je blijft er altijd mee bezig?
1: Je bent er altijd mee bezig.
0: Ja. Ja.
1: En dat is ook gewoon prachtig om te doen.
0: En heb je dan ook wel eens dat je weer wat nieuws hoort, dat je denkt van, nou, dat is weer een hele andere benadering, of die bedenkt dit of die bedenkt dat?
1: Ja, in al die jaren dat ik organist ben, groei je daar natuurlijk wel in. Want bij ons thuis was het in de jaren van bijna alleen psalmen. Toen ik met de opleiding kerkmuziek begon, was het rode liedboek, het liedboek voor de kerken. Nou, er waren voor mij heel veel liederen nieuw. Die moest ik eerst leren zingen en leren spelen. Maar dan groei je daarin.
0: Ja.
1: En zo ontwikkel je jezelf en verrijk je jezelf door die mooie melodieën en teksten.
0: Ja, want dan heb je een ontwikkeling die dus wat liturgisch zijn, om het zo te zeggen. En dan heb je meer de opwekkingsachtige liederen. Dat is ook wel voor jou, denk ik, een heel verschil in spelen.
1: Ja, de liederen uit het liedboek en de psalmen, die zijn meer voor gemeentezang. En het andere is meer voor kleine groepjes.
0: Ja, dus een begeleidingsgroep met een gitaar en met een drumstel. Dat soort.
1: Ja, dat zou ik voor gemeentezang, vind ik dat toch minder.
0: Nee, dat klinkt misschien nog beter met een piano dan met een orgel, denk ik.
1: Maar dat alle liederen daarvan zijn ook echt niet geschikt voor gemeentezang.
0: Nee, Nee. Je ziet wel dat het ook echt wel een kwaliteit moet hebben, hè? Zo'n lied wat in de kerk gezongen wordt.
1: Een kerklied of de psalmen, de componisten en de dichters die daarmee bezig zijn, dat zijn allemaal beroepsmensen en die hebben Nederlandici, de taal, spelen met de taal, dichters.
0: Ja,
1: ja dat is die echt werk van jaren voordat dat zo'n bundel klaar is. Ja. Dus dat heeft wel een bepaald niveau en dat is ook, moet ook in de kerk.
0: Ja, want heb je ook favorieten dat je zegt van nou, dat vind ik nou echt prachtig om te spelen? Nou, of dat niet zo?
1: Nee, er zijn zoveel liederen wat mooi is wat ik wil spelen. En we kunnen misschien een lied laten horen. En dat is het lied De Vreugde Voert Ons Naar Dit Huis. De tekst is van Sietse de Vries en de melodie is van Willem Vogel. Die was organist in Amsterdam.
0: Ja, en komt die nu uit die nieuwe liederenbundel?
1: Die komt uit Liedboek 2013. En ja, dat is een prachtig liedboek. En dat hoort eigenlijk bij de nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Dat is de combinatie.
0: Dat is die waar zo'n 1000 liederen in staan.
1: Ja, er staan ruim 1000 liederen en er staan alle psalmen in.
0: In verschillende uitvoeringen ook, hè?
1: Ja, maar ook gewoon alle 150 psalmen.
0: Ja, dat zeker.
1: En heb je bijvoorbeeld De Heer is mijn herder. Die staat dan als 23a.
0: Ja.
1: Op die manier, alles dat over psalm 23 staat, is 23a, B, C.
0: Ja.
1: Maar alle 150 psalmen staan erin. Er staan ook een aantal nieuwe liederen in, maar ook al liederen die je wel kent. Maar er staan ook gedichten in. Dus het is een prachtige bundel.
0: Dus we gaan nu luisteren naar het lied.
1: De vreugde voert ons naar dit huis.

0: Prietje, je vertelde net al iets over het orgel. Je vertelde, je was begonnen met het harmonium en toen heb je een orgel met die klavieren bespeeld.
1: Ja.
0: En daar had je dan ook les in gehad. Dus dan kreeg je dus eigenlijk een beetje de soorten orgels of hoe je orgels bespeelt.
1: Ja, hoe je orgels moet bespelen. Je krijgt dan ook heb je orgels met twee klavieren. Dus heb je twee rijtoetsen boven elkaar. En dan heb je ook nog iets waar je met je voeten op speelt. En dat noem je het pedaal. En als je daarop speelt, dan kan je bijna niet naar kijken. Dus je moet ze blindelings gaan voelen. En als je naar de kerkorgels kijkt, en ik zou mensen ook vragen of adviseren van, nou, ga eens een keer staan kijken bij een organist.
0: Ja, gewoon even naar boven lopen van.
1: Vraag eens of je het orgel mag zien of na de dienst een keer. Ja. En dan kan je daar iets over uitleggen en laten zien en horen. Want elk pedaal is weer anders. Sommige lopen een beetje rond, dus je moet wel goed. Als je op een andere orgel weer eens een keer speelt, moet je echt even van tevoren voelen van waar zitten die pedalen precies.
0: Ja, je moet niet op een verkeerde trappen.
1: Nee, dat klinkt een beetje raar als je dat gaat doen. En dan heb je op een orgel ook nog allerlei knoppen aan de zijkanten zitten. En dat noem je registers.
0: Ja.
1: En daar staan allemaal namen op. Er staat op trompet, er staat op bazuin, er staat op prestant, er staat octaaf op, er staat op viola da gamba, dulcian, een heleboel woorden. En als organist moet je precies weten, als je zo'n knop uittrekt, wat voor klank krijg je dan? En dat is juist het mooie, want dan is het net alsof je een grote kleurendoos hebt en je pakt geel of rood of
0: ja, versterkt.
1: En dan kan je zeggen van nou, ik heb muziek van Mendelssohn bijvoorbeeld uit de 19e eeuw. Van hoe wil ik dat vertalen? Naar welke klank wil ik dat zetten? Dan ga je dingen uitproberen. En dan net zo lang tot je tevreden bent van hoe het klinkt.
0: Ja.
1: Dus het is
0: maar dan kom je toch wel in de grote kerkorgels terecht.
1: Dan heb je echt een kerkorgel, maar ook een kleiner kerkorgel met 10 registers kan je al veel combinaties maken natuurlijk. Ja. Want als je 4 knoppen hebt, kan je al tussen alle 4. Of je doet 1 en 4 en 1 en 3 of 1, 2, 3. Dus je kan echt al heel veel combinaties maken. En ja, dat is juist het mooie. Hoe vertaal je?
0: En dat is dus wel een hele studie om al die klanksoorten te ontdekken en te gebruiken in je muziek werken.
1: Ja, dat is ook, heb je muziek uit de 16e eeuw of heb je muziek van Bach of heb je hedendaagse muziek? Je moet het anders gaan vertalen, hoe je het gaat spelen.
0: Ja, de eerste vraag is eigenlijk, je kunt dus eigenlijk een heel orkest op je kerkorgel laten klinken. Dus met trompet, met violen, met noem maar op welke instrumenten.
1: Ja, dan kan je bijvoorbeeld aan de linkerhand een soort begeleiding maken van wat zachte registers. En je doet met je rechterhand een leuke melodie die je wat versiert met een trompet spelen. En dan met je voeten ook nog iets, een mooie basis eronder.
0: En wordt het dan aangegeven in je partituur? Of is dat ook echt jouw muzikaliteit van je ervaringen, van je deskundigheid?
1: Er zijn wel grote richtlijnen van hoe speel je muziek uit de 16e eeuw of uit de 19e eeuw. Maar er zijn weinig componisten die in de muziek wat hebben bijgeschreven. Bij Bach staat bijvoorbeeld helemaal niets.
0: Dus je moet eigenlijk studie op zijn oeuvre gedaan hebben om het goed te kunnen.
1: Om het goed te vertalen. En dan denk je, ik zit in Elburg in de grote kerk. En dan ga je hetzelfde muziekstuk wil je spelen in Zwolle in de grote kerk. Dan moet je toch weer opnieuw gaan kiezen. Want dat heb je weer andere registers op dat orgel.
0: Eigenlijk moet je dus voordat je in een kerk gaat spelen als nieuwe organist eerst aan het instrument wennen.
1: Ja, als ik ergens niet ben geweest, dan wil ik altijd van tevoren daar wel een uur geweest zijn.
0: Ja.
1: Om te kijken van waar zit wat en hoe klinkt het.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg van ja, als je een piano hebt, oké, je zit achter de piano, je voelt 10 minuten en dan lukt het wel. Maar met een orgel heb je toch echt wel meer tijd nodig.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook gewoon wel heel mooi, maar je moet wel even die tijd krijgen.
0: En dan heb je een grote kerk en een kleine kerk. Klinkt dat die muziek altijd in zo'n kerk gelijk? Dus de akoestiek zal verschillend zijn of hoe je daar zit. Wat je hoort, dat is ook echt wel duidelijk wat het is.
1: Als je achter de orgel zit, klinkt het anders als dat het beneden in de kerk is. Om te luisteren is heel anders. Bij concerten is het ook heel vaak van, je gaat met z'n tweeën middag voor het concert ergens naartoe. Degene die het concert geeft, die zit boven en die trekt allerlei registers open en die roept van, kan dit zo? Of doe je versie 1 of versie 2?
0: Ja.
1: En degene die beneden zit, die mag dan zeggen van, nou, doe dit er nog bij of dat er nog bij.
0: Ja. Maar dus dat zijn echte vakmensen die dat beslissen.
1: Dat is de voorbereiding voor een concert. En dan zet je in je muziek ook bijvoorbeeld op de registerknoppen staan ook vaak nummers nog bij. Hm. En dan zet je in je muziek zet je nummertje 1, nummertje 4. En dan tijdens het concert moeten die registerknoppen uitgetrokken zijn. En even later mag je er weer eentje dicht doen. En dan moet je juist weer een andere open doen. Dus dat is.
0: Nou, op de televisie zie je nog wel eens dat er iemand bij staat. En die dan die registers bedient.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: die
1: noem je dan, dus een registrant.
0: Dat is een registrant. Ja, ja die moet je wel goed op elkaar ingespeeld zijn.
1: Dan moet je veel oefenen samen. Ja,
0: het is misschien wel leuk om te vertellen. Hier de grote kerk in Elburg. Die is dan iedere middag geopend. Dus de toren open, maar de kerk is dan ook open. En er is vaak een organist aanwezig. En dat zijn twee organisten die er dan vaak zijn. Marius van Doleweert en Van Rossum. En die vinden het best wel leuk. En Grietje, jij ook?
1: Ik heb vorige week ook een middag gezeten. Dus dat was erg leuk.
0: Ah, kijk aan. Maar dan weet je dat er toeristen zijn, of misschien ook wel eens een Elburger, die het dan heel leuk vinden om even boven te kijken.
1: Welkom.
0: En dat ze even wat kunnen zien hoe dat zich daar afspeelt.
1: Ja.
0: Want van zo'n orgel, ja, er is heel veel te vertellen. Wat je nu in het kort doet, dat zie je dan heel aanschouwelijk.
1: Ja, en dan kan je het horen en dan kan je de combinatie zien.
0: Ja.
1: Dat is erg leuk. Ja. Mensen vinden het echt leuk om te komen kijken en luisteren.
0: Ja, nou ja, een bezoek aan de kerk is al fantastisch, maar dit is een hele toegevoegde waarde.
1: Ja.
0: Nou, je had een vrouwelijke organist meegenomen.
1: Kijken, je, 3. Wordt het wordt eerst Piet Wiersma.
0: Oh, dat is een man.
1: Ja, ja, Concert in C. En dat is het stuk van Vivaldi door Bach gecomponeerd. Het concert in C waar je dus allerlei kleuren en ritmes van het orgel gaat horen.

0: Ja, dat was organist Piet Wiersema. En had je nog een vrouw bij, hè? Dat was een man die hier in Elburg ook wel speelde.
1: Ja, Piet Wiersema, dat was een hele bijzondere man. Een hele aardige man. Een geweldige organist. Hij was een goede vriend van Maarten Seibel.
0: Nou, kijk aan.
1: En heeft heel veel concerten hier in de Grote Kerk gegeven.
0: Ah, mooi.
1: Helaas is hij al op 57-jarige leeftijd overleden. Maar we hebben gelukkig zijn muziek nog om naar te luisteren.
0: Inderdaad. Grietje, naast organist ben je ook dirigent. En dat lijkt me ook wel misschien in het verlengde, als je dan gewoon in de muziek bezig bent en je hebt al zoveel voorstudie gedaan, hoe de muziek in elkaar zit. Is het dan een logische stap om dirigent te worden?
1: Het voegt, precies wat je zegt, voegt heel veel toe. Want als je een lied begeleidt en je zingt in je hoofd of zelf hardop mee, dan adem je mee en dan weet de gemeente precies hoe ze het beste en het gemakkelijkste ook kunnen zingen. Maar toen was er op een gegeven moment in Hunspeet, waar ik kantorij of het kerkkoor begeleidde, werd de dirigent vlak voor Pasen ziek.
0: Ach.
1: Jij begeleidt de kantorij, dus jij kan dan ook wel
0: aangeven
1: hoe en wat.
0: Wanneer ze beginnen moeten.
1: Dat is toen ook best goed gekomen. Maar dat was voor mij wel aanleiding om te zeggen van, dan wil ik daar toch wel wat meer mee gaan doen. En toen ben ik een opleiding dirigent gaan doen. Meerjarige opleiding. Dat duurde 3 jaar. En dan krijg je dus les in zang. Van hoe ga je met je adem om? Adem je niet helemaal boven op je borst, maar vanuit je buik.
0: Door je neus ademen.
1: En door je neus ademen. Hoe spreek je je woorden uit?
0: Articuleren.
1: En hoe ga je mensen aanleren om een nieuw lied, om dat zo goed mogelijk te doen. En dan ook een hele gemeente een lied aanleren. Dus je moet het kunnen voorzingen.
0: Ja.
1: Dat is dus gewoon een prachtige.
0: En je moet zo'n partituur kunnen lezen. Want je hebt dan vierstemmig of misschien wel meerstemmig. Dus dat moet je

0: onder elkaar kunnen lezen in één blik.
1: Ja.
0: Dat lijkt me heel lastig.
1: Daar blijf je aan werken natuurlijk. Maar het was ook in zo'n groep heel leuk. Want je was met een hele groep om zo'n opleiding dirigent te doen. En zei van nou, voor volgende week krijg je dat en dat en dat lied. Ga daar thuis mee aan de gang. En dan kwam je de week erop terug. En dan was de ene was de gemeente. Of de een die stond ervoor. En de rest was de gemeente. En zo moest je moest je aan elkaar leren. En dan ook iets over het lied vertellen. Van wat bedoelt de componist of de dichter met het lied. Als je een nieuw lied ziet. Waar zit het iets wat moeilijk is. Dat je meteen met het moeilijke stukje begint. En op die manier.
0: Maar dan denk ik als organist. Dan zit je alleen achter dat orgel. En dat is gewoon lekker met jezelf. Maar met zo'n koor. Dan moet je gewoon met mensen omgaan. Je moet de vrijmoedigheid hebben. Je moet de boel bij elkaar houden. Dat vond je geen uitdaging?
1: Ja, dat is altijd een uitdaging als je met een hele grote groep mensen. Dus je moet ze eigenlijk flink aan het werk houden. Dat is,
0: maar je moet ook overwicht hebben. Je moet ze mee kunnen trekken. En je moet ook kritisch zijn. Want je moet een gehoor hebben dat het zuiver moet klinken. En dat ook een tweede stemmen goed moet klinken. En dat soort dingen.
1: Ja, en dat ontwikkel je dus ook door het heel veel te oefenen. En liederen kiezen wat mensen aanspreekt. En dan zie je zo'n lied, als je daarmee aan de gang gaat, zie je dat groeien bij een koor. En dat is gewoon heel mooi. Ik had toen in Emmeloord, toen ik mijn opleiding klaar had, heb ik in Emmeloord een kantorij, een kerkkoor gehad. En toen kwam net Liedboek 2013. Dus met veel nieuwe liederen. En kantorij had dus een hele mooie taak om al die liederen aan de gemeente aan te leren. Dus de kantorij zong vers 1 en 2 en dan ging de gemeente vers 3 en 4, 5 meezingen. En zo hebben ze in een korte tijd heel veel mooie nieuwe liederen geleerd. En ik denk dat we dan een van die liederen wel kunnen laten horen. En dat is Geef vrede door van hand tot hand.
0: Nou, Erik-Jan heeft hem bijna.

0: Ja, dat was weer een prachtig lied. En nu had je het net over een kantorij, dat hij dan liederen zong in de kerk die nieuw waren. Dan ben je eigenlijk wel een soort ambassadeur van mooie kerkliederen op die manier.
1: Ja, er zijn zoveel mooie liederen met teksten. En die zijn het zeer waard om gezongen te worden. En mensen willen graag nieuwe liederen leren. En op die manier door mensen, een kleine groep die het al goed kent, voor te laten zingen, kan je
0: ja, daar ben je echt een voorstander van.
1: Ja,
0: dat denk je, dat zou veel meer gebeuren moeten. Vaak denken ze, ja, opwekkingsliederen zijn lekker makkelijk om te zingen en liggen goed in het gehoor. Maar dit is toch over een andere klasse, om het zo te zeggen.
1: Ja, inhoudelijk zijn die liederen prachtig en de teksten zijn heel mooi.
0: Ja.
1: Dus
0: en het zijn ook vaak hele Bijbelgedeeltes, hè? Dus als je goed kijkt naar de tekst, dan komen ze soms rechtstreeks uit delen van de Bijbel.
1: Ja, bij bepaalde lezingen. En dan denk je van, nou, dan kies je dat en dat lied. Wordt ook vaak teruggegrepen op componisten zoals Bach, die dan over zo'n lied ook een hele mooie bewerking heeft gemaakt. En dan kan je daar ook de koraal, de orgelbewerking bijvoorbeeld, van laten horen. En aan de andere kant zingen, samen zingen, is voor de mensen natuurlijk gewoon heel mooi. Ik zeg wel eens van, als iemand gaat praten, de een vindt dit, de ander vindt dat, en weer een ander vindt weer wat anders. Als je samen gaat zingen, zing je dezelfde tekst en dezelfde melodie.
0: Dat is eensluidend.
1: Dat geeft verbinding.
0: Ja.
1: En voor je lichaam is zingen heel erg goed, want je bent met je longen bezig. Je zet allerlei spieren in werking. In de tijd van corona zijn heel veel mensen met klachten naar een logopedist gestuurd, maar ook naar een zangpedagoog, om goed met je adem om te gaan en goed te gaan zingen. Dus mensen, zing vooral, zou ik zeggen. Misschien kunnen we een lied laten horen, een koraalbewerking. Liebster Herr Jezu, en het is Heer Jezus, om uw woord zijn wij hierbij ingekomen. Gespeeld door Leonore Lub, en het zijn twee bewerkingen.
2: Ik was toen nog, hè, mijn vader is vrij vroeg overleden,
3: nou ja.
2: Op zijn 63ste, dus ik was daar toen anders mee bezig dan nu. Misschien dat ik dat nu gewoon zeker zou doen.
3: Ja. Nou, we gaan er in ieder geval naar luisteren. Liebster Jezu, wir sind hier.

0: En Grietje, we zijn echt nu bezig met het laatste blokje al. Zo'n uur gaat best wel snel.
1: Gaat heel snel.
0: Jij bent dirigent van het zussenkoor hier in het museum, in het klooster. Vroeger zaten daar de nonnen en nu is daar een zussenkoor. Kun je daar wat van vertellen?
1: Ja, ik deed al heel veel vrijwilligerswerk in het museum. En die kapel die is zo prachtig mooi. Die vraagt er gewoon om dat er gezongen wordt. En omdat daar vroeger de zusteren woonden en aantal keren per dag naar die kapel ging om te zingen, is ze met de directeur Annemarie van Hout overlegd en hebben we zusterenkoor opgericht ruim 12,5 jaar geleden.
0: Zo lang al.
1: En wat mij vooral ook aanspreekt, dat de zusters die daar woonden, was één geloof. Dat was nog voor de reformatie. Dus er was niet Rooms-Katholiek of Protestants. Het was gewoon katholiek, het algemene christelijk geloof. Het was erg mooi. Ze zongen daar de psalmen. Uiteraard de Gregoriaans in de Latijnse taal, teksten. Daar zingen wij wel wat van. En daarnaast zingen wij psalmen op allerlei manieren. Maar in het klooster leefden vroeger de zusteren naar de orde van Sint Franciscus. En Sint Franciscus was iemand die zich heel erg voor de armen heeft ingezet. En ook communiceerde met de vogels en met de bloemen.
0: Ja, met de dieren. Ja.
1: En daarom zingen wij ook veel liederen over de natuur.
0: Ja, u breedt wel een beetje in stijl.
1: En dan blijven we in dezelfde sfeer. En zo hebben we elke keer een thema waar we een verhaal over vertellen. Of de muurschilderingen in de kapel en daar liederen omheen zingen.
0: Ja, je bedoelt dat je dan een concert hebt met een thema en de liederen die zoek je daarbij uit.
1: Ja.
0: En dat, die zoek je zelf erbij uit.
1: Ja, die zoek ik zelf uit het
0: programma. En dat is dan een soort wereld... register waar al die liederen in te vinden zijn? Of hoe kom je daar dan aan?
1: Daar ga je op internet zoeken. En dat is eindeloos zoektocht.
0: Ja, maar als je dan zo'n lied gevonden hebt, dan moet je ook tekst en het notenschrift hebben. Ja. Dat is wel te doen.
1: Ja, dat is meestal wel te vinden. En dan ga je daar omheen, ga je dus een programma maken. En dan ga je dat instuderen met een groep vrouwen. En die zijn heel enthousiast. En we zingen liederen eenstemmig, maar ook wel twee, drie stemmig. En we beginnen altijd met wat ademoefeningen en inzingoefeningen om je stem warm te krijgen.
0: Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Hè?
1: Om goed met je adem bezig te zijn. Want dan kan je de lijnen in de melodie ook gewoon mooi uitzingen.
0: Ja, maar het is ook natuurlijk voor de opbouw en de kwaliteit van het koor belangrijk. Ja. Dat je goede scholing daarvoor hebt.
1: Ja.
0: Ja. En hoeveel dames zitten op dat koor?
1: 15.
0: 15. En dat is ook een beetje jouw idee van het koor?
1: Ja, het hoeft niet een heel groot koor te zijn, want de kapel is niet zo heel groot. Dus dan hoef je
0: en het klinkt natuurlijk prachtig daar.
1: Het klinkt daar prachtig. Het is elke week een feestje om daar te zingen.
0: Ja, want dat, als het zo mooi klinkt, dan voel je zelf natuurlijk dat je gedragen wordt door die klanken.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie, wat je zegt, iedere keer een concert geven jullie.
1: Ja.
0: Is dat binnenkort weer of kun je daar wat van vertellen?
1: Ja, het volgende concert is op 3 oktober en dat zal gaan rond Sint Franciscus, Hildegard van Bingen. En daar liederen omheen wordt over verteld. Want het straks 800 jaar geleden dat Sint Franciscus is overleden en dat wordt wereldwijd daar aandacht aan besteed. Dus toen dachten wij, dan gaan wij in het museum, in de kapel, gaan wij daar ook een concert voor geven.
0: Ja, want die Hildegard die zat in een klooster in de buurt van Franciscus.
1: Die was al 100 jaar daarvoor.
0: Oh, dat was dus niet in de buurt.
1: Niet
0: dat
1: in de buurt. Ja. Maar daar wordt dat is een vrouw waar niet zo heel veel hier in de buurt over bekend is. Maar dat is dan een mooie kans om daar wat van te gaan horen.
0: Ja, nou hebben we geen muziek van het koor. Maar we hebben wel prachtige muziek meegenomen.
1: Ubi Caritas.
0: Ja, dat gaan we nog tot het einde toe horen.

0: We gaan nu een gedicht lezen. En dat is toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Een gebed. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar het duister is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat mij ernaar streven, niet dat ik getroost word, maar dat ik troost. Niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp. Niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeet, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.
1: Dankjewel, Grietje. Het was heel fijn dat je onze gast was vanavond. We hebben heel veel gehoord. Je had ook heel veel te vertellen. Je kon misschien nog wel een uur vertellen, denk ik.
0: Ik vond het echt heel leuk om hier te zijn.
1: Het is wel leuk om het een beetje voor te bereiden en de muziek uit te zoeken. Nou, het was prachtige muziek. Ja, wij gaan naar het einde van ons programma. Ook voor de mensen die naar ons geluisterd hebben. Fijn dat u erbij was. We danken Loza May en Hanne Poortvliet, want die begonnen ons programma. Natuurlijk onze technicus Erik-Jan Land. We gaan straks luisteren naar het programma The Glory of Gospel. Ik dank u voor uw luisteren. Ik ben Han van der Pol en ik wens u nog een fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Alle info over ons programma gloryofgospel.nl. Prijs Yahweh. Opwekking 910 van de nieuwe cd van Opwekkingsliederen 50. Hij is natuurlijk uitgekomen tijdens de Pinksterconferentie afgelopen jaar. En we gaan ook terugblikken op de opwekking top 200. Of de top 100. Het is maar hoe je het bekijkt. Ze hebben 200 nummers dit jaar gedraaid in plaats van 100. Dus eigenlijk moet die naam aangepast worden. Maar we gaan de laatste 10 voorbij in het volgende uur. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ja, alweer een week geleden stond Michael W. Smith, Martin Smith en natuurlijk Ellie en Albert stonden op het podium. Ralf van Manen en de Worship Band, de EO Jongerendag Worship Band, de Praise Band, die stonden op het podium. We gaan kort terugblikken daarop en tijdens de zomerreces zal ik iets meer daarvan laten horen. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ik weet ook bijna zeker dat Martijn Buwalda nu voorbij komt. Dit is bijna zeker.

Hey, prijs de Heer voor een nieuwe dag. De zorgen van gisteren zijn verdwenen met de nacht. Ik hoor de vogels zingen in lofzang, want u bent altijd trouw, net als de zonsopgang. Vaak was ik te bang voor die hoge golven, maar nu stap ik uit de boot door in u te geloven. Alle zegeningen, waar moet ik beginnen? Glinsteringen, alle mooie dingen. Ben liever één dag bij u dan duizend.

De formatie Forking & Country hier natuurlijk bij The Glory of Gospel. We gaan eens even luisteren naar een gedeelte van het concert van Michael Dubbyschmidt. Je hoort het nummer Waymaker.

Koning van de kerk, Music Worship, Kees Kruijnoord en Jannica van Barneveld. Nummer uit 2025, maar ze hebben ook een nieuwe cd uitgebracht. Wel digitaal natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet of die ook fysiek is. Eigenlijk moeten we Kees binnenkort maar eens even daarover gaan bellen. Hopelijk dat het nog lukt voor de vakantie. We gaan eerst verder met Rosanna Krijgsman. Zij heeft een nieuwe EP uitgebracht en je hoort nu het nummer Adem In.

A Thousand Times van We Are Messages. Gaan we eruit met een nieuw nummer van Tower & Wells en Jos Bissell en Davies. Het nummer Take It All Back, een akoestische versie van hun. Bedankt voor het luisteren, graag naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815, vul dit huis met uw glorie, 1 plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst en nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9. Dan gaat hij 3 plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

stil, mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Vorig jaar op plek 8 heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Wat is dit toch een heerlijk nummer, het nummer Zegenkroon. Natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik die van Reijer, de versie van Reijer, nog mooier. Maar goed, het is de opwekking top 100, dus dan hoort het ook op de top, of de opwekking versie te zijn. Nummer 7 dan, 4 plekken gedaald in de lijst, heb ik het over 885. Dit is het nummer Praise.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Sela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

Gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6, maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst, want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de CD van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dit is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

Opwekking 733, 10.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus Overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: Oei, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady.
2: Hello, stranger, you're

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten tweede maal is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.